0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center, dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Je luistert naar twee. Voor Vlaardingen en Schiedam.
2: Check het laatste nieuws.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
1: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
0: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
2: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
0: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
1: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
0: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
2: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
0: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is vrijdag 5 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de werkzaamheden aan het tramspoor in Schiedam en over het bouwen van 150 woningen aan de Zwanensingel in Vlaardingen.

0: 2-2.
1: De laatste puntjes worden deze dagen nog op de i gezet, maar na 4 weken werken zijn de werkzaamheden aan het tramspoor in Schiedam bijna klaar. Het spoor is grotendeels vervangen en het wegdek is opnieuw geasfalteerd.
2: Ja, we hebben hierachter op de kruising Broesves hebben we de rails vervangen. We hebben de kruising vernieuwd. En op de Overschiessestraat hebben we op 2 gedeeltes de bogen vernieuwd. De tramrails en de wissels. Ja.
1: Want waarom was dat nodig?
2: Nou, na intensief gebruik van de sporen waren ze dermate de sporen gesleten dat ze aan vervangen toe waren.
1: Ja, ja, want er wordt natuurlijk iedere dag intensief overheen gereden.
2: Dat klopt en je wil natuurlijk zo veilig mogelijk je reizigers kunnen vervoeren. Ja.
1: De werkzaamheden waren eigenlijk al eerder gepland, maar vanwege het 750-jarig bestaan van de stad moesten die werkzaamheden worden uitgesteld.
2: Dat klopt. Schiedam die bestaat 750 jaar. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar daardoor moesten wij wel onze werkzaamheden gaan verplaatsen. De eerste instantie was onze planning om in vorig jaar de spoor te vernieuwen. Maar dat hebben we in goed overleg en afstemming met de gemeente Schiedam kunnen verplaatsen naar nu.
1: Ja. Nu hebben we 4 weken deze werkzaamheden gehad. Was in het begin misschien voor de reiziger ook wel een beetje wennen met het omreizen en de pendelbus. In hoeverre hebben de reizigers daar last van gehad?
2: Ja, dat klopt. Nou ja, reizigers hebben niet een reguliere tramreis kunnen maken. Vanuit Marconiplein richting Schiedam en Vlaardingen was er geen tramverkeer mogelijk door de werkzaamheden. Daardoor werden vanaf Marconiplein naar Schiedam Centrum een pendelbus ingezet. En in het traject noorden van Schiedam naar Vlaardingen, daar hebben we een pendeltram ingezet. Waardoor reizigers dus toch op hun bestemming konden komen. Ja. En dat driehoeken, noemen we het even, dat trampendel, dat is ook een uitdaging geweest. We hebben daarvoor ook het een en ander op moeten voorbereiden. Zoals de verlichting, tramwaarschuwingsverlichting is daardoor extra moeten aangepast worden. En verkeersverlichting, zodat we de reizigers op die manier zo veilig mogelijk konden vervoeren.
1: Ja. Vanaf maandag gaat alles weer rijden zoals vanouds?
2: Zeker.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, nog heel even doorzetten, want alleen vanochtend krijgen we nog te maken met kans op een bui. Vanmiddag dan loopt de temperatuur van 16 naar 19 graden. Wordt het droog, dus dat is ook mooi meegenomen. Gaat zelfs ook de zon nog schijnen. Dus ja, wat wil je dan nog meer, hè?
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Er is opnieuw onrust geweest bij het Van der Valk Hotel in Schiedam, waar het Algerijnse voetbalelftal verbleef voor de oefenwedstrijd tegen Nederland. Na de wedstrijd van woensdagavond, die Algerije met 1-0 won, arriveerde de spelersbus onder politiebegeleiding bij het hotel. Kort nadat de politie was vertrokken, kwamen ongeveer 50 supporters naar het hotel om de spelers op te wachten. Uiteindelijk verzamelden zij zich in de lobby. Hotelpersoneel verzocht de aanwezigen meerdere keren om het gebouw te verlaten, maar daar werd niet direct gehoor aan gegeven. Vervolgens schakelde het hotel de politie in. Via de staf van het Algerijnse elftal werden de supporters opnieuw gevraagd te vertrekken. Daarna verlieten ze dan uiteindelijk de lobby. Een deel van de groep bleef vervolgens op de parkeerplaats aanwezig. Ook daar werd gevraagd om weg te gaan. Toen dat niet gebeurde, vormden de agenten een linie om de supporters van het terrein te begeleiden. Het is niet de eerste keer deze week dat er problemen waren bij het hotel. Ook dinsdagavond moest de politie bemiddelen tussen supporters en de beveiliging van de Algerijnse ploeg. Later werd toen nog een ongewenste bezoeker bij het hotel weggestuurd. Een opmerkelijke poging om onderbetaald parkeren uit te komen. Op de Parkweg in Schiedam stond een voertuig geparkeerd waarvan de eigenaar een handschoen over de kentekenplaat had gehangen. Dit is niet de manier, zo zegt de politie op Instagram. Het voertuig stond donderdagochtend geparkeerd op de Parkweg. In het gebied geldt betaald parkeren. De bestuurder dacht slim te zijn en een handschoen over zijn kentekenplaat te hangen. Zo is het kenteken niet te lezen door de scanwagen die controleert of de bestuurder van de auto heeft betaald. Dit is niet de manier om het betaald parkeren te omzeilen. Zo laat de politie weten op Instagram. De bestuurder heeft een bekeuring gehad voor het opzettelijk niet leesbaar maken van het kentekenplaat. Deze boete bedraagt ongeveer 160 euro. De boete voor het niet betalen voor het parkeren in een gebied waar wel betaald parkeren geldt is 82 euro. Voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen ga je naar onze website. En voor een foto van de handschoen over de kentekenplaat ook naar onze website. Dit is 2.nl.
2: And it goes a little something like this.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het bouwen van 150 woningen langs de Zwanensingel in Vlaardingen. En je hoort wie er komend seizoen op het shirt staat van voetbalclub Excelsior Rotterdam. Chamalako.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
1: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
0: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
0: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is vrijdag 5 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over het bouwen van 150 woningen langs de Zwanensingel in Vlaardingen. En je hoort wie er komend seizoen op het shirt staat van voetbalclub Excelsior Rotterdam.

0: Bijna 100 blauwe helmen liepen woensdagmiddag 3 juni over het bouwterrein aan de Zwanensingel in Vlaardingen. De bouw van het Zwanenpark is officieel van start gegaan. Sinds het vertrek van voetbalclub HVO in 2008 was het terrein buiten gebruik en werd het flink overwoekerd. Nu worden er 150 woningen gebouwd. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: In 2019 hebben we met toenmalige college wel benoemd als een high impact locatie waar je mogelijk ook versneld woningen kon bouwen. Ja, de gemeente is toen natuurlijk, bleek dat we er financieel heel slecht voor zaten. Dan heb je echt even op dat moment andere zorgen. En dan kan je ook geen nieuwe projecten aannemen. Omdat je ook gewoon echt zit met je mensen. En je kan, ja, een mens kan maar zoveel uren werken in de week.
2: Dit is fase 1 en 2. Om hoeveel woningen gaat het nu, waar nu de bouw van start?
3: Voor iets minder dan de helft, 68 woningen. Van 3 en 4 hebben we ook al een groot gedeelte verkocht. En bij elkaar zijn het 150 woningen als we alles verkocht hebben. Ja, heel gaaf. Als je ziet hoe lang je aan het voorwerken bent, dat je nu daadwerkelijk de paal mag slaan. Dat is toch altijd trots om te zijn dat je met alle kopers hier op de bouw mag zijn.
2: Wat voor soort gebied moet dit worden, toch tegen de A20?
1: Ja, nou, je ziet, neem bijvoorbeeld Hoogleden, neem Park 5 Sluizen. We kunnen tegenwoordig uitstekend prachtige nieuwbouwwijken realiseren. Ook gewoon naast de snelweg. En dat merk je ook echt niet als je hier woont.
3: Wat je hier krijgt is eigenlijk twee carrés. Dus eigenlijk twee soort gesloten blokken. In het midden krijgen we dan groen en parkeren. En daaromheen krijgen we een mix van rijwoningen. We hebben beneden woningen. Voor mensen die gelijkvloers willen wonen. En we hebben boven woningen waarbij je dan op de eerste verdieping woont, tweede en de derde verdieping hebt. En dat maakt bij elkaar dan een mix van allerlei verschillende woningtypen.
2: Wanneer moet het klaar zijn? Wanneer wonen deze mensen die hier staan hier allemaal?
1: Nou ja, deze mensen hopelijk binnen een jaar. Dus de bouw duurt gemiddeld zo'n jaar. Soms zitten dingen mee en dan wil het nog wel eens iets sneller gaan. Maar gemiddelde looptijd is ongeveer een jaar.
3: En we krijgen dus nu ook heel veel mensen die uit Vlaardingen weer verplaatsen hier naartoe, waardoor de doorstroming wordt gegarandeerd.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, nog heel even doorzetten, want alleen vanochtend krijgen we nog te maken met kans op een bui. Vanmiddag dan loopt de temperatuur van 16 naar 19 graden. Wordt het droog, dus dat is ook mooi meegenomen. Gaat zelfs ook de zon nog schijnen. Dus ja, wat wil je dan nog meer, hè?
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Het logo van de Jets Foundation prijkt de komende 2 jaar op het shirt van voetbalclub Excelsior Rotterdam. Dat is mogelijk doordat zorgverzekeraar DSW, al jarenlang hoofdsponsor van de club, zijn plek op het shirt beschikbaar stelt aan de maatschappelijke organisatie. Jets Foundation begeleidt kwetsbare jongeren met behulp van coaches en rolmodellen. De organisatie wil jongeren meer perspectief bieden en hen helpen hun weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten. DSW is al ruim 20 jaar verbonden aan Excelsior en gebruikt de sponsor positie regelmatig om aandacht te geven aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven. De afgelopen 2 seizoenen stond JINC Rijnmond op het shirt van de Rotterdamse club. Daarvoor kreeg Stichting Ambulancewens de mogelijkheid. Volgens DSW sluit de werkwijze van Jets goed aan bij de maatschappelijke ambities van de zorgverzekeraar. Ook Excelsior ziet veel overeenkomsten tussen topsport en het begeleiden van jongeren. Beide organisaties benadrukken het belang van betrokkenheid, ondersteuning en een sterke sociale omgeving. Excelsior eindigde het afgelopen Eredivisie-seizoen als 13e. Het logo van Jets zal daardoor de komende 2 jaar zichtbaar zijn bij de wedstrijden op het hoogste niveau in het Nederlandse voetbal. En om de snelheid uit het verkeer dat over de Hoflaan in Vlaardingen rijdt te halen, plaatst de gemeente een drempel. Dat heeft wethouder Rens de Hond toegezegd in een brief aan de gemeenteraad. De hoogte van huis nummer 54 zal binnen nu en 2 maanden de drempel geplaatst worden, zo laat de gemeente weten. De drempel wordt geplaatst na het aannemen van een motie. Ons Vlaardingen, D66 en GroenLinks dienden deze motie in, omdat volgens de partijen de weg plotseling overgaat van een weg waar 50 km per uur gereden mag worden naar een weg waar een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Ook de ligging naast een kinderspeelplaats is voor hen reden geweest om de drempel te opperen. Het gedeelte waar 50 km per uur gereden mag worden is het eerste gedeelte vanaf de Westlandse weg. Wanneer de drempel precies zal worden aangebracht is nog niet duidelijk. De gemeente is in ieder geval voornemens om dit binnen 2 maanden te realiseren.

Tot zover deze Tweaktueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaald? En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe Tweaktueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Een hele goede morgen, luisteraars. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is vandaag 5 juni en we hebben de 701ste uitzending vandaag. Vorige week hadden we een feestje. En u hoorde zojuist mijn gast van vorige week, Wilde Brouwer, met Als ik jou zie. Ik heb inmiddels iemand aan de telefoon en die raakt niet uitgepraat over mijn Manuela. Dus ik ga even kijken hoe het met hem gaat allemaal. Mike Kanters, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Nou, vertel, hè. Jij bent helemaal vol van mijn Manuela, hè?
1: Ja, dat klopt. En dan moet oude liefde hoest niet, hè?
0: En dan moet iedereen vanaf blijven.
1: Ja. Maar ze wil niks van me weten.
0: Oké, ja. Nou ja, als ik een woordje wegschrap, dan had ik nu Jacques Herp aan de telefoon gehad. Maar dit van jou is een andere versie, hè?
1: Ja, precies. Ik zit al jaren in de studio bij Manfred Jong en Nelis. Inmiddels hebben we daar een team opgebouwd. En we zaten eigenlijk samen en... ja, we zeiden tegen elkaar, wat gaan we maken voor een liedje?
0: Ja.
1: En toen was ik eigenlijk op TikTok aan het scrollen en toen kwam ik bij een melodie uit. En toen dacht ik, hé, dat is wel best wel een pakkende melodie.
0: Ja.
1: Dus ik heb het Manfred laten horen. En toen zei hij, ja, daar gaan we gewoon een Nederlandstalige tekst op maken. En we beginnen met Mijn Manuela. En daar hebben we op doorgeborduurd, laat ik het zo zeggen. En daar is deze versie uitgekomen. En ik ben heel blij met het eindresultaat.
0: Ja, ja. Nou, dat gaan de mensen dadelijk ook horen natuurlijk. Zo is die dus tot stand gekomen. Zit er ook toevallig een accordeon in?
1: Ja, er zit een live accordeon in en er zit een live saxofoon in.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: En dat is eigenlijk wel heel verrassend in het liedje.
0: Ja, ja. Nou, ik heb zelf in het verleden een liedje opgenomen en het hele liedje was helemaal niks maar die saxofoon solo. Die was zo geweldig. En die was van Jan de Ligt. Die zat bij Normaal de laatste. Hij is overleden, hoor. Maar het is een buurjongen van mij. Dus dat maakt het hele liedje. Dus vandaar dat ik het leuk vind dat er een saxofoon in zit. Dat snap
1: ja,
0: je.
1: Logisch.
0: Dus dat was even een verhaaltje. Maar als mensen jou willen boeken, Mike, hoe moeten ze dat doen?
1: Nou, dat kan natuurlijk via social media. Ik heb Instagram, Facebook, TikTok. Maar je hebt natuurlijk ook een website, www.mikekanters.nl.
0: Ze komen er niet onderuit als ze op Google Mike Kanters zetten. Dan komen al die portals naar voren, denk ik.
1: Ja, dan kom je me wel tegen, inderdaad.
0: Oké. Nou, we gaan naar je luisteren. Ik wens je ontzettend veel succes. En jij mag natuurlijk zelf je nummer aankondigen.
1: Nou, dankjewel. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor dit leuke interview. Hierbij is mijn nieuwe single, Mijn Manuela.

0: Ja, luisteraars. En wat u hoorde, dat was niet Mike Anders. Dat klopt dus niet. Op de een of andere manier is er een verkeerde stream gepakt. Maar in ieder geval, mijn Manuela, dat houdt u er goed. Dat gaan we natuurlijk volgende week gelijk goed maken. Nu kunnen we in de studio hier niets aan veranderen. Maar in ieder geval, ga het opzoeken op Facebook, op Als een Portals. En dan kunt u het nummer toch horen hoe het echt moet klinken. En dan gaan we nu naar mijn gast in de studio. En ja, dat is ook niet de eerste keer.
1: Nee.
0: Ik kan niet meer tellen, maar ik hoef ook niet te tellen, want ik vind het leuk als je komt.
1: We zitten inmiddels wel bij het meubilair.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Rita.
0: Goedemorgen. Ja, weet je, je bent bijna vaste gast.
1: Ja.
0: Maar hoe vaak breng jij per jaar een nummer uit?
1: Twee.
0: Ja, het lijkt veel meer, hè?
1: Ja, maar ja, ik probeer daar wel continuïteit in te brengen. En dat lukt dus, want daardoor valt het jou dus op.
0: Ja.
1: En we willen wel, heel stiekem willen we ook eigenlijk naar drie. Maar dat is weer een...
0: Je bent altijd welkom, dat weet je. Kijk, je maakt zelf je nummers. Je gebruik je invloeden van andere liedjes. Dat vraag ik me wel eens af.
1: Ik luister best wel veel natuurlijk.
0: Dan zit er een deuntje in je hoofd en daar ga je iets van maken.
1: Ja, maar ik moet ook wel zeggen dat ik ook wel probeer dagen dat ik dan wat ga maken of ga schrijven, dat ik ervoor dan expres niks luister.
0: Ja.
1: Zodat het komt zoals het komt en dat het niet inderdaad dat ik denk van nou heb ik iets nagemaakt, zeg maar.
0: Dus slaap jij met een koptelefoon?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, ik slaap probeer ik ook echt te slapen. Okay. Maar het muzikale is wel, iets wat bijna 24/7, hè, dus 24 uur per dag wel aanwezig is en waar ik wel mee bezig ben natuurlijk.
0: Ja, zo ken ik je ook. Het gaat altijd over muziek en je hebt in diverse musicals gespeeld. Dat weten de mensen misschien niet.
1: Dat doet van alles eigenlijk.
0: Kan je wat noemen?
1: Ja, we zijn, dat is al wel heel lang geleden, maar begonnen met Kries. Ik heb Kaat Mossel, echt een Rotterdamse musical heb ik gedaan. Het laatste wat ik nu gedaan heb was een toneelstuk, dus weer anders. Was over Mozart, dus dat was ook wel weer heel apart. Eigenlijk alle kanten op.
0: Maar Mozart, dat klinkt natuurlijk klassiek.
1: Ja. Maar het was een toneelstuk, dus dat was helemaal anders. Want ik heb geen woord gezongen in dat hele stuk. Dus dat is heel...
0: Mozart zonder muziek.
1: Ja, wel pianostukken. Maar ja, dat zijn natuurlijk de requiems en dat soort dingen. Dus daar komt wel instrumentaal voorbij natuurlijk.
0: Dus dat waren eigenlijk introducties tussendoor.
1: Ja, maar het was ook wel heel leuk om te doen. En ik mocht daar de kamerheer van de koning in spelen. En het was eigenlijk een behoorlijke eikel. Dus ja, dat is dan ook heel leuk om te spelen, zeg maar.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja, jij maakt ook clips, hè, van je nummers.
1: Ja.
0: En bedenk jij dat ook zelf?
1: Ja, de laatste is natuurlijk nu, bij de nieuwe single is natuurlijk ook wel weer heel grappig. Hebben we weer eigenlijk gekozen voor een soort animatieachtig iets. Ook weer iets anders. Dus we proberen daar ook wel een keer wat anders in te doen en wat nieuws te maken.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel leuk om inderdaad een clipje te bedenken wat aansluit bij hetgeen wat je
0: gemaakt. Er zijn nu natuurlijk, om een clip te maken, zoveel mogelijkheden nu. Je hebt natuurlijk ook dat AI, waar je natuurlijk ook veel mee kan doen.
1: Ja, maar toch echt een videoclip maken, gewoon op locatie en draaien.
0: Dat is toch wel leuk.
1: Is wel heel leuk.
0: Ja.
1: En we hebben nu voor dit hebben we dan wel gedeeltelijk hebben we zeg maar de soort dia-show eigenlijk gemaakt ervan, moet ik zeggen. En
0: maar dat is een technisch gedeelte.
1: Dat is echt technisch, ja. Maar dat vind ik ook leuk om uit te zoeken eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Is die online al?
1: Ja, die staat op YouTube. Okay. Ja, zeker. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we kijken. Toch?
1: Ja.
0: Ja. En we gaan natuurlijk we beginnen niet met het nieuwste nummer. Dat doen we straks.
1: Nee, dus de ene laatste is dit. Dus het is de voorgaande.
0: De ene laatste.
1: Ja, de voorgaande is dit.
0: Dus toch wel goed dan, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo is het. Maar als jij een nummer gaat schrijven, heb je dan van tevoren al een idee in je hoofd?
1: Nul.
0: Waar je over gaat schrijven? Of ga je dat doen als je de muziek hoort? Dat je denkt, ja, dan komt er ineens een woord naar binnen dat je denkt, nou, daar ga ik een tekst over
1: maken.
0: Nee,
1: ik begin echt op nul. En dan op een gegeven moment ga ik zitten denken.
0: Ja?
1: Voor zover ik dat kan. Voordat we mensen weer gaan mailen en bellen van, ja, denken, ja, nou ja. Maar
0: ze zeggen tegen mij altijd, je hoofd is groot genoeg.
1: Ja, precies. Hetzelfde als ze zeggen, je hebt een heel goed gezicht voor radio, zeggen ze ook wel eens tegen me. Weet je wel, okay. Dat soort dingen. Maar nee, dan komt er een ingeving of een bepaald woord inderdaad, of een kreet, of een bepaalde zin. En dan eigenlijk vanuit daar begin ik met iets neer te zetten. En dan is er eigenlijk 9 van de 10 keer eerst de tekst af. En dan gaat pas de muziek eigenlijk beginnen.
0: Oké, okay. Ja. Nou ja, dat is wel het handigst natuurlijk. Want als je eerst de muziek hebt, dan moet je de tekst op de muziek aanpassen.
1: Ja, dat kan ik op zich ook wel. Maar is wel wat arbeidsintensiever inderdaad. En dan moet je het inderdaad met je lettergrepen en het aantal klemtonen en dat soort dingen, moet het kloppen met hetgeen wat er in de muziek zit. Anders krijg je hele rare loopjes.
0: Ja, dat is zo. En weet je, het is altijd moeilijk inpassen om een tekst te maken op bestaande muziek. Dat is altijd zo.
1: Ja, dat is een andere manier van werken. Ja. Maar inmiddels kunnen we alle kanten wel daarin op. En, maar ik moet zeggen, vanuit het niets schrijven en dan daarna de muziek vind ik eigenlijk het lekkerste.
0: Heb je wel eens covers opgenomen?
1: Ja, want degene die je nu gaat draaien is natuurlijk een nummer wat oorsprong is van Peter Koelewijn, die het geschreven en geproduceerd heeft.
0: Oké. Okay.
1: En die heb ik inderdaad in een nieuwe jas gestoken.
0: Oké, okay, dus het arrangement is anders.
1: Dit hele arrangement heb ik zelf gedeeltelijk ingespeeld. Want er gebeurt natuurlijk ook best veel met de computer tegenwoordig. Maar pianopartijen die erin zitten heb ik live ingespeeld. Drumstukjes zitten erin die ik live gedaan heb. En de gitaren die heeft mijn zoon allemaal in zitten spelen. Dus
0: er zitten wel live dingen. Speel jij geen gitaar?
1: Dat is het enige instrument wat ik niet beheers, Rita. En dat is zo frustrerend, want dan zit er eentje tegenover mij en die zegt, ah, dat is hartstikke makkelijk. En dan zeg ik, het is goed met je.
0: Ja, bij mij begon het met een gitaar, dus weet je.
1: Ik heb het wel eens een blauwe maandag geprobeerd, zeg maar. Maar ik vond het zo vervelend met je vingers op die snaren en dan die settingen. En dan, ik had echt, ik heb er geen geduld voor.
0: Ik vind ook tegenwoordig, als je een nieuwe single binnenkrijgt van iemand, en dus het begin met gitaarmuziek, dan komt het gelijk binnen bij mij.
1: Oké, dat kan.
0: Ja.
1: Dat is iedereen is een dingetje natuurlijk.
0: Dat zit er toch wel in. Maar ja, ik was fan van Status Quo. Hè, dus,
1: dat is ook geen slechte band natuurlijk.
0: Nee, zo is het. Ik kies er wel uit. Maar we gaan naar jou luisteren.
1: Nee,
0: je mag het nummer aankondigen.
1: En dan gaan we luisteren naar Zij is een Wonder.

Ja, luisteraars, er gingen de vingers weer de lucht in. En dan weet u het. Ik ga natuurlijk vertellen wat er allemaal mogelijk is. 7 juni, dat is aanstaande zondag, dan heb je de Benidorm-reunie in Prikwater. En dat wordt georganiseerd door de Benidorm-toppers. Daar treden op René Diepenbrok, Jan Jansen uiteraard. En ik mag daar ook mijn optreden doen. Dus u kunt daar gewoon naartoe gaan. En het kost €7,50. Het is om 1 uur open en om 2 uur gaat de show beginnen. En dan hebben we buiten evenementen. En dan hebben we 11 juli de Sharing the City. En als het allemaal klopt, dan sta ik bij Prikkenwater op een podium. Met heel veel artiesten. Samen met presentator Gideon. En hij is ook zanger en Rita Jong. 22 augustus, seniorenshow terug in de tijd op het zomerterras. En met Perry. En natuurlijk komen daar ook weer fantastische artiesten. De muzikaal onthaal bingo is 24 juni. En dan kunt u dus om 7 uur naar binnen. En om 19:30 begint de bingo en in Prikkenwater. De shows die gaan weer beginnen op 20 september in Prikkenwater. En 18 oktober is er ook zo'n show. Maar dat is 15-jarig jubileum van muzikaal onthaal. En daar komt dus een hele bekende artiest. En daarom is die show ook al uitverkocht. Dus daar kunt u helaas niet mee heen. En verder is het vakantietijd. Mocht u informatie willen over muzikaal onthaal, dan kunt u natuurlijk eventjes een mailtje sturen naar perry@perryzuidam.nl. U kunt ook mij benaderen. En dat is www.ritajong.nl. Dat is het allemaal. En dan gaan we nu luisteren naar de nieuwe single van Vincent. En natuurlijk doet hij mee met de Oranje Gekte. Wij zijn Oranje.

0: Ja, en dat was Vincent dus. En dan gaan we nu weer verder praten met de man die naast me zit. Een alleskunner eigenlijk, Sebastiaan.
1: Zo nou, alleskunner. Nou, ik kan ook heel veel dingen niet hoor.
0: Ja, ja. Ja. Ik weet ook dat je een nummer uitgebracht hebt. Die gaan we ook samen zo meteen luisteren.
1: Ja.
0: En toen dacht je aan ijsjes volgens mij.
1: Ja, ja, ja, dat klopt.
0: Ja, hè?
1: Ja, daar is het uit ontstaan.
0: Was dat de inspiratie?
1: Dat was de eerste ingeving, ja. En het leuke is dat je dan natuurlijk... ik kwam op zoveel smaken, kwam ik dan uit. En de grap daarin is dan natuurlijk dat je dan... Op een gegeven moment kan je daar natuurlijk met bepaalde woorden spelen... bepaalde dingen, een bepaalde invalshoek. En dat was eigenlijk wel heel grappig om te doen.
0: Ja. Ja, ik weet nog dat ik een keer een titel naar jou stuurde van... ik wil een nieuw liedje maken, het moet daarover gaan.
1: Ja.
0: En kreeg ik er geloof ik 20 binnen van
1: Geen probleem, nee hoor.
0: Allemaal verschillende teksten.
1: Ja.
0: Alleen waar ik over struikelde, was dat die teksten zo lang was. Dat moest ik allemaal gaan leren.
1: Ja,
0: dat
1: zag
0: ik helemaal niet zitten.
1: Nee, maar ja, dan heb ik gezegd, kunnen we opsplitsen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nee, maar weet je, en dan is er natuurlijk ook weer een studio bezig. En dan komt er ineens iets en weet je.
1: Het gaat zoals
0: zo
1: het
0: werkt
1: gaat.
0: Het. Ja, en het is uiteindelijk toch goed gekomen met Pluk de Dag. Want daar heb ik dus John Collevia, die zegt, joh, daar kan ik wel wat mee. Dus,
1: ja.
0: Ja, en dat is het geworden. En dat is dan op mijn lijf geschreven zoals hij mij kent.
1: Ja,
0: dus dat is mooi.
1: Ja. Ja, en het leuke is, John Collevia heeft in het echt toen ik begon... en toen ik, denk een jaar of 12 was of zo, ergens in die richting... heeft hij ooit ook eens een liedje voor mij geschreven. En dat dus heb ik heel vaak gezongen, zeg maar, terwijl ik toen optrad. Dus het is ook wel heel grappig om te zien dat dat allemaal rond zit.
0: Ja, want hij maakt hele mooie teksten.
1: Hij maakt hele leuke dingen.
0: Ja, en als je zegt waar het over moet gaan... en dat zit dan een verleden uit meer liedjes voor mij geschreven.
1: Dus. Leuk.
0: Maar... jij gaat zelf op een gegeven moment... nu wordt het tijd voor een nieuw liedje.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er nou eerst? In je gedachten, het wordt tijd voor een nieuw liedje... dat die drang er is. Of kom je iets tegen dat je denkt van... daar wil ik een liedje over maken.
1: Nou, het is meestal 9 van de 10 keer meer inderdaad van... dan loop ik met een idee en dan ga ik het maken. En dan denk ik van, dan hebben we een nieuwe plaat. Een beetje dat.
0: Ja, ja. Zoiets.
1: Dus het gaat eigenlijk weer op die manier.
0: Ja. Ja, en ja, ik weet je, ik vind het knap, want ik deed vroeger, je had vroeger natuurlijk allemaal die mogelijkheden niet. Tegenwoordig hoef je maar iets in te vullen en dan gaat het via de computer. Maar het punt is dat vroeger, toen ging ik met mijn gitaar alle liedjes spelen die ik op de radio hoorde.
1: Ja, ga je het naspelen.
0: En ik zong al. Dus, en als ik het dan niet verstond, dan maakte ik zelf een tekst. Dus dat heb ik wel gedaan.
1: Ja, maar dat is...
0: Maar ja, weet je, ik heb de luxe dat dat voor me gedaan wordt. Dus ja, dan heb ik zoiets van...
1: een beetje achteroverleunen en een beetje lui zijn.
0: Ja, nou, maar ik breng wel veranderingen aan.
1: Ja, maar
0: dat
1: is wel
0: doe ik wel. Ja. Maar we gaan luisteren naar het nummer wat je nu
1: gezegd hebt. Ja, over de ijsjes.
0: Ja, vertel het maar en kondig hem maar aan.
1: Nou, dan gaan we luisteren naar Zoveel Smaken.

0: Ja, luisteraars. En we gaan straks nog meer van Sebastian horen. En natuurlijk zijn nieuwe single. Maar ik heb ook twee mensen aan de telefoon. En die zeggen, oh jij. En dan wijzen ze met dat vingertje. En dan denk ik dat ze naar mij wijzen. Nou, dan hebben ze geluk. Want we hebben elkaar aan de telefoon. En dan heb ik het over het duo Ron en Mireille. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ron ken ik. Jij bent wel eens bij mij in de studio geweest, volgens mij.
1: Oh ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ja, dat meen ik me te herinneren.
1: En, ja, inderdaad, ja.
0: Ja, hè? En Mireille? Ja.
1: Mireille was toen mee, geloof ik. Klopt dat?
0: Wat zeg je?
1: Dat Mireille mee was.
2: Ik weet niet waar dit was. Waar was dit dan?
0: Ik denk dat jij in Vlaardingen geweest bent.
1: In Vlaardingen, ja.
0: Oh. Ja? Ik zit nu in Schiedam.
1: Oh, is dit nu in Schiedam?
0: Oh, okay. Ja, we zijn streekomroep geworden. We zijn samengevoegd. Dus ik heb hier mijn plekje gekregen.
1: Oh, wat leuk.
0: Nou, ja, hè? Ja. Maar duo Ron en Mireille. Wanneer is dat geboren?
1: Dat is geboren, ja. Zeg maar. Ja, vorig jaar zijn we ermee begonnen, zeg maar. Ja, eigenlijk al 16 jaar geleden. Maar toen zijn we elkaar uit het oog verloren even een tijdje.
0: Ja.
1: En. Nou, zeg maar, 4 jaar geleden begon ik natuurlijk weer met zingen.
0: Ja.
1: En toen kwam ik Mireille weer tegen in de studio.
0: Ja.
1: En toen zeiden we, nou, we moeten nou toch samen wat gaan opnemen.
0: Ja, en Mireille, jij hebt dus ook een eigen carrière.
2: Nee hoor, ik heb vroeger wel gewoon echt gezongen en net wat talentenshows meegedaan. En ooit wel eens een eigen nummer geschreven en in de studio gezongen dan.
0: Ja, en vanuit
2: die... Ja, ik ben toen rond tegengekomen.
0: Zo zit het.
2: Ja,
0: nou, jullie hebben het mooi gevonden samen, want het klinkt goed.
1: Ja, dankjewel.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, en
2: dat vonden wij ook.
0: Ja, en hoe zijn jullie aan dit nummer gekomen?
2: Dit is een echte klassieker van Mandy. En die komt natuurlijk heel vaak tegen op de radio.
0: Ja.
2: Dus... Ja, en eigenlijk had ik zoiets van, joh, dit nummer vraagt om een Nederlandse versie. En dan komt hij eigenlijk veel beter en mooier over. Dus,
0: veel directer ook natuurlijk. We wonen in Nederland, dus dat is altijd zo.
2: Ja.
0: Dat zegt verder niks hoor. Want, maar dit liedje doet het in ieder geval wel. En, en hebben jullie dezelfde tekst gebruikt? Tenminste, is het een vertaling of...
2: Nee, niet in letterlijke vertaling, wel gebaseerd daarop, maar gewoon bewerkt inderdaad.
0: Oké, en in welke studio hebben jullie opgenomen?
1: Bij Manfred.
0: Manfred Jonge Nelis, en die heeft het arrangement gemaakt.
1: Je hebt het arrangement gemaakt, ja.
0: Nou, het is helemaal leuk. En zijn jullie al verder weer aan het plannen om door te gaan hiermee?
1: Ja, we zijn al druk bezig weer om een opvolger, zeg maar. Daar zijn we mee bezig, ja.
0: Oké, nou, als die er is, dan nodig ik jullie uit naar de studio te komen. Dan kunnen we wat langer praten en dan doe ik meer interviews. Maar dat moet nog in je geheugen liggen, denk ik, Ron. Maar,
1: zeker.
0: We doen altijd 3 interviews. Dus,
1: ja, klopt.
0: En telefonisch doe ik nooit zo lang, omdat ik juist ook een gast in de studio heb. En die krijgt 3 interviews, daar moet ik wel tijd voor maken, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Ik vond het heel leuk om jullie aan de telefoon te hebben. Als mensen jullie willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
1: Via Rood Hit Blauw.
0: Zeg maar. Ja, dan komen ze vanzelf verder. Nou, dat was alles. Het enige wat nog moet gebeuren is de aankondiging. En het lijkt me wel leuk als jullie dat doen.
1: Dat is goed.
0: Ja?
1: Dan gaan we beginnen met Mireille. Gaan wij het samen
2: doen?
0: Ja? Nou, bij deze.
2: Met de titel?
0: Ja.
1: Oh, jij?

0: Ja, en dit was de nieuwe single van Rick de Jong, de zingende buschauffeur, met Ik ben een uurtje later. Hier naast me zit iemand die is geen buschauffeur, die leeft alleen maar van de muziek en die leeft voor de muziek.
1: Ja, en hij was ook op tijd, was geen uurtje later.
0: En die slaapt zonder muziek. En je bent gewoon op tijd gekomen, ook dat nog.
1: Ja,
0: ja. Dat is je echt bent ook iemand van de tijd.
1: Ja, ik kan daar heel slecht tegen als mensen dat... Oh, nee, dat is echt iets bij mij. Zorg dat je inderdaad op tijd bent, want ik word echt giftig. Ik kan daar heel slecht tegen.
0: Want, ja,
1: nou ja, het zei zo. Ieder zijn ding,
0: hè. Ik ook niet, hoor. En weet je, ze zeggen, je kan ei in je kont gaan koken. En dat is dan ook zo.
1: Nee,
0: dan,
1: maar kijk, je wordt uitgenodigd, zeg maar. Hè? En of het nou bij jou is of bij iemand anders, maakt niet uit.
0: Afspraak is
1: maar
0: afspraak.
1: Maar je maakt een afspraak en je wilt een stukje promotie doen. Dan moet je er ook gewoon zijn. En ik bedoel, het is een no-go om dan niet op te komen dagen. Tenzij er echt wat is. Maar dat vind ik ook wel dat je nog even moet bellen en af moet melden. Maar soms denken mensen daar weer anders over.
0: Ik word er wel eens mee geconfronteerd. Maar dan heeft het wel een oorzaak waar ik wat mee kan.
1: Nee, maar als het geldig
0: en aanrijding
1: is,
0: okay. Maar dat laten ze ook weten. Ja. En dat soort dingen. Kijk, ik maak ook wel eens een fout. Dus
1: iedereen.
0: Dat wordt me ook vergeven. Maar het is gewoon... het is de tijd waarin we leven. Alles moet gehaast en dingen vergeten.
1: Ja,
0: maar
1: kijk, je doet dit, hè. En dit is dan zeg maar, je werk, om het maar zo te zeggen. En dit hoort ook daarbij. Dus dat stukje moet je ook gewoon verzorgen.
0: Promotie is belangrijk, anders dan het moet toch ook verder komen.
1: Ja, en dan kan je nog eens met gezellige mensen praten.
0: Ja, zo is het, hè. Ja. Nou, we gaan nu afsluiten met jouw nummer.
1: Ja.
0: En ik vond het zoals altijd weer supergezellig dat je er bent. En
1: het was weer
0: ik zeg A en jij geeft het alfabet. Dus het is een makkelijk gesprek eigenlijk. Maar ik hoop dat je tevreden bent.
1: Ja, dat is toch weer gezellig.

0: die gaat misschien wel helemaal meedoen. Dat, weet
1: hij is
0: niet,
1: makkelijk te onthouden, dat wel.
0: Ja? Oké.
1: Okay. Hey, ik heb zin in de zomer. Nou, hoe moet ik het maken?
0: Je mag hem aankondigen.
1: Dan ga ik zeggen, nu bij Rita in de uitzending, mijn nieuwe single. Dit is Zin in de Zomer.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar...

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, welkom op het tweede uur met muzikaal onthaal met Rita Jong op 2. Ja, we hebben vorige week de gast gehad, John en Deze. En het liedje wat u zojuist hoorde, daar waren ze mee gekomen, zonder jou. En inmiddels heb ik iemand aan de telefoon en die is druk met de Fiesta. Nou, daar gaan we natuurlijk van alles over vragen. Het klinkt hartstikke Spaans, maar ik denk dat we gewoon in het Hollands kunnen communiceren. En dat is Berco, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, zanger Berco hier aan de andere kant.
0: Ja, dat dacht ik al, hè. En jij viert Fiesta, of je houdt van Fiesta, of je hebt gewoon dat nummer opgenomen?
1: Ja, zeker weten. Nou, we vieren sowieso altijd feest, want het leven is natuurlijk een groot feest. Ja. Maar Fiesta is inderdaad een plaatje die 2 weken geleden natuurlijk uitgekomen is. Ja. Die is ook in Spanje een aantal jaren geleden is die bedacht. We hebben daar gewoon lekker wat muziek met elkaar te maken. En toen kwam de Siesta, Fiesta, Señorita, Mooie Vrouwen kwam eruit.
0: Ja.
1: En toen zijn we naar de studio gegaan. Ik denk 2 jaar later, omdat het toch wel echt heel leuk was om te maken. En daar in de studio is het eigenlijk helemaal mooi uitgewerkt. En sinds 2 weken is die uitgebracht. En ik hoop dat iedereen er lekker van kan genieten.
0: Ja, de resultaten zijn nog niet bekend, hè? Daar is nog tekort voor.
1: Ja, helaas ook. Hij is wel bijna 4000 keer beluisterd, Spotify.
0: Oh, op
1: YouTube,
0: dat is fijn.
1: Clip bijna 1000 keer, dus dat gaat op zich best goed.
0: Oh, dat gaat goed, dat gaat goed.
1: Ja, dat is leuk, ja.
0: Ja, en in welke studio heb je het opgenomen?
1: In de Roosevelt Studio in Leiden heb ik die opgenomen.
0: Oké. Okay.
1: Ik kom zelf uit Noordwijk vandaan, zodoende.
0: Ja, en jij neemt daar vaker op ook, neem ik aan.
1: Nou, dit is eigenlijk mijn debuutsingle. Dat is mijn eerste liedje die ik gemaakt heb.
0: Oké.
1: Okay. Ja, leuk hè. Dus, maar de intentie is zeker wel elke jaar 2 liedjes op te gaan nemen in de toekomst.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook veel spannender als je dit voor de eerste keer doet.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, het brengt heel veel leuke dingen, dat wel.
0: Ja, en uit jouw verhaal neem ik aan dat jou wel wat langer zingt al.
1: Nou, ik ben nu denk ik 2 jaar wel probeer ik professioneel zeg maar bezig te zijn. Dus aan de weg te timmeren. Daarvoor deed ik gewoon wel bruiloftjes en kleine feestjes.
0: Ja, juist. Dus het is nu serieus.
1: Ja, dan gaan we nu echt serieus en proberen aan de weg
0: alleen,
1: te timmeren.
0: Alleen de optredens moeten niet te serieus worden. Dat wil je niet, hè?
1: Nee, zeker niet. Er moet gewoon gezelligheid en feest natuurlijk. Dat is belangrijk.
0: Ja, en waar kan ik jou onder rang schikken? Onder feestzangers?
1: Ja, feestzangen, maar ik kan ook wel serieuze liedjes zingen, maar vooral wel feestmuziek hoor. Het is leuk om lekker de boel op zijn kop zetten.
0: Maar af en toe een mooie bellen tussendoor om te laten horen wie Berco is?
1: Ja, zeker. Nee, is geen probleem. Ik zing dan Angels van Robbie Williams.
0: Oké.
1: Okay. Never Fall in Love Again van Tom Jones in het repertoire.
0: Heerlijk.
1: Dus tussendoor even lekker wat anders. Dat kan uiteraard ook. Heerlijk.
0: Ja, zo is het. Ja, en weet je, onder het publiek zit altijd iemand die toch even iets anders wil horen. En dan kan je iedereen bedienen, toch?
1: Ja, zeker weten. Dat is het leukste, de veelzijdigheid van zo'n avondprogramma.
0: Ja, nou, we weten eigenlijk nu alles. We moeten alleen het nummer nog gaan draaien. Als mensen jou willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
1: Nou, in principe kan dat via mijn Instagram-pagina een berichtje sturen of via mijn Facebook. Ja. Ik heet, zeg maar, mijn echte naam is Berry Zaad. Daar ben ik onder te vinden op Facebook. Okay. En op Instagram ben ik op Berco te vinden. Met een C schrijf je dat. Leuk als mensen me gaan volgen en toevoegen. Alleen maar gezellig. En alles via Rood, Wit, Blauw, want dat is onze mijn platenmaatschappij.
0: Oké, dat is allemaal duidelijk. Dat is ook mijn platenmaatschappij, dus dat zit helemaal goed.
1: En die leuk, doet, zijn we collega's, hè, eigenlijk?
0: Ja, we zijn collega's, ja, inderdaad. En als je de volgende keer iets maakt, je bent altijd welkom in de studio, dan heb ik wat meer tijd.
1: Nou, helemaal geweldig. Lijkt me heel leuk.
0: Ja, oké. Je mag je nummer aankondigen.
1: Nou, hier is Berco met Fiesta. Een groot feestje. Heerlijk gezellig.

0: Ja, luisteraars. En dat was Berkel met Fiesta. En ik heb hier naast me zitten een hele gezellige man. En die komt vaak in de kroeg. Bij Ome Nelis.
1: De gekke kroeg van Ome Nelis.
0: Ja, hè? Ja, ik dacht even dat ik die hoorde. Maar dat was niet zo, hè? Dat lijkt er wel op. Het liedje wat net gespeeld.
1: Dat was in de kroeg van Ome Nelis, ja. Ja, ja, dat was dus, in de kroeg van Ome Nelis.
0: Ja, dus heb je toch een verkeerd nummer gedraaid, Jan, van Berkel. Dat moest Fiesta zijn.
1: Fiesta, dat was de voordeel. Ja.
0: Ja, en ik zit met jou te praten en dan hoor ik... Ik denk, nou ja. Dus, nou ja, dan komt u nog een keer. Dat geeft niet. Ja, we kunnen stilzwijgen. Maar Jan, het is gewoon zo. En ja, soms dan... hij slaat wel eens over. Dat is heel vervelend. Want dan heb je natuurlijk gewoon het vorige nummer niet gedraaid.
1: Oké.
0: Okay. Dus ja, mooi hè?
1: Ik was er nog niet bij. Ik kon het niet corrigeren helaas.
0: Nee. Maar goed, ja, Jan gelooft het dan niet. Maar we weten wel wat we gehoord hebben, toch?
1: Jawel.
2: Ja?
0: Ja?
2: In de kroeg,
1: ja.
0: Ja, maar dat hoort bij J.J. Bauer, Jan. En niet bij Berkel. Ja. Ja.
1: Ach ja, het is nog vroeg in de ochtend.
0: Oh, we hebben het over Thomas gehoord. Ja, maar die heb je niet gedraaid. Ja, weet je, de luisteraars thuis die liggen nu in een deuk. Want
1: het is
0: een
1: live,
0: discussie,
1: hè? Het is live.
0: Die we niet moeten voeren. Je hebt hem wel gedraaid en dan heb je gewoon gekoppeld dan.
2: Nee?
0: Nou, je hebt Nelis net gedraaid.
2: Nou,
0: echt wel. Ja.
1: Oh,
0: ja, hij krijgt nu telefoon van je bent gedraaid. Ja.
1: Echt, hè?
0: Ja, er gebeurt hier van alles in de studio. Het is... Het is vrijdagochtend. Heb je de telefoon uitgezet, op de grond gegooid. Natuurlijk weg met dat ding.
1: Weg
0: mij. Ja. J.J. Bauer, we gaan natuurlijk met jou een gezellig gesprekje voeren.
1: Nou, gezellig.
0: Maar,
1: Rita.
0: Ja, het nummer wat eigenlijk gedraaid had moeten worden na het gesprek, dat is nu al gedraaid. Maar dan draaien we gewoon nog een keer. Kunnen de mensen eraan wennen?
1: Nou, ik ken Berkel, dus die zal me ongetwijfeld bellen zo meteen om te zeggen van... ik ken dat nou.
0: Ja, want we hebben Berkel niet gedraaid. Dat is het probleem.
1: Nou, dat komt vast zo nog wel voorbij.
0: Dat komt ook nog wel voorbij. Ja, als die in ieder geval tussendoor nog eventjes kan draaien. Draai hem naar jou, naar J.J. Bauer.
1: Ik vind alles goed.
0: Ze kennen elkaar. Nou, doen we dat wel. Dan mag jij hem aankondigen. Ja, wat een verhaal, hè. Nou, ja, dan kan je horen dat het live is. We gaan het over jouw carrière hebben. Want jij treedt heel veel op. En je hebt ook een baan erbij.
1: Ja, ik...
0: Is het nog steeds te combineren?
1: Ja, ik heb wel de luxe dat mijn zoon ook eens komen helpen in het bedrijf.
0: Oké.
1: Okay. Heb ik niet gepoest trouwens, by the way. Maar dat wou hij zelf heel graag. Dus dat is wel heel fijn.
0: Ja.
1: En dat gaat gewoon door. En het optreden gaat ook gewoon door.
0: Ja, ja, maar ja, dus het is wel
1: elke
0: fijn.
1: Week onderweg.
0: En hoe oud is je zoon?
1: Die is 17.
0: Die is 17 en die ziet het helemaal zitten?
1: Die hebt er helemaal zin in.
0: Ja, dus dat kan zijn dat het van pa overgenomen wordt.
1: Dat zou uiteindelijk misschien wel de bedoeling zijn,
0: ja. Wel leuk dat hij dat zelf met het initiatief van... Want jij gaat niet kinderen poetsen van
1: nee,
0: je moet dit, je moet dat.
1: Ze moeten lekker zelf doen wat ze zelf willen.
0: Keuzes maken.
1: Ja, op een gegeven moment had hij ook weer het idee... had hij zo'n JBL, zo'n boombox gekocht. Twee microfoons erbij.
0: Ja, zat er wel in.
1: En nou staat hij onder de douche, klonk het al leuk. En nou begint hij ook een beetje ermee bezig te zijn. En pap, weet u niet de goede zangleraar of zanglerares? Nou, die weet ik dan toevallig ook.
0: Ja.
1: Dus hij wil ook nog op zangles. Ik laat hem lekker gaan en het gaat goed. Dus,
0: Geweldig. Ja, dat is mooi. Dus, en jij hebt tijd genoeg om een beetje voor te bereiden?
1: Ja, dat komt goed. Ik zal hem in alles steunen natuurlijk. Dus,
0: ja. En de zangcoach is inmiddels gevonden ook?
1: Ik heb wel iemand op het oog natuurlijk. Wie dat gaat worden.
0: Ik doe het niet hoor.
1: En die woont ook in de buurt. Nee, we wouden Roepie van Urk gaan vragen.
0: Oké. Okay.
1: Dus die kennen we ook persoonlijk. Dus wel heel leuk. En
0: dat is wel mooi.
1: Ook.
0: Ja, maar
1: en
0: dat is
1: een hele goede
0: fijn.
1: Ook.
0: Ja, dus, ja, het is wel fijn dat hij dat allemaal wil. Wat leuk joh. En komt er een duet aan?
1: Nou, dat... Dat weet ik nog niet, maar dat zou wel heel erg leuk zijn natuurlijk.
0: Ja, ik zie al helemaal glimmen. Want dat is toch het mooiste wat een vader kan overkomen... om iets met je kind op te nemen.
1: Hij is er natuurlijk wel bij met videoclipopnames, dat soort dingen. Pap, mag ik ook even een stukje in beeld?
0: Dus de belangstelling was er altijd al.
1: Ja, gelukkig wel. En leuk gewoon.
0: Ja.
1: Dus we gaan zien welke wending het op gaat.
0: Ja, zo
1: nemen.
0: Is het. En niet pushen, maar wel afwachten. En als hij er zelf zin in heeft, dan komt dat vanzelf.
1: Dan komt hij zelf
0: dan
1: dat bij jou langs,
0: die leeftijd
1: Rita.
0: Ook niet meer zo lang duren. Nee, zo is het. Zeg, jij hebt natuurlijk in het verleden heel veel al opgenomen. En je hebt nu een nieuw nummer opgenomen. Hè? Dat gaan we natuurlijk dadelijk ook laten horen.
1: Ik kan het niet laten.
0: Ja, en waar slaat dat op?
1: Ja,
0: op wat je doet.
1: We zijn eigenlijk met In de Kroeg van Ome Nelis eigenlijk een hele andere richting opgegaan.
0: Ja, een feestzanger idee.
1: Een beetje meer feest. En ik merkte aan mijn agenda ook dat het gewoon wel echt... die zit lekker vol, dus het was een goede richting. En toen was ik maar het zoeken en het doen en het denken. Ja, wat is nou een mooi vervolg? En we konden er maar niet opkomen. Want de ene groep van Ome Nelis is natuurlijk... zo ook al een keer gedaan door Nico Landers.
0: Ja.
1: En daar hebben wij dan een uptempo van gemaakt. En toen kwam Ger Oelemans, mijn producer, van... kom eens even naar de studio, ik heb hier nu wat leuks. En dit liedje, ik kan het niet laten om naar de kroeg te gaan natuurlijk. Daar staat het hele verhaal op.
0: Ja.
1: Hij zegt, kijk, dit heb ik geschreven en wat vind je ervan?
0: Ja.
1: Ik zeg, die beat is een beetje het lekker zoals In de Groep van Ome Nelis. En het begin is ook, het beginmelodie is een beetje herkenbaar. Het is niet gepikt, het is ook anders, maar het lijkt wel heel erg op dit en op dat, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus hij zegt, wil jij me gaan doen? Ik zeg, dat wil ik heel graag. Ja, en binnen 3 weken stond hij erop en verleden vrijdag is hij uitgekomen.
0: Ja, denk je, het is altijd afwachten hè, wat het gaat worden. En je hebt dan in je hoofd van, is het een beetje zomersliedje ook?
1: Ik ken het hele jaar door.
0: Het kan het hele jaar door?
1: Het is eigenlijk hetzelfde beat, hetzelfde tempo als In de Kroeg van Ome Nelis. Dus hij kan eigenlijk het hele jaar door.
0: Hij is wel leuk, hè? We gaan hem pas wat laatst draaien.
1: Ja, dat ga ik.
0: Ja, best, best, hè? Jan, kunnen we er een combi van maken van De Kroeg van Ome Nelis en Fiesta? Als je dan... Dan kondigen we doen we eerst een stukje In de Kroeg van Ome Nelis. En dan konden we gelijk de Fiesta nog een keer aan. Wil je dat doen? Ja? Dus jij kan gewoon je nummer nu aankondigen. Want we hebben het nu zo vaak over die kroeg gehad. En dan draaien we toch nog een stukje ervan. En dan hebben we allebei de heren gediend. Ja? Hebben we de oude?
1: Ja, In de Kroeg van Ome Nelis.
0: Ja, die draaien we nu dan.
1: Dat is de oude. Ja? De nieuwe bewaren we als laatst.
0: De nieuwe bewaren voor het laatst. Nee, ik dacht dat er ook nog een andere versie was van In de Kroeg van Ome Nelis. Een 2.0 of zo, dat dacht ik eigenlijk. Nee, oké. Okay. Dus dit is wel de goeie.
1: Dit is de goeie.
0: Kondig hem maar aan.
1: Nou, hier is ik, dus JJ Bauer, met In de Kroeg van Ome Nelis.

Ja, luisteraars, dat was nog een keer de kroef van ome Nelis. Want ja, als we hem dan toch erover hebben, dan moet het ook gebeuren. En wat even misgegaan is, is natuurlijk het telefonisch interview met Berco. En daarachter is dus een verkeerd nummer gedraaid. En dat gebeurt wel eens, dan gaat het ineens bij de streams fout. Dus hoe het zit, zit het. Maar we maken het wel goed met Berco. Want we gaan nu zijn nummer draaien. En hij is er helemaal vol van. En ik hoop dat u dat ook bent. Hier komt dus Berco met Fiesta.

Ja, luisteraars, en natuurlijk ga ik u even vertellen waar u heen kunt. Het is een beetje rustig met de optredens en besloten optredens, dus daar kan u nu heen. Maar aanstaande zondag, dan is er in Prikkenwater de Benidorm Reunie. En dat wordt altijd een leuk jaarlijks evenement. En er komen diverse artiesten, waaronder natuurlijk de Benidorm Toppers en René Diepenbrock en Jan Jansen. En ik mag daar ook optreden, dus als u erheen wilt gaan, de deur gaat om 1 uur open en om 2 uur dan kunt u naar binnen als u 7,50 betaald heeft. Dat is het. En dan wat er aan zit te komen is natuurlijk ook nog een bingo in Prikkenwater 24 juni. En dat begint om 7:30 en om 7 uur gaat de deur open. De muzikaal onthaal bingo. En dan hebben we natuurlijk ook buiten evenementen 11 juli Sharing the City. Het podium staat dan bij Prikkenwater. En ik ontvang diverse artiesten. Presentatie is in handen van Gideon, die ook wat zingt, en Rita Jong. 22 augustus, seniorenshow op het zomerterras in Vlaardingen. Terug in de tijd, en dan ontvangen we natuurlijk ook weer leuke artiesten. Dus daar kunt u bij zijn. Dat is volledig gratis en de poort gaat open om 1 uur. Dat is het allemaal, en mocht u meer informatie willen over muzikaal onthaal, dan kunt u hem een mailtje sturen naar perry@perryzuidam.nl of naar www.ritajong.nl. Dat is het allemaal en dan gaan we nu natuurlijk luisteren naar de nieuwe single van Danny Vroer. En hij doet het niet alleen, hij doet het samen met Mickey van Wijk, Knipperlicht.

0: Ja, en dat waren Danny Vroger en Mickey van Wijk. En hier naast mij zit gewoon JJ Bauer. En ja, weet je, het is zo gewoon dat jij hier zit, hè. Dus hoe lang ben je eigenlijk al singles aan het maken?
1: Nou, 25 jaar.
0: 25 jaar.
1: 26 jaar al.
0: Ja. Ja. Nou, is het zo dat je al 25 jaar bij mij komt? Dat geloof ik niet.
1: Nee, maar we kennen elkaar wel al heel lang.
0: Ja, ja, zo is het.
1: We kennen elkaar al meer dan 20 jaar.
0: Vorig jaar, vorige week de 700ste uitzending gevierd. En als je nagaat dat we één keer per week natuurlijk dit programma doen. Dus dat zijn 700 weken.
1: Ja, dat is een hele berg.
0: Een hele lange tijd. En ik denk dat je vanaf die tijd dat ik dat doe, dat jij ook, jij kwam ook in Vlaardingen. En ja, weet je...
1: Altijd gezellig trouwens.
0: Altijd gezellig, ja. En dan ben je natuurlijk gewoon toch een vriend geworden. Het wordt op een gegeven moment anders, hè?
1: Nou ja, ik heb één moeder in het vak. En dat is zeg maar Imca Marina. Maar ik heb nou wel het gevoel dat ik een beetje twee moeders in het vak heb, hoor.
0: Ja,
1: dat,
0: heel leuk. Zo'n gevoel geeft het al. Imca en ik kennen elkaar ook goed, hoor. Dus je hebt niet de verkeerde keuze.
1: Nee.
0: En ze wordt wel dichter bij jou, denk ik.
1: Nou, Ameland toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: en, ja, dat stond dichterbij, maar ja, nou, dat steeds met de boot.
0: Ja, leuk toch? Ja, en het is een leuke gastvrouw. Dus
1: zeker.
0: Kan allemaal. Ja. Ze doet geen programma meer, geen radioprogramma. Dat deed zij ook. En dat radioprogramma, heb ik ook in gezeten. Maar ze deed geen interviews of zo.
1: Nee,
0: ze draaide alles, ja.
1: Nee, maar ontzettend lief mens.
0: Ja, een heel lief mens. En ze gaat door. Ja, Tineke de Nooi die was gestopt en die ging geloof ik weer verder. Maar ik geloof niet dat gelukt is meer.
1: Ja, als ik het zo even aankijk, zie ik jou ook niet 1-2-3 stoppen, Rita. Dus,
0: Nee, en ik zeg altijd, als ik stop, dan bepaal ik dat zelf. En ik geef er geen rugbaarheid aan.
1: Nee, dan is
0: het gewoon over.
1: Ja, ik word volgende week 51, dus ik hoop het nog wel even een paar jaartjes te doen natuurlijk.
0: Ja, zo is het. Ja, weet je, het zit in je. En alles wat in je zit, dat doe je graag. En noem het een hobby.
1: Ja, muziek. Weet je, ben je verdrietig, heb je de muziek voor. Ben je happy, heb je de muziek voor. Eigenlijk is het altijd wel...
0: Nou maak jij heel veel muziek. En heb jij een vast adres waar je dat doet?
1: Nou,
0: bij
1: sinds,
0: Roermans,
1: ja,
0: weet ik.
1: Sinds 6 jaar.
0: Ja?
1: Zit ik ook bij Betsje Nauw, feestartiesten.nl.
0: Ja.
1: En ik ben daar toevallig terechtgekomen. En ik ga er eigenlijk niet meer weg. Ik heb zo'n goede band met ze gekregen. Zijn ook echt vrienden geworden, weet je wel.
0: Ja, oké. Ja.
1: Dus, en ik kan alles zeggen als er wat anders moet. Of ik vind dit niet even dat. En
0: je mag ook zelf keuzes maken.
1: Ja, ik zit heel lekker dicht bij het vuur. Ik mag een hoop zelf bepalen.
0: Ja, en als jij een clip maakt, dat gaat ook via Ger?
1: Ja, maak Ger
0: dat
1: ook allemaal.
0: Ruud?
1: Ook al, nee, Ger zelf.
0: Ger zelf.
1: Ja, doet ook
0: Ger,
1: al een jaar.
0: Maar Ruud is er meestal bij. Zijn broer.
1: Ja, klopt, maar niet bij mij.
0: Okay.
1: Tenminste, ik heb hem nog niet gezien.
0: Ger heeft ook een keer een clip voor mij gemaakt. Dus vandaar weet ik dat.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja. Dus weet je, zo gaat het balletje rollen. Maar jij hebt in ieder geval wel de vaste mensen gevonden waar je graag mee werkt.
1: Ja, het is een heel fijn team. En, ik heb alles al aangepakt natuurlijk. En... als je dan toch een beetje op je plekje zit en alles is goed en het is dichtbij, dan...
0: En Ger komt ook met de nummers aan natuurlijk voor je.
1: In de kroeg van Ome Nelis was mijn idee. Echt helemaal mijn idee.
0: Ja?
1: En die laatste die komt echt helemaal van Ger,
0: van Ger
1: zelf.
0: En wat we nu gaan draaien?
1: Komt ook uit dezelfde studio vandaan. Maar dat is toch een heel ander liedje geworden. Dat was een beetje de richting waar we toen natuurlijk heen wouden.
0: Jij bent natuurlijk een artiest die heel mooi kan zingen.
1: Dankjewel.
0: En het Nederlandstalig is feest. En dan denken ze allemaal van... er is natuurlijk zoveel talent in Nederland die feestmuziek kan brengen.
1: Ja,
0: maar jij doet toch tussendoor ook nog steeds je andere nummers.
1: Ja, maar ook een beetje het moderne, wat we nu gaan draaien bijvoorbeeld. Een beetje meegaan in die stijl, maar er komt zoveel geweld uit onder de jeugd. En die zijn daar heel goed in. Dus we hebben echt nu gekozen van, we gaan dit lekker doen en we houden het lekker in dit genre.
0: Ja.
1: Want ik heb Bellas ook uitgebracht en
0: is dit meer een beetje een liedje voor de jeugd die ontspoord is?
1: Nee. Het is gewoon eigenlijk best wel
0: nou ja,
1: leuk,
0: maar die moet je ook weer een kans geven.
1: Een lekkere zomerplaat eigenlijk wel.
0: Ja, geef ons nog een keer de kans. Dus daar zou het ook op kunnen slaan.
1: Het zou wel kunnen, ja.
0: Hè? Als ze weer losgelaten worden, dan dat ze nog een keer een kans krijgen, toch?
1: Ja, ze nog wel. Ja, als ze de fout in gaan, dat ze nog een kans krijgen.
0: Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Hè. Je komt met alles natuurlijk een kant op, hè?
1: Ja, en dit is dan dit was nog de voorloper in de kroeg van Ome Nelis.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou, en die nieuwe bewaren we voor het laatst. En je mag me gewoon nu aankondigen.
1: Nou, hier ben ik weer natuurlijk, JJ Bauer, met Geef ons nog een keer een kans.

0: Ja, heerlijk nummer. En ja, we gaan nu naar ons oranje. Dat kunnen we natuurlijk niet overslaan. Hè? Dat is, heb je de wedstrijd gezien?
1: Ja, ik heb het gezien.
0: Ze hebben echt nog geen minuut stilgestaan. Ze hebben alleen maar gelopen. Dus
1: ik vond de eerste helft positief. Ja, je verliest, maar goed.
0: Ja, maar ja, weet je, dat balletje kan erin gaan.
1: Het was nu niet voor het echie,
0: verkeerde kant. Nee, het was niet voor het echie. En ik heb hier een duo. En die weten er alles van. Want die hebben er een single over uitgebracht. Dus ja, Kenneth en Ron, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wie heb ik aan de telefoon van de twee?
2: Je hebt Kenneth aan de telefoon, want Ron die zit lekker een week in de zon in Griekenland. Dus jullie moeten het met mij vandaag vanochtend doen.
0: Nou, ik vind het niet erg hoor. En ik weet niet of je het aanzien waard bent, maar dat kan ik nu niet bepalen natuurlijk.
2: Wat zegt u?
0: Of je het aanzien, hoe je uiterlijk bent en zo, dat kan ik natuurlijk niet zien nu.
2: Nee, dat is niet gelukkig.
0: Daar vallen mensen meestal op, hè. Maar ja, wij hebben gekozen voor de muziek en dan hebben we een telefonisch interview natuurlijk.
2: Ja, inderdaad, ja. Zo is dat.
0: Is dit, zijn jullie een gelegenheidsduo?
2: Nou, dit is eigenlijk het eerste project die we samen hebben gedaan. We hebben in het verleden samen opgetreden, want we komen allebei uit de Zaanstreek. Dus live optredens hebben we gedaan, maar het is voor de eerste keer dat we zo'n zinnetje samen met z'n tweeën uitbrengen.
0: Oké. En jullie hebben dus een eigen carrière allebei?
2: Ja.
0: Ja. En hoe lang zitten jullie al in de muziek?
2: Nou, heel lang. Rondi is...
0: Maar niet te lang?
2: Nou, niet te... Nee, het is nooit te lang, nee. Zolang we nog kunnen spelen, dan is het niet te lang, nee.
0: Nee, oké. En begeleiden jullie jezelf of heb je orkestbanden daarvoor?
2: Nou, ik heb vroeger een eigen band gehad. Ik heb jaren in een band gespeeld. Ron eigenlijk ook. Maar de laatste jaren zijn we met allebei overgegaan naar het optreden met een orkestband.
0: Ja, ja, het is wel het makkelijkste, hè?
2: Ja, en ook in deze tijd. Het is, ik weet nog, vroeger was het, ik had een band van 6 man. En we konden 3-4 keer in de week spelen. Nou, dat is er gewoon niet meer voor.
0: Nee. Nou ja, dus, ik weet er alles van. Ik heb in diverse orkesten gezeten. En ik vind het wel makkelijk de muziek om me heen. Ik hoefde geen gitaar met je spelen ook. Het wordt allemaal voor me gedaan. Maar jullie zijn dus al langer in de muziek. En het is altijd leuk als je natuurlijk Nederland op de voorgrond komt met de voetbal. We zijn nou eenmaal ook een voetballand. En dat hebben jullie leuk gedaan. Heb je al resultaten gehoord?
2: Nou, resultaten. We zijn wat in de plaatselijke lokale kranten hebben we zijn een stuk voor ons geschreven. We zitten op YouTube en op de socials. Wordt heel goed ontvangen, zeg maar. Maar ja, het moet nog beginnen. Hè? Dus het is afwachten hoe het gaat lopen.
0: Ja, zo is het. Maar ze moeten wel goed voetballen natuurlijk. Dan kan je een hitje krijgen.
2: Ja, ze moeten het beter doen dan tegen Algerije. Want dat was niet zo best.
0: Nee, maar ja, die Algerijnen, joh, wat hebben we ermee, hè?
2: Ja, zo is dat.
0: Wij zijn voor de Hollanders, dus zien we een foutje door de vingers, toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Want we hebben echt ook een goede keeper en we hebben er meer. We gaan in ieder geval naar jullie nummer luisteren. En als mensen jullie willen boeken, hoe gaan ze dat doen?
2: Nou, ze kunnen ons boeken via onze platenmaster. Dat is Rood Hit Blauw. Die zit in... En ze kunnen op onze... op de socials kunnen ze alle informatie over ons
0: vinden. Ja, nou, dat is allemaal duidelijk. Dan mag jij het nummer aankondigen en natuurlijk heel veel succes.
2: Dankjewel. Dames en heren, is Kenneth en Ron met Ons Oranje.

0: Het is 2.
1: Jazeker, en hier naast mij zit nog steeds JJ Bauer. En hij had zo'n heerlijke taart meegenomen. Dank
2: je wel. Ja, die was goed, hè?
1: Wat dacht je? Ik ga naar een oude taart of visite. Ik neem een verse taart mee.
2: Nou, zou ik het zo noemen?
1: Nee hoor.
2: Maar nou, hij was vanmorgen vers gebakken ook. Want ik had hem vanmorgen opgehaald. En hij heeft niet er nog in de ijskast gestaan.
1: Nee, hè? Hij kwam ook niet uit de supermarkt. Daar konden we wel. Ja. Heerlijk, joh. En dan natuurlijk ook jouw single erop. Hartstikke leuk.
2: Ja, leuk. Dank je wel.
1: We hebben er foto's van gemaakt, dus dat komt allemaal op Facebook te staan vanmiddag. Dat ga ik erop zetten. En de foto's gaan we natuurlijk ook bij jou zien, want de foto's worden naar jou doorgestuurd.
2: Kijk, daar zijn we heel blij mee.
1: Maar weet je, het is gewoon gezellig hier. En dan komt er iemand met een taart binnen en dan wordt het alleen maar nog gezelliger. Zo is
2: ja,
1: het.
2: En dan hoorde ik dat er 4 of 5 met suikerziekte beneden zaten.
1: Maar ze hebben er wel gegeten.
2: Ze hebben er wel van genoten.
1: Ja, ze hebben er wel van genoten.
2: Een klein stukje moet kunnen,
1: keertje,
2: toch?
1: Een keertje moet kunnen, ja. Zeg, jouw nieuwe single. We hebben het er al over gehad. Maar nog even in het kort, want we gaan hem natuurlijk zo draaien. Het is, je kan het niet laten.
2: Nee, ja, het is
1: Is dat eigenlijk iets wat in ieder mens zit? Dat je dingen doet omdat je het niet kan laten?
2: Nou, ik vond het wel een heel leuk vervolg. Omdat het natuurlijk is in de kroeg van ome Nelis had.
1: Oh ja, dus, je kan dit niet laten.
2: Ik kan dit niet laten, dus ik kan het niet laten om naar de kroeg te gaan. Ja. Dus komt eigenlijk het verhaal weer terug van naar de kroeg van ome Nelis.
1: Ja.
2: Volgens mij bestaat er in de kroeg van ome Nelis in Nederland. Ik weet niet waar die zit, maar die bestaat wel.
1: Ik weet het
2: wel.
1: Niet. Nou, je hebt in Amsterdam ook Jantjes verjaardag. Ik zeg, nou, daar gaan we je verjaardag vieren, weet je.
2: Ja. Ja, dat is ook leuk.
1: Ja, dat is ook leuk. Maar ken jij dat?
2: Jantjes verjaardag, ja zeker.
1: Jantjes verjaardag.
2: Ja, ja, ja. Ja, heb ik ook al regelmatig een microfoon
1: gehad. Ja, want jij bent voor mij gewoon een goede zanger.
2: Dankjewel.
1: Ja, maar allround. En dat ben je al jaren. En het punt is gewoon dat je gaat switchen. En dat snap ik ook wel. Want het publiek vraagt om vooral feest. Dat is tegenwoordig zo.
2: Ja.
1: Maar wat zijn nou de locaties waar je optreedt? Jij bent niet alleen kroegenzanger.
2: Nou ja, het is ook bruiloften. In Spanje zitten we heel veel natuurlijk.
1: Ja.
2: Ik maak van alles mee.
1: Als je wat uitbrengt, dan sta je natuurlijk daar ook. Want dan worden natuurlijk allemaal van die grote feesten georganiseerd.
2: We doen ook veel Toppers van Oranje doen we natuurlijk. Maar je staat ook wel eens in een huiskamer voor 8 man. Wat eigenlijk misschien nog wel het leukste is om te doen, weet je wel?
1: Ik heb wel eens voor 1 persoon gezongen.
2: Oh, echt?
1: Ja, was ik uitgenodigd in het tehuis. En,
2: ja, 8 man heb ik wel eens voor gestaan. En Ja.
1: Weet je, maar toen kwamen er wel wat mensen bij zitten. Die kwamen er feliciteren. Was een oudere mevrouw. Maar het mooie is dat ik gewoon echt me helemaal op haar heb kunnen concentreren. Want ze deed zo fantastisch mee. Dat je het gewoon niet zat wordt.
2: Nee, leuk hè?
1: En ja, dat is mooi. En als je dan voor die persoon komt, ja, dan krijgen ze ook wat ze hebben wil.
2: Ja, ja, is zo. Ja, dan zeg ik, het is misschien wel leuker om voor 8 man te staan als dat je vaak op een groot podium staat of zo.

0: Nou, gewoon via feestartiesten.nl.
1: Ja.
0: Ken mijn boek en alle info staat gewoon op Facebook, Instagram, et cetera.
1: Oké. Nou ja, dat is allemaal duidelijk. We weten nu dat deze single er is en de resultaten zijn er al.
0: Het is allemaal. De eerste week is altijd het spannendste, week is altijd
1: je
0: het spannendste.
1: Je houdt het ook echt bij.
0: Ja, ik vind het wel leuk om even te kijken wat er gebeurt in de streams.
1: En de clip is ook uit.
0: En dan
1: gaat hij natuurlijk ook online. En dan ga je natuurlijk kijken hoeveel mensen de views...
0: Je houdt het stiekem wel in de gaten.
1: Dat hou je wel bij, hè?
0: Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk om te zien.
1: Nou, ik wens je ontzettend veel succes. En als er weer wat uitkomt, dan ben je natuurlijk weer van harte welkom.
0: Dankjewel, Rita.
1: Ik zal rekening met de tijd houden dat je vrouw mee kan komen. Of je zoon komt mee, weet ik veel. Want die gaat natuurlijk ook die kant op.
0: Het zou zomaar kunnen.
1: Ja? We gaan het allemaal zien. Het was weer een verademing om jou in de studio te hebben.
0: Altijd gezellig om jou te zijn.
1: Altijd heel gezellig. En dat je met een goed gevoel naar huis gaat, dat is ook de bedoeling. En de bedoeling is natuurlijk dat we nu je nummer gaan draaien. Je nieuwe nummer. En die moet het worden. En kondig hem maar aan.
0: Nou, lieve luisteraars. Hier is mijn nieuwe single van JJ Bauer. Ik kan het niet laten.

0: Así.
1: Ja, luisteraars, u hoort het. Het is alweer afgelopen. De show is over. En we zitten nog heerlijk gezellig na te praten met DJ Bauer. Maar volgende week heb ik weer leuke artiesten. Daar komt Randy Medeiros en Sylvia Smit. Natuurlijk kennen we die ook. Dank aan Ria en Samantha die de gasten ontvangen hebben voor mij. En Jan die de techniek deed. Volgende week zijn we er meer. En ik hoop u aanstaande zondag te zien in Prikkenwater. Fijn weekend allemaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is vrijdag 5 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de werkzaamheden aan het tramspoor in Schiedam en over het bouwen van 150 woningen aan de Zwanensingel in Vlaardingen. Come on.

0: 2.
1: De laatste puntjes worden deze dagen nog op de i gezet, maar na 4 weken werken zijn de werkzaamheden aan het tramspoor in Schiedam bijna klaar. Het spoor is grotendeels vervangen en het wegdek is opnieuw geasfalteerd.
2: Ja, we hebben hierachter op de kruising Broesves hebben we de rails vervangen. We hebben de kruising vernieuwd. En op de Overschietsestraat hebben we op 2 gedeeltes de bogen vernieuwd, de tramrails en de wissels. Ja.
1: Want waarom was dat nodig?
2: Nou, na intensief gebruik van de sporen waren ze dermate de sporen gesleten dat ze aan vervangen toe waren.
1: Ja, ja, want er wordt natuurlijk iedere dag intensief overheen gereden.
2: Dat klopt. En je wil natuurlijk zo veilig mogelijk je reizigers kunnen vervoeren.
1: De werkzaamheden waren eigenlijk al eerder gepland. Maar vanwege het 750-jarig bestaan van de stad moesten die werkzaamheden worden uitgesteld.
2: Dat klopt. Schiedam die bestaat 750 jaar. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar daardoor moesten wij wel onze werkzaamheden gaan verplaatsen. De eerste instantie was onze planning om in vorig jaar de spoor te vernieuwen. Maar dat hebben we in goed overleg en afstemming met de gemeente Schiedam kunnen verplaatsen naar nu.
1: Ja. Nu hebben we 4 weken deze werkzaamheden gehad. Was in het begin misschien voor de reiziger ook wel een beetje wennen met het omreizen en de pendelbus. In hoeverre hebben de reizigers daar last van gehad?
2: Ja, dat klopt. Nou ja, reizigers hebben niet een reguliere tramreis kunnen maken. Vanuit Marconiplein richting Schiedam en Vlaardingen was er geen tramverkeer mogelijk door de werkzaamheden. Daardoor werden vanaf Marconiplein naar Schiedam Centrum een pendelbus ingezet. En in het traject noorden van Schiedam naar Vlaardingen, daar hebben we een pendeltram ingezet. Waardoor reizigers dus toch op hun bestemming konden komen. Ja. En dat driehoeken, noemen we het even, dat trampendel, dat is ook een uitdaging geweest. We hebben daarvoor ook het een en ander op moeten voorbereiden. Zoals de verlichting, tramwaarschuwingsverlichting is daardoor extra moeten aangepast worden. En verkeersverlichting, zodat we de reizigers op die manier zo veilig mogelijk konden vervoeren.
1: Ja. Vanaf maandag gaat alles weer rijden zoals vanouds?
2: Zeker.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de temperatuur ligt rond de 19 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, net als vanavond, bij een temperatuur van zo'n 16 graden. Het weekend is ook wisselvallig, op zaterdag veel regen, maar op zondag gaan we weer de zon een beetje zien.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Er is opnieuw onrust geweest bij het Van der Valk Hotel in Schiedam, waar het Algerijnse voetbalelftal verbleef voor de oefenwedstrijd tegen Nederland. Na de wedstrijd van woensdagavond, die Algerije met 1-0 won, arriveerde de spelersbus onder politiebegeleiding bij het hotel. Kort nadat de politie was vertrokken, kwamen ongeveer 50 supporters naar het hotel om de spelers op te wachten. Uiteindelijk verzamelden zij zich in de lobby. Hotelpersoneel verzocht de aanwezigen meerdere keren om het gebouw te verlaten, maar daar werd niet direct gehoor aan gegeven. Vervolgens schakelde het hotel de politie in. Via de staf van het Algerijnse elftal werden de supporters opnieuw gevraagd te vertrekken. Daarna verlieten ze dan uiteindelijk de lobby. Een deel van de groep bleef vervolgens op de parkeerplaats aanwezig. Ook daar werd gevraagd om weg te gaan. Toen dat niet gebeurde, vormden de agenten een linie om de supporters van het terrein te begeleiden. Het is niet de eerste keer deze week dat er problemen waren bij het hotel. Ook dinsdagavond moest de politie bemiddelen tussen supporters en de beveiliging van de Algerijnse ploeg. Later werd toen nog een ongewenste bezoeker bij het hotel weggestuurd. Een opmerkelijke poging om onderbetaald parkeren uit te komen. Op de Parkweg in Schiedam stond een voertuig geparkeerd waarvan de eigenaar een handschoen over de kentekenplaat had gehangen. Dit is niet de manier, zo zegt de politie op Instagram. Het voertuig stond donderdagochtend geparkeerd op de Parkweg. In het gebied geldt betaald parkeren. De bestuurder dacht slim te zijn en een handschoen over zijn kentekenplaat te hangen. Zo is het kenteken niet te lezen door de scanwagen die controleert of de bestuurder van de auto heeft betaald. Dit is niet de manier om het betaald parkeren te omzetten. Zo laat de politie weten op Instagram. De bestuurder heeft een bekeuring gehad voor het opzettelijk niet leesbaar maken van het kentekenplaat. Deze boete bedraagt ongeveer €160. De boete voor het niet betalen voor het parkeren in een gebied waar wel betaald parkeren geldt is €82. Voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen ga je naar onze website. En voor een foto van de handschoen over de kentekenplaat ook naar onze website ditis2.nl.

Met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het bouwen van 150 woningen langs de Zwanensingel in Vlaardingen. En je hoort wie er komend seizoen op het shirt staat van voetbalclub Excelsior Rotterdam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is vrijdag 5 juni. Je luistert nog steeds naar 2 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over het bouwen van 150 woningen langs de Zwanensingel in Vlaardingen. En je hoort wie er komend seizoen op het shirt staat van voetbalclub Excelsior Rotterdam.

0: Dit is 2.
1: Bijna 100 blauwe helmen liepen woensdagmiddag 3 juni over het bouwterrein aan de Zwanensingel in Vlaardingen. De bouw van het Zwanenpark is officieel van start gegaan. Sinds het vertrek van voetbalclub HVO in 2008 was het terrein buiten gebruik en werd het flink overwoekerd. Nu worden er 150 woningen gebouwd. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: In 2019 hebben we met toenmalige college wel benoemd als een high-impact locatie waar je mogelijk ook snel woningen kon bouwen. Ja, de gemeente is toen natuurlijk, bleek dat we er financieel heel slecht voor zaten. Dan heb je echt even op dat moment andere zorgen. En dan kan je ook geen nieuwe projecten aannemen. Omdat je ook gewoon echt zit met je mensen. En je kan, ja, een mens kan maar zoveel uren werken in de week.
3: Dit is fase 1 en 2. Om hoeveel woningen gaat het nu, waar nu de bouw van start?
4: Voor iets minder dan de helft, 68 woningen. Van 3 en 4 hebben we ook al een groot gedeelte verkocht. En bij elkaar zijn het 150 woningen als we alles verkocht hebben. Ja, heel gaaf. Als je ziet hoe lang je aan het voorwerken bent, dat je nu daadwerkelijk de paal mag slaan. Dat is toch altijd trots om te zijn dat je met alle kopers hier op de bouw mag zijn.
3: Wat voor soort gebied moet dit worden, toch tegen de A20?
2: Ja, nou, je ziet, neem bijvoorbeeld Hoogleden, neem Park 5 Sluizen. We kunnen tegenwoordig uitstekend prachtige nieuwbouwwijken realiseren. Ook gewoon naast de snelweg. En dat merk je ook echt niet als je hier woont.
4: Wat je hier krijgt is eigenlijk twee carrés. Dus eigenlijk twee soort gesloten blokken. In het midden krijgen we dan groen en parkeren. En daaromheen krijgen we een mix van rijwoningen. We hebben beneden woningen. Voor mensen die gelijkvloers willen wonen. En we hebben boven woningen waarbij je dan op de eerste verdieping woont, tweede en de derde verdieping hebt. En dat maakt bij elkaar dan een mix van allerlei verschillende woningtypen.
3: Wanneer moet het klaar zijn? Wanneer wonen deze mensen die hier staan hier allemaal?
2: Nou ja, deze mensen hopelijk binnen een jaar. Dus de bouw duurt gemiddeld zo'n jaar. Soms zitten dingen mee en dan wil het nog wel eens iets sneller gaan. Maar gemiddelde looptijd is ongeveer een jaar.
4: En we krijgen dus nu ook heel veel mensen die uit Vlaardingen weer verplaatsen hier naartoe, waardoor de doorstroming wordt gegarandeerd. Oh.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de temperatuur ligt rond de 19 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, net als vanavond, bij een temperatuur van zo'n 16 graden. Het weekend is ook wisselvallig, op zaterdag veel regen, maar op zondag gaan we weer de zon een beetje zien.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: Het logo van de Jets Foundation prijkt de komende 2 jaar op het shirt van voetbalclub Excelsior Rotterdam. Dat is mogelijk doordat zorgverzekeraar DSW, al jarenlang hoofdsponsor van de club, zijn plek op het shirt beschikbaar stelt aan de maatschappelijke organisatie. Jets Foundation begeleidt kwetsbare jongeren met behulp van coaches en rolmodellen. De organisatie wil jongeren meer perspectief bieden en hen helpen hun weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten. DSW is al ruim 20 jaar verbonden aan Excelsior en gebruikt de sponsor positie regelmatig om aandacht te geven aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven. De afgelopen 2 seizoenen stond JINC Rijnmond op het shirt van de Rotterdamse club. Daarvoor kreeg Stichting Ambulancewens de mogelijkheid. Volgens DSW sluit de werkwijze van Jets goed aan bij de maatschappelijke ambities van de zorgverzekeraar. Ook Excelsior ziet veel overeenkomsten tussen topsport en het begeleiden van jongeren. Beide organisaties benadrukken het belang van betrokkenheid, ondersteuning en een sterke sociale omgeving. Excelsior eindigde het afgelopen Eredivisie-seizoen als 13e. Het logo van Jets zal daardoor de komende 2 jaar zichtbaar zijn bij de wedstrijden op het hoogste niveau in het Nederlandse voetbal. En om de snelheid uit het verkeer dat over de Hoflaan in Vlaardingen rijdt te halen, plaatst de gemeente een drempel. Dat heeft wethouder Rens de Hond toegezegd in een brief aan de gemeenteraad. De hoogte van huis nummer 54 zal binnen nu en 2 maanden de drempel geplaatst worden, zo laat de gemeente weten. De drempel wordt geplaatst na het aannemen van een motie. Ons Vlaardingen, D66 en GroenLinks dienden deze motie in, omdat volgens de partijen de weg plotseling overgaat van een weg waar 50 km per uur gereden mag worden naar een weg waar een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Ook de ligging naast een kinderspeelplaats is voor hen reden geweest om de drempel te opperen. Het gedeelte waar 50 km per uur gereden mag worden is het eerste gedeelte vanaf de Westlandse weg. Wanneer de drempel precies zal worden aangebracht is nog niet duidelijk. De gemeente is in ieder geval voornemens om dit binnen 2 maanden te realiseren.

Tot zover deze Twee Actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaald? En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe Twee Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Benelux over 12 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Er staat daar een kapotte auto stil. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de temperatuur ligt rond de 19 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, net als vanavond, bij een temperatuur van zo'n 16 graden. Het weekend is ook wisselvallig, op zaterdag veel regen, maar op zondag gaan we weer de zon een beetje zien.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de temperatuur ligt rond de 19 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, net als vanavond, bij een temperatuur van zo'n 16 graden. Het weekend is ook wisselvallig, op zaterdag veel regen, maar op zondag gaan we weer de zon een beetje zien.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De langste file is dan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, een 30 minuten extra reistijd. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Harmelen 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam, tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: 2.
2: De tafel van 2.
3: Van Marsaaien, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is 2.
5: Welkom bij de tafel van 2 van vrijdag 5 juni. Het is het wordt een hele volle uitzending met aandacht voor de Jets Foundation, het lokale Smakenplein en de 10e editie van het rondje Ambacht in Vlaardingen. En dan is het eerste uur voorbij. In de tweede uur hebben we de CO2-tax. Wat betekent dat voor de inwoners in Vlaardingen? De haring en bier wandeltocht. En in de spotlight de voetbalvereniging Ketel Spaarland. En dan hebben we natuurlijk ook nog de vaste rubrieken. Wat viel ons op deze week? En het woord van de week. Kortom, een hele volle uitzending. Maar we gaan het met plezier doen. Nel, muziek.

0: Pull Up to the Bumper van Grace Jones. Het openingsnummer van deze Tafel van Twee van vrijdag 5 juni.
1: Ja, ik denk van als de file is.
0: Ja.
1: Maar daar heb ik eigenlijk niet naar geluisterd, want maar, ik zat helemaal niet op te letten net.
0: En dan moet je naar de bumper.
1: Dan ga je op de bumper
0: ja,
1: zitten, toch?
0: Ja, op de bumper.
1: Ja, wij niet. Wij zijn met de fiets allemaal. Dus ja, jij hebt nu...
0: Nog even niet. Nog even niet, maar ja. Ik denk... Ik hoop eigenlijk volgende week of twee weken daarna... Dan moet het weer allemaal in orde zijn.
1: Want toen jij vertelde dat er dus een ongeluk was gebeurd... bij de rotonde van de op de Verhalenlaan, ja. Had jij daar dus last van? Dus stond jij daar dus in de file?
0: Ik stond er hartstikke in de file.
1: Ja,
0: ja
1: op
0: er
1: de
0: waren
1: bumper.
0: Drie auto's op elkaar geknald.
1: Die waren op pull-up to the bumper.
0: Twee politiebusjes erbij. Kortom, het was allemaal een beetje opstropen. Dus vanaf het ziekenhuis tot aan de Verhalenlaan... Heb ik ongeveer kort hierover gedaan.
1: Ja,
0: goed.
1: Nee, het staat vast.
0: Voor die mensen is het het meest vervelend als je dat overkomt. Nel, wat viel je op deze week?
1: Nou, heel veel, maar ik heb een keuze gemaakt. En dat is een artikel uit het AD van afgelopen... Oh, dat heb ik afgeknipt, volgens mij, van na de donderdag.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat over overlastgevende gezin... wat naar een hotel wordt gestuurd... Dat overlastgevend gezin dat is voor de rechter gedaagd door de woningcorporaties. En de woningcorporatie die heeft natuurlijk wel een dossier gemaakt, zoals dat heet. Het overlastgevend gezin heeft ook twee minderjarige kinderen. Maar die hebben dus die hebben natuurlijk een bezwaar aangetekend. En die hebben zelfs nog een kort geding aangespannen. Want als ze dan uit hun woning, dan zijn ze natuurlijk ontzettend dakloos. En de gemeente is dan verplicht om ze te huisvesten.
0: Ja.
1: En dat gaat dan in een hotel gebeuren. Dus een heel gezin is dat dan. Dus het viel, ik denk, goedemorgen dokter, dacht ik. Deze haalt dan de krant, omdat het natuurlijk ook een hele rechtszaak is geworden. Maar ik zit te denken van moet Vlaardingen... want er zijn veel meer overlastgevende mensen. En dat wordt steeds erger, omdat mensen... die worden allemaal gezegd, ga maar gewoon normaal wonen in een gewoon huis. Want de GGZ heeft natuurlijk geen plekken meer. En er is gewoon minder zorg. Dat is allemaal wegbezuinigd. Dus er lopen steeds meer mensen die je normaal graag... in een zorgsituatie zou willen zien... wonen in een gewone normale woningen tussen gewone andere mensen... en kunnen best wel voor overlast zorgen. En in Rotterdam, maar ook vooral in... dat was een bepaald moment volgens mij in Denemarken... daarom heet het ook Skevhuizen. Ik weet niet of ik het goed zeg, Skevhuizen. Skevhuizen zijn huizen, losstaande containerwoningen... aan de rand van de stad... waar in combinatie met zorg... mensen die overlast geven worden geplaatst. En ik zit wel te denken, moet Vlaardingen daar ook niet gewoon eens mee beginnen? Ja. Dat wilde ik eigenlijk ook aan jullie vragen, maar...
0: Ja, ik vind alles goed als het me helpt.
1: Ja, uiteraard.
0: Ja.
1: Ja, en dit schijnt wel te helpen.
0: Nou, prima.
1: Want die mensen zijn er ook vaak gelukkig mee. Want die hebben dan toch weer een... Je begint namelijk ook met een huisvesting, hè? In wezen begin je met huisvesting.
0: Ja, ja. Dus, zeker. Ja.
1: En daar begint het mee, huisvesten.
0: Zou dat in het coalitieakkoord komen? Ik denk het niet, hè?
1: Als ze meeluisteren.
0: Oh, als ze meeluisteren.
1: Ze gaan ze zitten weer om de tafel op dit moment.
2: Echt?
0: Ja, op dit moment, joh?
1: Ja, of vanavond.
0: Vanavond
2: zou dat zijn.
1: Vanavond.
0: Oké, goed zo. Ik heb ook nog wat leuks. Ja. Ik las vanmorgen in een artikel van In de Buurt Schiedam...
1: Ja.
0: Dat er de mogelijkheid bestaat voor de Schiedamse ambtenaren... om in 92 talen te communiceren.
1: Zo.
0: In plaats van het inhuren van allerlei dure tolken...
1: Ja.
0: Dat schijnt ongeveer zo'n 3 ton op jaarbasis te kosten... hebben ze nu allemaal voor €1000 een pocket-tolk, een pocket-tolk...
1: Een broekzakgesprek.
0: POCKE en dan tolk.
1: Ja.
0: En dat kost maar €1000, zo'n dingetje.
1: Zo.
0: En dan kan je dus in 92 talen kan je communiceren. Nou, dat is wel prachtig.
1: En dat gaat ook goed. Dat hebben ze al getest, neem ik aan. Ze hebben al gekeken of mensen het ook verstaan. Dat ze elkaar begrijpen.
0: Ja. Zeker.
1: Arme tolken, die zijn allemaal in één klap werkloos.
0: Wegbezuinigd. Hoppakee. Ja, precies.
1: Het is geen beroep om te kiezen momenteel dus.
0: Nee. We houden een beetje de vaart erin. We gaan nu naar collega Fokko van der Waal.
2: Ja, ik heb maar één woord of één dingetje wat me opviel. De Aanvierdaagse was er.
1: Oh ja.
2: Afgelopen week. En de Aanvierdaagse wordt tegenwoordig heel modern geschreven. Dat is avond... En dan het cijfer 4, daar ze.
0: Mm-hmm.
2: En weten jullie hoe dat ontstaan is? De avondvierdaagse.
1: Nou, als er stil te vallen is niet goed op de radio, hè?
2: Nee, maar dat komt nog. Ik heb de afgelopen twee weken al gezegd, creatieve race, hè? Je moet gelijk wat zeggen. Nee, het is door de krijgsmacht uitgevonden in 1909. Dat was een vierdaagse, want het was inderdaad van pas vanaf dag drie. De eerste twee dagen zijn makkelijk, maar vanaf dag drie krijg je een cumulatieve vermoeidheid. Komt er een spieren verzuren, blaren beginnen te irriteren en de mentale weerstand wordt getest. Dus vier dagen achter elkaar lopen wees dat een soldaat echt over marsvaardigheid en doorzettingsvermogen beschikte. Nou, is dat leuk? En toen is het.
1: Toen hebben ze gedacht, dat kunnen we met die basisscholieren ook wel.
2: Nou, en toen is het zo in nog een leuk weetje als het mag. Het werd verboden in 1940 door de Duitse bezetter. En toen hebben ze, overdag mochten er geen marsen worden gehouden. En toen hebben ze in het gooi ontdekt van, joh, we gaan het overdag doen. En toen,
0: s'avonds bedoel
2: je? S'avonds, ja. En toen is het, zeg ik het verkeerd?
0: Ja, overdag. Je zei overdag.
2: Oh, oké. Okay. Maar toen is inderdaad.
1: Maar je zei overdag, maar je bedoelt s'avonds.
2: Nee, maar goed, dat blijft
0: goed. Maar je hebt het goed voorbereid. Maar bij de man.
2: Toen is de avondvierdaagse en daarna is het wel. In 1941 werd het weer verboden. Maar sinds 1980, Nel. Is de avondvierdaagse heel erg populair geworden bij scholieren. En dat had ook te maken met de Koninklijke Wandelbond Nederland, die wilde een gezonde levensstijl, betrokkenheid van ouders en groepsgevoel en samenhorigheid invoeren. Dus vandaar. Maar ik vroeg me dus inderdaad af, waarom zijn het vier dagen? Ja. Dus daar heb ik me even in verdiept.
1: Dat heeft de krijgsmacht dus bedacht.
2: Ja.
1: Daar komt het vandaan. Ik doorkruiste ze per ongeluk op dag één, maandag. Ik was zelf een wandelingetje aan het maken door de Broekpolder. Ik denk, zo wel een drukte. Dus het was inderdaad een hele feestelijke sliert om te zien. En die sliert die was helemaal over de Wokkel en die ging al helemaal langs de vaart. En het was geloof ik gestart bij Polderpoort. Maar het leek wel of ze ook nog helemaal bij de Jeu de Boel al liepen te verzamelen. Mm-hmm. Zoveel mensen, zoveel kinderen.
2: 3000.
1: Ja. En er kwamen ook nog allemaal tegemoet. En die moesten, die waren dan te laat, denk ik. Die kwamen op het fietspad vanaf de Kulk zo helemaal nog dat. En ik hoorde ze allemaal van, ja, daar is de vierdaagse. Ja. Allemaal enthousiaste kinderen.
0: Ja, in Schiedam is het ook weer nu, hè. Vanaf aanstaande maandag gaat het daar
1: die
0: beginnen.
2: Het is wel de wandelweek deze week, maar het kan van afweek worden. Precies. Even nog even tot slot.
0: Nou, dat dacht ik niet, want jawel. Anders gaan we het programma niet redden in het hele programma. We gaan nu even naar de muziek.
2: Okay. Yo. Helemaal goed. Enjoy.

0: McCartney.
1: So there we go.
0: Days We Left Behind. En dat schijnt een verzoeknummer te zijn van een van de luisteraars.
2: Een van onze vaste luisteraars.
0: Oké.
2: Ik noem geen namen.
0: Goed. Hij is op bezoek. Peter Ottens van de Jets Foundation. En Fokko gaat met hem in gesprek.
3: Ja, want jij hebt ongelooflijk leuk en goed nieuws.
4: Zeker, ja.
3: Want de komende twee seizoenen gaat de Jets Foundation op de naam, de Jets Foundation, op de nieuwe shirt van Excelsior Rotterdam staan.
4: Ja, ongelooflijk, hè? Ja.
3: Hoe is dat zo gekomen?
4: Ja, mooie vraag. Dat is ontstaan uit, ik denk de afgelopen paar jaar, dat Jets en DSW steeds meer met elkaar in contact kwamen. Maar ook wel ontdekken dat we elkaar ook wel vinden in een stuk gedachtegoed. DSW die ook wel echt ook voorloper wil zijn van anders naar zorg kijken. In plaats van oplossen veel meer naar een gezonder leven. Volgens mij hebben we dat ook gewoon te doen in Nederland. Anders is de zorg straks ook gewoon niet meer te doen en niet te betalen. En is dat ook gewoon veel beter voor de mens. En zo staan wij er eigenlijk ook in.
3: Ja.
4: In plaats van aan de achterkant een beetje bezig zijn met criminaliteit en alle ellende, laten we vooral zorgen dat die kids een gezonde basis mee krijgen.
3: Ja.
4: Dus daarin vinden we elkaar.
3: En volgens mij DSW heeft om de zoveel jaar hebben ze een andere shirtsponsor. Want dat was hier voor Jink.
4: Ja, Jink was hier voor geweest.
3: Ja.
0: Je bedoelt dus Excelsior.
3: Bij Excelsior, ja.
0: Je zei DSW heeft
3: DSW is een van de hoofdsponsoren.
0: Ja.
3: En die geeft dan ruimte op de shirts van Excelsior Rotterdam.
4: Ja. Ja.
3: Vertel eens wat over Jets Foundation.
4: Ja, Jets Foundation. wij bestaan alweer 12 jaar. En dat hebben we 12 jaar geleden opgericht. Vooral vanuit mijn ervaringen van basketbal in de Verenigde Staten. En hoe je in een basketbalteam ook familie kan vinden. En hoe je in een basketbalcoach ook wel een vaderfiguur, een rolmodel kan vinden. En dat is iets wat ik wel thuis meekreeg. Maar ik ben ook opgegroeid in wijken waar ik veel jongeren heb gezien met heel veel basketbaltalent, maar niet die gezonde basis van iemand die voor je klaarstaat en zo'n familie als een stevig fundament om vanuit op te groeien. En zo is het idee ontstaan van wat ik in Amerika heb ervaren, laten we het hier opstarten. Dus begonnen met basketbal, maar inmiddels is het coaching in de breedste zin van het woord, maar vooral iemand onvoorwaardelijk naast een jongere zetten die dat goed kan gebruiken.
3: En dat doen jullie alleen met basketbal of ook met andere sporten?
4: Wij zijn begonnen met basketbal en wij zijn het niet met andere sporten gaan doen. Maar wij bieden inmiddels ook 1-op-1 begeleiding aan jongeren die vastlopen. Is dat thuis of straat? Maakt eigenlijk niet uit hoe. En bij ons op kantoor is ook echt wel een community. Hoe wij zeggen, een plek waar je thuis kan komen als het thuis niet lukt. En bijvoorbeeld op dit moment zijn er denk ik bijna echt 100 jongeren bij ons op kantoor uit Schiedam en Vlaardingen.
3: 100?
4: Ja, dat is bizar. Dat is overcrowded, maar wel heel gezellig. Omdat veel jongeren vinden toch een soort familie bij ons thuis. Maar vooral bij Jet.
3: En hoeveel coaches hebben jullie?
4: Er werken bij ons ongeveer 30 coaches. En daarnaast hebben we echt ongelooflijk veel vrijwilligers die op een bepaalde manier helpen. Echt als vrijwilliger of als stagiair. En dat zijn voormalig oud-jongeren die bij ons in het programma hebben gezeten, die nu iets terug willen doen. Of die ook daarin een stukje roeping vinden en het gaaf vinden om die ervaring nu in te zetten voor de volgende generatie.
3: Ja, dat wil ik ook gelijk even weten. Want jullie hebben dus heel veel jongeren. Het gaat alleen om jongeren, hè?
4: Correct, ja.
3: En welke leeftijdscategorie? Zeg maar,
4: meeste 12 tot en met 16, maar inmiddels komen we ook steeds meer de basisschool in. Dus ik zou eigenlijk moeten zeggen 10 tot 16 jaar.
3: Ja. En wat is het slagingspercentage?
4: Ja, het slagingspercentage is, ik durf daar niet zomaar een getal aan te hangen, maar het is best wel hoog. Omdat ook voor sommige jongeren, bijvoorbeeld als je in het basketbalprogramma zit, dan is misschien op een gegeven moment basketbal niet meer voor jou, maar blijven jongeren toch betrokken omdat ze bij ons ook een stukje identiteit vinden. Vriendschappen opbouwen. En dat is dan altijd wel een reden om terug te komen.
3: Ik heb een keer een bijeenkomst meegemaakt, dat weet je.
4: Ja.
3: En ik krijg dus een beetje de koude rillingen. Mm-hmm. Hoe krachtig die jongeren hun verhaal deden.
4: Ja.
3: Tegen misschien wel 200 mensen.
4: Ja.
3: En dan ook van de beleefdheid viel me ook zo op. Jullie normen en waarden, dat wordt ook behoorlijk bijgeleerd volgens mij.
4: Zeker, ja. Discipline is heel belangrijk.
3: Ja.
4: En het is ook echt wat wij zeggen. We levelen niet met de jongeren, maar we dagen de jongeren uit om met ons te levelen. Het is heel makkelijk om met jongeren te verbinden als je jezelf gaat gedragen naar hun leefwereld. Dus als je zelf straattaal gaat praten en een box geven. Dus als je eigenlijk gaat doen als hen. Maar jongeren hebben geen tekort aan vrienden uit hun leefwereld. Ze hebben tekort aan rolmodellen die laten zien hoe je ook anders in het leven kan staan. Dus bij ons moet je u zeggen, twee woorden spreken, geen straattaal praten. Hele duidelijke normen waar, hele duidelijke kaders. Maar dat maakt het ook bij ons heel voorspelbaar. En voorspelbaarheid zorgt weer voor veiligheid.
3: Ja.
4: En dat is wat jongeren bij ons vinden.
3: Ik las ook ergens dat jullie 24/7 beschikbaar zijn. Klopt dat?
4: Ja, klopt. Ja.
3: Dat is nogal wat.
4: Ja, dat is pittig inderdaad. Maar voor ons wel de enige manier om bepaalde echt wel intergenerationele problematiek in onze wijken te doorbreken. Dat lukt volgens mij niet met een 9-tot-5 mentaliteit. Weet je, jongeren zitten soms net op die moment dat ze er even doorheen zitten, dat het niet goed gaat. Dat is niet tussen 9 en 5. En dat zijn ook de momenten waar je het verschil kan maken. En ik weet zelf ook, in Amerika heb ik 1 keer gebruik gemaakt van dat mijn coach ook 24/7 beschikbaar was. Ik heb een keer 's avonds opgebeld over een stukje onzekerheid dat ik had of ik wel goed genoeg was. En hij was toen beschikbaar op dat moment. Maar verder in die 2 jaar heb ik nooit meer gebruik gemaakt van die beschikbaarheid. Maar in je achterhoofd hebbende dat er iemand voor je klaarstaat. Dat geeft ook het gevoel van, ik hoor erbij, ik kan ervoor gaan en ik heb altijd iemand om op terug te vallen.
3: Was jij toen basketbalspeler of was je ook een jongere die behoefte had aan hulp?
4: Nee, ik was wel echt basketbalspeler. Ja, denk het wel. Ik was wel een beetje een opstandige puber vroeger. Mm. Maar dat ging. Voor mij was het niet als hulp. Maar ik zag wel hoe zo iemand, zeker ook vooral voor teamgenoten in Amerika, zo coach echt wel verschil kan maken tussen meedoen en uitvallen eigenlijk.
3: Ja, ja. Mochten de luisteraars wat horen, de kinderen van Peter zijn ook aanwezig. En die
4: zeker.
1: Ze stampen erop los. Ja.
3: Wat ik me afvraag, hè? Je naam komt op de shirts te staan.
4: Ja.
3: Betekent dat ook dat er uitbreiding zal komen? Of dat het werkgebied groter wordt? Want het Excelsior zit in Rotterdam en Kralingen.
4: Ja, klopt.
3: En jullie zijn gevestigd in Schiedam.
4: Ja, klopt.
3: En hoe moet ik dat zien?
4: Ja, nee. Wij hebben niet per definitie. We hebben gezegd, met Jets willen we uitvoerend alleen maar in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis werken. Heel specifiek omdat we zeggen we willen groot zijn in een klein gebied. En vooral hier in deze regio waar ook ons hart sneller van klopt. Dat maakt ook dat we 24/7 beschikbaar willen blijven. Want dit is de regio waar we zelf zijn opgegroeid. En we willen vooral aan Nederland laten zien dat als je op een andere manier naast die jongeren gaat staan, in plaats van tegenover de jongeren met een oplossing of een advies, maar echt beschikbaar voor hen bent, dat je een hele andere impact kan maken.
3: Ja.
4: En wij dromen er echt van dat we met Jets over 10 jaar kunnen zeggen dat gewoon alle jongeren hier opgroeien met een rolmodel. En laten we ons dat vooral laten zien in een klein gebied. En laten we Nederland inspireren dat je anders naar zorg en welzijn kan kijken. En ik denk dat we met Excelsior een mooi podium krijgen om te laten zien hoe we hier onder de rook van Rotterdam anders werken, maar ook anders verschil maken.
0: Peter, Excelsior heeft ook een heleboel connecties, hè, richting bijvoorbeeld zoiets als Jets Foundation. Ja. Maar ook andere instellingen die iets betekenen voor de maatschappij. Dus het is niet helemaal toeval, denk ik, dat jullie op het shirt van Excelsior staan.
4: Nee, zeker eens. Het is natuurlijk sowieso bijzonder dat dat DSW dit doet. Mm-hmm. Zoals ik heb begrepen, zijn ze de langzittende hoofdsponsor in het betaald voetbal. Dat zegt natuurlijk al iets over relatie aangaan, dat is ook waar wij voor staan. Excelsior is ook een vrij maatschappelijk actieve club. Maar ook met hun eigen stichting, de Excelsior Foundation.
0: Ja.
4: Dus dat stukje van nabijheid bieden, oog hebben voor elkaar. Dat zit wel in DNA, zowel van DSW, vanaf de club. Dus ik denk dat het logisch is dat we elkaar hebben gevonden, 100%.
0: Mm. Ja.
3: Oké. Hoeveel jongeren denk jij dat er in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis nog behoefte hebben aan coaching? Want daar komt het eigenlijk op neer, hè?
4: Ja, mooie vraag. Ik denk, ik durf er niet een getal aan te hangen, maar ik zou zeggen heel veel. Omdat dit is een moeilijke tijd, vind ik. Ik zit hier met mijn 2 kleine kinderen, maar ik vind het ook spannend met alle kennis die ik heb om ze straks hier in deze regio in hun puberteit te laten opgroeien. Er zijn gewoon veel invloeden buiten, op school, maar zeker ook online. Het is ongelooflijk hoe jongeren van deze generatie worden blootgesteld aan zoveel prikkels, alles. Alles komt op dat netvlies, wordt zichtbaar. En om dan te zorgen dat je een stevig fundament hebt, dat is spannend. Dus er is een grote groep, en dat gaat om duizenden jongeren, die wel echt risico lopen, omdat thuis ook vooral geen gezonde, stevige basis altijd is. Maar je gunt alle jongeren een coach, zou ik zeggen.
3: Denk je ook nog op scholen langs te gaan?
4: Wij werken eigenlijk alleen maar met scholen.
3: Ja.
4: We werken niet zonder de scholen. We zijn begonnen op het Lentes Lijf College. Toen uitgebreid naar het Lentes Geuze College. Maar inmiddels werken we denk ik wel met... in ieder geval zeker meer dan de helft van de scholen in Schiedam en Vlaardingen werken we samen.
3: Ja, mooi. We zitten hier met twee andere voetballiefhebbers ook. Eentje die fanatiek Feyenoord supporter is en eentje Sparta.
4: Ja.
3: En ik kom regelmatig bij Excelsior.
4: Oh, wat goed.
3: En dat komt door onze gezamenlijke kennis en vriend Dirk Overbeek.
4: Oh ja, moest, ja, zeker, doen. Ja, zeker.
3: Dus ik vind het leuk dat je dat jouw naam gaat prijken op het shirt van Excelsior.
4: Ja, dat is bijzonder.
3: Ik ga ook een shirt kopen.
4: Kijk, heel goed. Heel tof.
3: Ik zal er niet mee geslapen, dat denk ik dan.
4: Nee, juist mee naar buiten. Het moet zichtbaar zijn. Ja. Naar dat logo pronk.
3: Ja, ja.
0: Mag ik nog één vraag stellen? Ja, over de basketbal.
4: Ja.
0: Want de relatie tussen Jets en basketbal, Peter, is eigenlijk... niet helemaal over, maar feitelijk wel. Nou komt er een nieuwe basketbalvereniging in Vlaardingen. Ben je daar ook erg enthousiast over?
4: Ik ben erg enthousiast dat er weer basketbal in Vlaardingen is.
0: Ja.
4: Zeker, ja. Het is een sport die veel voor mij betekend heeft.
0: Daarom.
4: En ook in de tijd dat Captains bestond, heeft het ook gewoon heel veel betekend voor de jongere generatie. Het was gewoon jammer dat we daar... Het was de periode dat ik ook een rol had in het opstarten van Vlaardingen Captains, werd ik ook vader en heb ik keuzes moeten maken.
0: Ja.
4: Daar sta ik nog steeds achter. Ik heb liever dat ik veel tijd met hun heb besteed. Mm-hmm. En dat de club er niet meer is dan andersom. Dus ik ben dankbaar dat de mensen zijn opgestaan en zeggen, hey, we willen het basketbal in Vlaardingen hier in de regio een nieuw leven inblazen. En ik gun ze vooral van harte dat het mag slagen. En volgens mij hebben mijn collega's bij Jets ook contact met die club om te kijken hoe kunnen we ook bijdragen aan doorstroom van onze jeugd daar naartoe. Voor ons is het gewoon super belangrijk dat als de jongeren bij ons klaar zijn, dan hebben ze 2 jaar een fantastisch programma gehad, maar dat ze door kunnen blijven gaan met een sport waar ze toch passie in hebben gevonden.
0: Nou ja, dat wilde ik eigenlijk ook nog vragen. De expertise die jullie hebben op dat gebied van basketbal, is het al bevraagd of jullie daar ook een rol in willen spelen?
4: Zeker, er is contact. Okay. Ja, okay. Er is contact.
0: Mooi.
4: En we hebben gewoon echt goed op te letten door die 24/7 beschikbaarheid. We zijn eigenlijk, de standaard is dat we overbevraagd worden. Mm-hmm. Dus vooral ook oog hebben voor onszelf. Nee, het vliegtuig leert ook eerst zelf een zuurstofmasker opzetten. Ja. En daarna de jongeren. Dus daar hebben we waakzaam op te blijven. Maar het is heel fijn dat de mensen zijn opgestaan.
3: En er is ook sinds vorig jaar volgens mij ook zo'n klein basketbalveldje. 3-3 in de Gorsen, toch?
4: Ja.
2: Ja. Dus, ja, dat heeft
4: met Mieke, toch? Met de JNS. Ja. Van Sluis. Ja. Ja. En Juventus.
3: Ja.
4: Heb je natuurlijk in Schiedam. Dus er is voldoende potentie om de sport hier te laten leven. Maar als ik kijk bij ons, hoeveel jongeren de sport hebben gevonden. En daar ook door mee willen gaan. Ja, dat is bijzonder. Dus ik geloof erin dat de sport basketbal ook in onze regio een mooie toekomst heeft.
3: Hey, ik wens je heel veel succes en heel veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
3: En wij gaan elkaar binnenkort weer zien.
4: Kijk er naar uit. Ja. Dank jullie wel.
3: Fijn weekend.
4: Hetzelfde.

0: Wies met het nummer Sigaret. Fokko!
1: Ja, we hebben in de studio Menno de Mol en Annemij Kalden. Welkom.
2: Dankjewel.
1: En we gaan het eerst met jou hebben, Annemij, over het reizende lokale smakenplein.
2: Ja.
1: Wat is dat voor leuks en nieuws?
2: Nou, dat is heel leuk, zoals je al zegt. Dat is een soort rondreizend foodtruckfestival, kunnen we het even noemen. Iedere zaterdag in juni komt het op een ander winkelcentrum, in een ander winkelcentrum in Vlaardingen te staan. We strappen morgen af bij De Loper. En dan gaan we naar Van Hogendorp Kwartier, Dirk de Derde Laan in de Westwijk. En we eindigen de laatste zaterdag in het centrum.
1: Ja, hey, en wat kunnen we daar dan verwachten bijvoorbeeld morgen in De Loper? Wat gaan we dan proeven en smaken?
2: Nou, het lokale smakenplein, je hoort het eigenlijk al in de naam, verraadt het eigenlijk al. Het gaat echt om de lokale smaken in het winkelcentrum. Dus ieder weekend staan er dus andere smaken. Dus ik zou zeker aanraden om ieder weekend te komen. Morgen op De Loper is wel heel leuk. Kan je bijvoorbeeld haringijs verwachten. Daar ben ik zelf heel benieuwd naar.
1: Van Pauwmans.
2: Van Pauwmans.
1: Haringijs.
2: Haringijs.
1: Maar dan komen ze meteen vanwege de haringmaand waarschijnlijk.
2: Ja. Klopt. Ja.
3: Even over die smaken, lokale smaken. We hadden het voorafgaand tussen de middag er even over met de redactie. Dan zou je toch zeggen, er zijn maar twee smaken in Vlaardingen.
2: Welke?
1: Drie. Goeie en slechte.
3: Haring, ijskoekjes en dat lekkere drankje schelfspekel.
2: Ja.
3: Drie smaken. Nee,
1: maar Annemij gaat ons voor de rest uitleggen wat voor smaken we hebben.
3: Nee, ik ben even in gesprek met Annemij.
2: Dat komt allemaal goed uit. Ja.
3: Maar is dat dan niet een beetje saai, drie smaakjes?
2: Nou ja, dat is dus het leuke van dit plein. Want die drie smaken zijn inderdaad bekend bij de meeste mensen. Maar lokale smaken kan je natuurlijk ook breder trekken. Eigenlijk iedere lokale ondernemer kan je als een lokale smaak omschrijven. Dus nou, bijvoorbeeld Bakkerij Herweijer staat morgen met de ijzerkoekjes die iedereen kent. Maar hebben ook Vlaardings gevulde boterkoek. Verkaderde staat met een lekker borrelplankje waar de Vlaardingse oude kaas op zit. Slagerij Wapenaar met een barbecue truck. Dus op die manier zijn zij ook zeker een lokale smaak.
3: Ja. Blijken dus ineens veel meer smaken te zijn in Vlaardingen.
2: Best wel veel, ja.
3: Kijk.
1: Ja, het is dan. Nel geeft een knipoog, maar het moet met een knipoog naar Vlaardingse producten zijn.
2: Ja.
3: Nee, maar ik gaf die knipoog omdat ik dacht van eindelijk een goede vraag. Maar ja, helaas werd die niet als zodanig gedefinieerd.
1: Ja. Hey, maar jullie vragen dan aan de lokale ondernemers, hè, dus aan de ondernemers op de Loper, of zij iets willen brouwen, zeg maar.
2: Ja, nou ja, dus bij ieder winkelcentrum vragen we dat natuurlijk. Ja. Morgen is dan inderdaad de eerste editie. Vragen of ze iets leuks willen bedenken. En ook aan ondernemers die niet kunnen deelnemen aan het lokale smakenplein. Dus die geen eten of drinken verkopen in de winkel. Maar die kunnen ook meedoen met een leuke haringactie. Dus morgen bijvoorbeeld teamkappers op de Loper. Dan kan je bij een knipbeurt daar daarna gratis je haar laten vlechten. In een visgraatvlecht. Weet je, dat soort leuke dingen. Dus
1: leuk.
2: Zij zijn natuurlijk ook een lokale smaak.
1: Ja. En kunnen ook bijvoorbeeld bewoners van de Holy, hè? Morgen zouden die ook iets kunnen bijdragen aan de lokale smaken?
2: Nou, vooral komen proeven.
1: Ja.
2: Komen proeven, blijven hangen en gewoon gezelligheid.
1: Ja, want ik weet toevallig in de Franse straat, dat is de laatste weekend, hè, 27 juni.
2: Ja.
1: Daar zit ook een ondernemer die een stukje verder zit.
2: Ja.
1: Die gaat een lekker taartje bakken. Die heb ik toevallig geproefd. Nee,
2: ik snap het nu. Dat klopt, ja. Die heeft een hele nieuwe soort smaak ontwikkeld.
1: Ja.
2: Dus dat is...
1: Zo, die is lekker.
2: Ja, hè?
1: Ja.
2: Ik heb hem ook geproefd.
1: Ja.
2: Hij mocht als eerste proeven.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Hij is goedgekeurd.
1: Okay. Hey Menno, je bent er ook. We noemden het net al de haringmaand.
4: Yes.
1: Juni is de haringmaand. Wil jij eens wat hoogtepunten noemen? En we hebben natuurlijk al dat smakenplein vier keer. Maar wat gebeurt er nog meer?
4: Nou, natuurlijk door de stad heen diverse evenementen die maand maken. En daar beginnen we morgen al mee met de Haringenbierwandeltocht.
1: Ja.
4: Daar zie je straks de eerste haringjes op de stoep en de straten die je de weg wijzen.
1: Ja, daar gaan we het dadelijk ook nog even over hebben. En dan rond 17:30 inderdaad.
4: Leuk.
1: Ja. Dus, jullie gaan ook nog, jullie infopunt wordt komende zondag geopend.
4: Vier weekenden met workshops.
2: Nee, je bedoelt
1: Waterport. Nee,
2: de evenement. Oh, waterport. Ons tweede evenement. Ja, we hebben er zoveel. Ja, wij houden er niet meer bij.
1: Jullie zijn zo druk. Je kan het bijna niet bijhouden. Ja, ja, maar ik hou het wel een beetje bij voor jullie.
4: Geweldig. Jij hebt hem ook mooi voor je. We hebben gelukkig kunnen we mooi gebruik maken van de Broekpolderdag van zondag. Dus dan is heel de Broekpolder, alles wat daar organiseert en bezig is, die gooit de deuren open. Doen we natuurlijk vrolijk aan mee. En kan je bij ons in de nieuwe Waterport, Info.Waterport, kan je komen bekijken. En zie je ook een digitaal scherm van de Broekpolder wat we daar lanceren. Met een overzicht van alle deelnemers in de Broekpolder.
1: Leuk hoor. Hey, en na afloop is er nog een afsluitende haringparty bij Adventure.
4: Ja.
1: Dat vond ik wel apart. Haringparty. In het eerste weekend van juni.
4: Ja.
1: Dus een haringparty met oude haring.
4: Een oude haringparty eigenlijk, hè?
1: Ja. Maar leuk hoor. Ik heb in december aan jou gevraagd hoeveel bezoekers je verwachtte in 2026.
4: Ja.
1: En we zijn nu een aantal maanden verder.
4: Ja.
1: Hoe is de stand op dit moment?
4: Nou, wij hebben, als we alleen naar Info.Punt Vlaardingen kijken, nu 7000 bezoekers gehad. Vanaf januari tot en met mei.
1: Dus in 5 maanden tijd, nou ja, dan haal je die 15.000.
4: We zitten goed op schema. Ja,
1: want de zomerperiode moet nog beginnen.
4: Klopt.
1: Hoe gaat het? Wat is je gevoel erbij van hoe Vlaardingen steeds populairder wordt bij Vlaardingers en ook bij niet-Vlaardingers?
4: Nou ja, kijk, we zien het dus aan het bezoek bij ons. Hè, dat er zeker richting het weekend, nu mei een lekkere maand goed weer gehad, dat er gewoon echt veel aanloop is. We hebben sinds kort ons kantoor ook naar voren gehaald. Dus daarmee nog eerder mensen die binnenkomen waarmee we in gesprek raken.
1: Wat bedoel je naar voren gehaald?
4: We zaten eerst een beetje verstopt in ons infopunt achter. In een klein hokje. Met een mooie bank voor en een lekkere grote ruimte. Maar nu zitten wij met onze werkplekken ook eigenlijk gewoon voor bij het raam. Waar we dus makkelijker in gesprek raken met mensen die zien dat wij daar bezig zijn. En je merkt dat enorm werkt.
1: En Annemij, hoe gaat het met de wandelingen door de stad?
2: Nou, dat gaat goed. Ik heb toevallig afgelopen vrijdag mijn eerste wandeling mogen geven. City Tour.
1: Oh, je was geslaagd voor het examen?
2: Ik was geslaagd voor het examen, ja. Maar nee, we krijgen best wel veel aanvragen van grotere groepen ook door de stad. Het leuke is natuurlijk dat wij hem kunnen aanpassen naar wens. Dus,
1: ja, want dat vroeg me een keer eerder al af. Is het al zo dat je, als ik bij jou een wandeling doe, dat hij er anders uitziet dan bij Menno? Hebben jullie allebei je eigen specialiteit?
2: Nou, dat sowieso. Menno is de wandelende encyclopedie. Ik ben meer voor de gezelligheid.
1: Nee. Dat is ook heel irritant bij de pubquiz trouwens.
4: Bij mij is het niet zo gezellig.
2: Hij weet heel veel. Nee, maar het is vooral dat de groepen zelf eigenlijk vaak wel met een bepaalde wens komen. Dus volgens mij hadden we vorige week iemand die graag over de hofjes in Vlaardingen. En nou, mijn tour wilde graag langs de lokale smaken in Vlaardingen. Er komt ook een rivierzondewandeling aan. Kijk Menno even aan. Dus zo kunnen we... Ja, is er voor ieder wat wils eigenlijk.
1: En zijn dat dan mensen uit Vlaardingen of ook buiten Vlaardingen? Of die in Vlaardingen hebben gewoond? Want mijn zus is een keer bij jou geweest. Ja.
4: Ja. Ja. Nou, het zijn meer mensen van buiten Vlaardingen die tours aanvragen. En daar hebben toch betrekkelijk veel ook nog wel een linkje met Vlaardingen uit het verleden. Ja. Dat komen we echt wel vaak tegen. En het is ook nog wel leuk om te zeggen dat binnenkort, en dat is een goede samenwerking met het service team Vlaardingen, de historische vereniging Vlaardingen, dat je ook de toren van de Grote Kerk in kan. Ook een mooie toevoeging aan de rondleidingen door de stad.
1: En dan prachtig uitzicht.
4: Prachtig uitzicht door het historisch hart. Ja.
1: Je zou ook nog kunnen denken van de Hoogwitte, om daar helemaal op de bovenste verdieping de bewoner daar te vragen.
4: Te verkennen, maar, wie weet.
1: Ja, goed idee, hè? Hey, er zijn ook wel wat rare dingetjes, hè? Van haringtuften.
2: Ja.
1: Ja, dat moet ik eigenlijk.
2: Heb je al aangemeld? Heb ik al gevraagd aan jou, hè?
1: Ja, ik kijk naar jou, maar eigenlijk moet ik tot aan Menno vragen. Maar ik stel het toch aan jou, Annemij. Wat is haringtuften?
2: Nou, tuften, dat is helemaal hip tegenwoordig. Om je eigen, bijvoorbeeld wandkleed of vloerkleed te tuften. Dus het is een manier om kleden te maken met echt een soort gun. Een tuftgun krijg je dan. En bij Pluis, die workshop organiseert in het Infopunt bij ons, die hebben speciaal hiervoor een haring ontworpen. Die ook te koop is bij het Infopunt. Maar tijdens de workshop kan je hem dus zelf maken. Ja, gewoon helemaal in thema van deze maand natuurlijk.
1: Ja.
2: Echt leuk.
3: Tuften is dus breiwerk. Bij hand... Hoe zeg je dat? Had je vroeger op school?
1: Handarbeid.
3: Ja, en dan had je voor de meisjes op de lagere school.
2: Ja, het is echt
3: handwerken.
2: Je kan het ook echt met de hand doen, maar dit is echt een soort machine, een soort een pistool is het eigenlijk. Oh. En daarmee schiet je in doek, schiet je met touw. Ik heb het dus toevallig zelf ook gedaan, dan weet ik het iets beter. En daarmee kan je dus je eigen soort wandkleed of vloerkleedje maken.
3: Dus het is mechanisch borduren.
1: Ja.
2: Het is best wel. Het gaat heel snel. Dus je moet echt wel. Het is best. Ik vind het best lastig.
3: Ja, dat deze week.
1: Jullie hadden ook nog een onzalig idee om dat ook te doen op de haringparty van de ondernemersclub. Van de, als extra activiteit.
3: Onzalig. Dus dat is gecanceld.
1: Ja, is gecanceld.
3: Leuk.
1: Dat mag iets
3: van. Zit je dan met je goede gedrag van mij?
2: Ik weet van niks.
1: Er zijn nog een paar dingen die mij opgevallen zijn. Wat is Sharing the Swimming? Dat is op 28 juni.
4: Een evenement van U-Mentality, die gaan zwemmen, ook voor een goed doel.
1: Van Wout van Doorn.
4: Van Wout van Doorn, inderdaad. Ja. Die, die zwemmen vanaf het politiebureau richting ons infopunt. Gaan veel gezelligheid omheen doen. En dan de echte zwemmers die gaan dan nog door richting Vlietzicht helemaal. Dat doe ik ze niet na.
3: Oh, en dan mag je misschien, want ik had hem een keer gesproken in een horecagelegenheid in Vlaardingen. En toen zei ik, misschien is het voor mij een mooie oefening. Dan kan ik oefenen, maar dat was niet de bedoeling dat het te veel mensen in het water lagen. En die moest eigenlijk gewoon gelijk 7 kilometer naar Vlietzicht, volgens mij helemaal. Maar ik hoor nou van de politie naar de boot.
1: Ja.
3: Nou, dat is niet zo ver. Hoewel.
4: Nou ja, het is toch een goede kilometer.
3: Ja, maar dat vind ik niet ver.
1: Dat is een goede training.
3: Nee, dat vind ik niet ver. Dan ga ik toch die Wouters even bellen. Ja. Of ik dat stukje mag zwemmen.
2: Volgens mij kan je ook kiezen om het in teams te doen. Dat je ieder een stukje doet. En
3: ja,
2: zo.
3: Dat wel. Maar hij wilde niet te veel gedoe met opstappen. Dat je, op een bepaald moment moet je dan weer uit het water. Ook, dan sta je daar ergens. En ik snap wel, dat is organisatorisch een beetje ingewikkeld. Sta je daar.
4: De eerste keer dat hij natuurlijk georganiseerd wordt. Dus we gaan het
3: dus ik snap dat hij het secure wil houden.
1: Precies. En dat is voor het goede doel. Want dat staat hier niet dan in de... Okay, en we hebben ook nog de Urban Haring Run. En weet je een aantal gebouwen waar ze doorheen gaan lopen?
4: Nou, ik kan in ieder geval eentje verklappen. Dat is de infopunt Vlaardingen.
1: Ja?
3: Heb je dan ook een achteruit? Ja, de nooduitgang.
4: We hebben na de uitgang waar onze fietsen in en uit gaan. Dus je loopt...
2: Ze kunnen zwemmen.
3: Ben je al gauw in de haven?
1: Als je eruit loopt, dan loop je
3: ik vind het leuk dat het zwemmen alweer behoorlijk centraal staat in deze aflevering. Leuk.
1: Er zijn in ieder geval hele leuke dingen te doen in juni. De Haringbier Wandeltocht, Smakenplein, Bierfestival ook nog.
2: Ja,
4: bij Vulkaan.
1: En binnenhalen van de haring, ook altijd leuk. Een beetje mee met de verklede mensen.
4: Historisch spel.
1: Ja.
4: Klopt.
1: En wat?
3: Jij wilde straks ook nog iemand bellen.
1: Ja, dus, we gaan zo.
3: Voordat je alles had opleperen bent.
1: Weer terug in begin juli of eind juni.
2: Graag. Ja.
1: Want er zijn in juli ook nog heel veel dingen te doen. En ik moet jullie een compliment geven. Jullie zijn echt goed bezig met de city marketing.
3: Ik heb wel even een vraagje, want dat city marketing snap ik. En Vlaardingen Partners kon ik trouwens niet taggen. Dus dat is niet echt iets een organisatie
4: Vlaardingen
3: kon taggen.
4: Vlaardingen Doen zijn we voor
3: precies.
4: Het publiek.
3: Nou staan dus dingen in die mensen zelf hebben aangemeld of zo. Want Rondje Ambacht stond er bijvoorbeeld ook in bij
4: de
3: internet, de uitagenda.
2: Ja.
3: En Vulkaan heeft daar ook zijn eigen dingetjes in gedingest dan? Zijn eigen evenementen in gefietst?
4: Alle individuen, stichtingen, organisaties die iets in Vlaardingen organiseren waaraan je kan deelnemen.
3: En op de digitale kan dat dus elk moment worden geüpdate.
4: Ja, zeker.
3: Nou, dan ga ik dus 21 juni er ook in fietsen met Vulkaan. Want die heeft het nu ook op hun evenement gezet. De Amazing Sunday op 21 juni op de Wereld ALS-dag.
1: Ja.
3: Dat is zingen, een soort karaoke met Iwan de Reus die je begeleidt.
4: Mooi.
3: Dus dat is de beste artiest in Vlaardingen en omstreken. Dus dat komt goed. Ga ik dat er ook in zetten.
4: Leuk. Nog een evenement erbij. Geweldig.
3: Ja, evenement 21 juni. Georganiseerd door Nelf Steeg. Voor het goede doel ook. Ook weer voor geld ophalen voor ALS. ALS geld.
1: We gaan afronden. Hartelijk dank voor jullie komst.
2: Dankjewel dat we
1: heel fijn weekend. En ik denk jullie zondag te zien. Ik kom even naar het nieuwe punt.
2: Ja, en jij komt tuften.
1: Ik kom tuften, ja. Dat beloof ik.
2: Oké.
1: Doei.
2: Joe.

0: Dean Lewis met het nummer Escape. En u luistert nog steeds naar de Tafel van Twee. We gaan het hebben over het rondje ambacht.
1: Ja, en daar gaan we over praten met Trudy van de Stoep. Als het goed is, is aan de lijn.
2: Ja, ik ben daar.
1: Heel goed. Hey, het gaat weer gebeuren, hè? Volgend weekend. Waarom hebben we jou nu al in de uitzending? Omdat jullie volgende week al om 4:00 middags beginnen. En ja, dan beginnen wij ook met onze uitzending. En dan ben je veel te druk met de organisatie.
2: En dat klopt, ja.
1: Hey, wat is er allemaal voor het leukste doen in het rondje ambacht?
2: En welk
1: gebied is dat precies?
2: Het is echt het oude ambacht. En dat is dus zo, vanaf de Emmerkade en dan zo Luieringssingel, Hogendorplaan en dan de Ierenstraat, Emmaus. Binnen die cirkel worden dus tuinen en locaties die laten hun tuinen zien. En daar kunnen dus mensen, als ze dat leuk vinden, die kunnen daar dus dan gaan speuren. Een soort, als je nieuwsgierig bent naar hoe ziet de tuin bij de buren eruit, dan kan je dus van tuin naar tuin lopen. En ook naar de Bethelkerk en naar Jan Andersson, waar we dus om 3:30 een opening hebben door onze nieuwe burgemeester Frederik. En met een glaasje.
3: Jij mag Frederik zeggen. Trudy, jij mag Frederik zeggen.
2: Nou, dat zou ik helemaal niet weten.
3: Frederik maar... Zevenbergen, ja.
1: Trudy, even serieus. Hè.
3: Oh, sorry, ik zal me niet mee bemoeien.
1: Hoeveel tuinen doen er mee?
2: 19 in totaal.
1: Ja.
2: Waar dus ook dan de Wetterkerk en de locaties, de kapel van Hans Rikken doet mee, het archief doet mee. En de moestuin van het plantje van Chardon doet mee. Heel erg leuk. Dan krijgen de kinderen ook een speurtocht. Dus dat is ook een leuke.
1: En niet te vergeten, je doet zelf ook mee.
2: Ik doe zelf ook mee.
1: Ja,
2: ik ben al jaren helemaal.

0: mooi dat ze beplant is. Maar bijvoorbeeld, ja. jij hebt brokanten. Maar ik zie dat ook bijvoorbeeld bij anderen hebben weer antiek en curiosa en zelfgemaakte cadeaus.
1: Ja, en taarten bakken. En ook zelfgemaakte schilderijen. Dus ze zijn. Het is voor ieder wat wils eigenlijk. In de kerk is er ook een prachtig pianoconcert. Op vrijdag en op zaterdag.
0: Ja, en er zijn aardig wat muziekoptreden, zag ik. Want inderdaad 2 in de Bethelkerk en dan ook 7 nog op het burgemeester Bordesplein, hè?
1: Ja, op het Bordesplein, dat is echt een trekker, is op zaterdag om 4:00 daar de Vaart.
0: Ja.
2: Oké, altijd de Vaart. Daar kan je niet omheen, hè, Vlaardingen?
0: Nou ja, dat is toch fantastisch. Ja. Dat is een hele goede uitsmijter.
2: Hey, Trudy, nou zie ik, Fokker zit nou met zo'n mooi foldertje en dan zit hij in te bladeren als een gek. Waar zijn die te krijgen voor mensen? Want het is vaak dat je dat op je telefoontje zit allemaal zo in die mini. Kan ik ergens die foldertjes bemachtigen?
1: Nou, laat ik je dit zeggen. We hebben er 5.000 hebben we laten maken. Mm. En die zijn huis aan huis verspreid overal.
2: En, in Ambacht.
1: Hier in Ambacht, maar ook heb ik dus in het centrum, zelfs bij de Kringloop, bij Museum Vlaardingen, bij alle kroegen, bij de Stadsgehoorzaal, bij de Kringloop. Overal heb ik stapels neergelegd.
0: En afgelopen zondag ook bij Under the Bridge was je ook flink aan het flyeren.
2: Ja. Oké, maar als mensen dus nu denken van we hebben nog een week te gaan, dan moeten ze even al die punten aflopen om te kijken of er nog wat te scoren valt. Een exemplaar.
1: Dat zou kunnen, maar het kan ook zijn als de mensen gewoon komen die vrijdag en zaterdag. In bijna alle tuinen ligt nog een stapeltje.
2: Ah, kijk, gewoon de beste tuin. Ja, goed zo.
0: En, jullie hebben een heel makkelijk e-mailadres of een website. ik zeg het meer als grapje. Maar het is bewonersplatformoudambacht.nl. Dat is wel een hele mond vol. Ja. Bewonersplatformoudambacht.nl.
1: Ja, en als mensen daarop gaan, dan zien ze hem ook digitaal.
0: Ja. Oh ja. Okay. Hey, wil je nog even de tijden zeggen waarop mensen bij de tuinen langs kunnen gaan?
1: Ja, ze kunnen dus op vrijdag 12 juni van 4 tot 8 terecht bij alle locaties. Op een paar na, die zijn alleen op zaterdag, maar het staat allemaal in de folder beschreven. Dus dat kan niet missen. En op zaterdag van 11 tot 4... En dan daarna dus de Vaart op het Bordesplein.
0: Oh, dat is echt de afsluiting en dan zijn de tuinen dicht en dan wordt iedereen verwacht op het Bordesplein.
1: Ja, ja. En als de mensen het leuk vinden, zijn ze ook van harte welkom op vrijdag 3:30 bij de opening bij Jan Andersson.
0: Met meneer Frederik.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ik blijf het een fantastisch initiatief vinden. Het is de 10e editie. En je gaat mij zien.
1: Heel erg leuk. En ik hoop het nog vele jaren te mogen doen. Want het is echt een iets waar ik altijd naar uitkijk. Het geeft heel veel plezier, ook aan de mensen, aan mijzelf. Het is wel heel intensief, maar je krijgt er ook wel weer heel veel voor terug.
0: Zo is dat. En altijd mooi weer. Hey, ik wens je een fijn weekend en ik ga je volgende week zien.
1: Helemaal leuk. Dankjewel.
0: Goed zo, dag.
1: En tot volgende week. Groetjes, dag.
2: Dag.

0: Ik kon het al aan, aan het begin van de Tafel van Twee. Het is een hele drukke agenda die we vandaag hebben. We zijn vandaag begonnen met wat viel ons op. Daarna aandacht voor de Jets Foundation. Het lokale Smakenplein en andere dingen die Vlaardingen dingen doet. En we hebben het gesproken met Trudy over de 10e editie van Rondje Ambacht. Ook in de tweede uur weer een heleboel zaken die de revue passeren. Zo gaan we praten met Koen Kegel over wat betekent voor de Vlaardingse huishoudens de CO2-tax. We gaan het hebben over de haring- en bierwandeltocht. En in de spotlight voetbalvereniging Ketel Spaland. En dan hebben we ook nog het woord van de week. En daar kijken we altijd enorm naar uit natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ook

In dit uur en ook in het komend uur heeft Nel Steeg de muziek verzorgd. We gaan er even uit voor het landelijk nieuws en de eventuele verkeersinformatie. En die zal er ongetwijfeld zijn, want het was hartstikke druk daarnet al op de wegen. Maar ik zou zeggen, blijf bij ons. Graag tot straks. Dag.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag Zuid 10 minuten op onthoud. Verderop richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Moordrecht en knooppunt Bresseplein 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: De tafel van 2.
3: Van Marseille, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is 2.
5: Welkom terug bij het tweede uur van de tafel van 2 van deze vrijdag 5 juni. In dit tweede uur gaan we praten over de CO2-tax, de haring- en bierwandeltocht en voetbalvereniging Ketel Spaland staat in de spotlights. Verder hebben we ook nog het woord van de week, zoals altijd uitgekozen door niemand minder dan Fokko van der Waal. Nel Versteeg verzorgt de techniek en de muziek. En we gaan beginnen aan uur 2.

0: We gaan beginnen met een gesprek van dat Nel gaat voeren.
1: Ja, dat ken ik. Ja? Ik heb zoveel aan mijn hoofd.
0: Je hebt zoveel. Vandaar dat ik het ook even aankondig, Nel.
1: Nou, dat vind ik hartstikke fijn en ondersteunend.
0: Ja. Want volgens mij zit Koen Kegel daar.
1: Ja, welkom Koen Kegel.
0: Meneer Kegel. Meneer Kegel.
1: Het is meneer Kegel. Hij is de huidige wethouder nog steeds, hoe je het ook bent of keert, in Vlaardingen. En meneer Kegel, u heeft onder andere energietransitie in uw portefeuille.
2: Dat klopt.
1: En daar gaan we het met name over hebben, dat onderdeel. En dat heet dan de CO2-tax. Dan ga ik even uitleggen aan de luisteraars, met uw permissie. Het is geen heffing, maar het is een soort beperking van de hoeveelheid emissies die mensen mogen gebruiken. En dat zijn met name de leveranciers van energie. Die moeten dus extra geld betalen. Maar we gaan het simpel houden. Dat ga ik nu ook zeggen, en dat geldt ook voor u natuurlijk, beste wethouder.
2: Ik moet even wennen aan dat u de hele tijd
1: Ik ook. Maar, hoe die twee zien, die liggen helemaal in de deur.
2: Ja, ik ook eerlijk gezegd. Maar we gaan nog best doen.
1: Ja. Ik vind het ook heel moeilijk. We houden het simpel. Het gaat er eigenlijk om het gebruik van de fossiele brandstoffen. Die moeten ontmoedigd worden. En daar moet je voor betalen. Nou heb ik in één vandaag gezien. Er was een uitzending een paar weken terug, 12 mei. Dat betekent dat je, en dan hebben we het alleen maar over gas stoken om je huis te verwarmen, dat tot 150 tot 400 euro per jaar duurder gaat worden. Daar schrok ik van. En schrok je daar ook zo van?
2: Nou, ik kan me zeker voorstellen dat er mensen zijn die daar heel erg van schrikken. En ik zelf schrik er in die zin niet van, omdat ik weet al heel veel jaren dat dit eraan zit te komen. Hè. Dus in die zin is het niet schrikken. En het idee is ook om te proberen om gas steeds minder aantrekkelijk te maken. En ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld elektrische oplossingen om bijvoorbeeld je huis warm te krijgen, dat die aantrekkelijker worden. En dus ook de belasting op elektriciteit wordt iets lager. En gas wordt dus iets duurder. Dus dat zijn manieren om die CO2-uitstoot te beperken.
1: Ja, oké. Okay. Dus, want u zegt al zelf, van ik zag die tax al aankomen. Wordt die trouwens, want hij gaat in op 27 of 28?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Ik weet wel dat in Europa afspraken zijn gemaakt. En al sinds 2015 ook met het klimaatakkoord van Parijs. Dat we met elkaar eigenlijk vinden zo min mogelijk CO2 uitstoten. Want we weten hoe slecht het is voor de wereld.
1: Ja, en dat weet ik dan ook. En dan ineens wordt het zo concreet.
2: Ja.
1: En dan schrik ik. En ik hou dat echt wel bij. En toch schrik ik. En dan denk ik, dit is nog maar het begin. Want het wordt steeds meer ontmoedigd. Dus het wordt steeds duurder. Klopt dat?
2: Dat zijn wel de plannen nu, ja. En ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen ook heel ingewikkeld is. Wat we in Vlaardingen doen om juist de meest kwetsbare huishoudens ook te helpen, om die energierekening dan wel zo laag mogelijk te krijgen, is dat we bijvoorbeeld afgelopen jaar 667 huishoudens in Vlaardingen helpen en daar echt miljoenen aan uitgeven. Bijna 5000 euro per huishouden om die kwetsbare huishoudens te helpen om beter te isoleren. Waardoor die energierekening wel naar beneden gaat en de mensen die het zwaarst hebben alsnog hun rekening wel kunnen betalen.
1: En dan hebben we het over kwetsbaar in de zin van financieel kwetsbaar.
2: Ja, ja, ja.
1: En weten die dan allemaal die loketten te vinden? Want ik zag ook weer een rapportage van Rador. Dat was op 18 mei, want het is ineens ook een soort voor iedereen is het. Het was voor mij hot, want ik dacht, maar het is overal hot. Alle programma's geven er aandacht aan. Daar heb ik daar hadden ze een enquête gehouden onder heel veel, geloof ik, 70.000 luisteraars of kijkers of weet ik het wat. Dan bleek dus dat, dat heb ik dus hier niet opgeschreven, maar dat ga ik dan uit mijn hoofd doen. Meer dan 80% die had geen idee aan welk loket ze moesten komen voor een onafhankelijk advies.
2: Ja.
1: Want dat is ook al zo wat, hè? En 81% die wist niet van, zijn er dan subsidies? Wat dan, waar dan, hoe dan?
2: Nou, in Vlaardingen is dat gelukkig, hebben we gezien, met de openstelling van de regeling die ik net noemde voor die 667 huishoudens, die miljoenen die we daar vrij voor gemaakt hebben, die was binnen 2 weken volledig uitverkocht. Terwijl ik als wethouder wel wat zorgen had, precies zoals je net aangeeft, zoals u net aangeeft, Nel.
1: Nee, ik hoef geen u. Nee,
2: zoals je net aangeeft,
1: moet,
2: Nel.
1: Ik moet u zeggen.
2: Heel goed. dat ik wel zorgen had als wethouder van, gaan we wel al die Vlaardingers bereiken die dit geld heel hard nodig hebben? En het antwoord is ja, gelukkig.
1: En dit geld, hè, bij wie is dat nou terechtgekomen? Is dat nou echt bij die kwetsbaren terechtgekomen? Of is dat juist bij mensen die het allemaal kunnen voorschieten?
2: Nee, sterker nog, we hebben de voorwaarden heel scherp gesteld. Ik heb dat dan voorgesteld aan het college. En het college is daar natuurlijk mee akkoord gegaan om ervoor te zorgen dat je niet in een kast van een huis woont. Dan mag je niet eens aanspraak maken op deze regeling. Er is dus echt gekeken naar, verdien je niet te veel? Is je huis niet te duur? Et cetera, et cetera.
1: Heb je niet te veel knaken? Je moest niet te veel knaken hebben.
2: Juist, ja.
1: Oké, nou goed. Ik denk dan toch van, weten mensen dit nou ook wel? Want er zijn ook nog vreselijke oorlogen aan de gang.
2: Ja.
1: Dat heeft natuurlijk ontzettend veel effect ook op de brandstofprijzen en de gasprijzen.
2: Ja.
1: Dus het gaat alleen maar de lucht in qua prijs. De energiearmoede, er was altijd een regeling voor. En de gemeente Vlaardingen heeft daar toen ook zich altijd sterk voor gemaakt om daar ook voor aan te lopen. Mm-hmm. Is dat nu, zit dat nu ook in de pijplijn, zoiets?
2: Nou, dat was een landelijke regeling, waarin wij geld vanuit de landelijke overheid, met name in de Oekraïnse oorlog, beschikbaar hebben gesteld voor de armste Vlaardingers ook. Hè? Maar dat was eigenlijk een landelijke regeling. Wat wij nu in Vlaardingen doen, is dus een schepje bovenop de isolatieaanpak doen. Zodat ook de mensen die nu nog een soms te hoge energierekening hebben, dat die rekening kunnen blijven betalen. En, positief, ook nog eens bijdragen aan minder CO2-uitstoot, omdat zij minder energie verbruiken. Want dat is uiteindelijk ook wel
1: minder
2: van
1: belang. Gas. Ja.
2: Minder gas, ja.
1: Ja. Nou, dat hele van het gas af, en dat weet ik natuurlijk ook wel, het moet allemaal in alle gemeentes, die hebben daar een ontzettend belangrijke rol in. Mm-hmm. Want die zitten uiteindelijk in de uitvoering, zeg, heel dichtbij die bewoners.
2: Ja.
1: 2050 moet het allemaal gebeurd zijn, dus we moeten hurryen uppen. Het moet allemaal snel gebeuren. Maar ik wil helemaal niet in beperkingen denken, meneer Kegel. Want zo zit ik helemaal niet in elkaar. Maar ik ga toch doen. Ik ga toch in beperkingen denken. Want dan moeten we aan de warmtepomp. Of aan zo'n hybride warmtepomp. Beetje gas en heel veel elektriciteit. Maar er zitten in Vlaardingen binnenkort ook wachtlijsten aan te komen. Dat je dus op een wachtlijst gaat. Want er is een tekort aan stroom.
2: Ja,
1: en dat bijt elkaar zo vreselijk.
2: Ik ga proberen, want het is super complex.
1: Het is heel ingewikkeld.
2: En er is niet een tekort aan stroom. Laten we zeggen dat er file is op het stroomnet. Moeten zien. Dat is net even wat anders. En wat we doen in Vlaardingen bijvoorbeeld met wat je dan noemt decentraal opwekken. Dat betekent dus niet ergens ver weg van een energiecentrale, maar bijvoorbeeld met een windmolen en zonnepanelen in de stad zelf, zoals we in Vlaardingen ook hebben. Dat helpt om die netcongestie, file op het net, hè, elektriciteitsnet, om die zoveel mogelijk ook te verminderen. En we zijn ook bijvoorbeeld met bedrijventerreinen bezig om ze samen te laten werken om op slimme manieren hun energie te verbruiken en hun energieverbruik te verminderen wanneer iedereen energie gebruikt op bepaalde momenten.
1: Ja, precies,
2: en dat helpt om de energienet minder te belasten.
1: Bij bedrijven met name. Want
2: ook bewoners.
1: Ja, maar nou moet ik zeggen, nou hou ik er nog wel een beetje rekening mee dat ik dan mijn vaatwassertje na 9 uur aanzet. En voor de rest gebruik ik amper stroom. Dat zie ik altijd in die staatjes. Ik gebruik echt helemaal niks.
2: Mm-hmm.
1: Maar
2: je zit de hele dag hier natuurlijk.
1: Ik zit hier s'winters hier mijn voetjes te verwarmen. Ja.
2: Goed idee.
1: Nou ja, inderdaad. Maar kijk, daar zijn toch ook allemaal mensen helemaal niet mee bezig.
2: Sommige mensen zijn inderdaad niet mee bezig. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nou, hoe lang geleden is dat ondertussen? Ik denk 14, 15 jaar geleden. Toen had ik ook een periode dat ik zelf echt geen rode cent had, durf ik wel te zeggen. En ik kan je zeggen dat ik toen op geen enkele manier bezig was. Behalve dan dat ik mijn kachel gewoon heel laag zette. Omdat ik gewoon heel weinig geld op dat moment had.
1: Ja, puur voor je eigen rechtsexportje.
2: Ja, maar dat was het dan ook wel. Want als je je echt zorgen maakt ook over geld, dan heb je weinig ruimte om over dit soort dingen na te denken.
1: Ja, precies.
2: En daarom vind ik het zelf wel fijn om te zien dat we in Vlaardingen bijvoorbeeld met die lokale aanpak isolatie echt miljoenen hebben vrijgemaakt en echt naar de mensen toe zijn gegaan. En ze hebben weten te bereiken, gelukkig ook. Mm. En dat er ook weer een nieuwe regeling aankomt en nog een speciale regeling voor de Westwijk, onze nationaal programmawijk, die echt wat extra hulp nodig heeft. En op die manier proberen we te zorgen dat die mensen die het al druk ook in hun hoofd hebben, zou ik wel kunnen zeggen, dat die extra geholpen worden.
1: Oké, maar toch heb ik het idee, en ik weet niet of ik dat kan staven. Ik kan het niet staven aan cijfers, maar misschien kan u het weer leggen aan cijfers. Dat ze blijven lachen. Het gevoel van dat we achter de feiten aanlopen. Want nu gaat dus over 2 jaar volgens mij, uiterlijk misschien volgend jaar al, gaat dus die tax spelen. En ik ga het toch lekker plat zeggen, dan krijg ik toch boete op mijn kachel, mijn gaskachel. Dat ik die verwarming hoger zet, dan krijg ik een straf. Want ik moet het betalen.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat we eens een keertje bij mijn huis zijn aanbeland, om daar een beetje samen met mijn buurtjes iets te gaan isoleren en over te gaan stappen op iets van een hybride warmtepomp. En gelukkig nog niet nu, want er is helemaal geen er staat te veel in de file. De elektriciteit staat in de file. Ik heb het gevoel van, we komen er nu niet. Het loopt spaak.
2: Nou, dan ga ik toch even geruststellen dat veel van de oplossingen, zoals bijvoorbeeld een hybride warmtepomp, waarbij je vaak wel 80% van je gas kan besparen, dat je die ook gewoon helemaal kan installeren bijna in elk huishouden.
1: En die kan
2: je
1: gewoon inpluggen.
2: Niet
1: kan
2: helemaal
1: gewoon stekker
2: zo
1: erin.
2: Niet met een stekker, maar wel in je huidige stroomvoorziening. In de meeste huizen kan dat. Laat ik dat maar even zo zeggen.
1: Hoef ik niet in de file. Hoef ik niet in de wachtlijst.
2: En de zorg die er is over de wachtlijst, die overigens wel terecht is, zeker voor bedrijven en mensen die bijvoorbeeld ook thuis hun elektrische auto en echt grote elektrische zaken willen opladen, is dat je dan tot 1 juli of misschien 1 oktober de tijd hebt om een aanvraag te doen om je groepenkast zeg maar uit te breiden. Daar moet Stedin dan wat aan doen. Daar begint het ingewikkeld te worden. En waar wij als gemeente dus ook tegenaan lopen, is dat grote projecten, scholen, maar ook woningbouw, dat die ook op die wachtlijst komen. En dat ontwikkelingen die belangrijk zijn, maatschappelijk, maar ook woningbouw en ook bedrijven, dat die daardoor heel veel vertraging kunnen oplopen. Dat zien we in de rest van Nederland ook al veel gebeuren.
1: En kan je daar op gemeentelijk niveau dus best wel wat aan doen? Want dat hoor ik je nu dus ook zeggen.
2: Absoluut.
1: Dan komt de volgende vraag. Jij hebt nog, u heeft maandag nog aan tafel gezeten met Ingrid Conradi.
2: Ja.
1: Hele 15 minuten volgemaakt heb ik begrepen.
2: Zeker, zeker. Ja.
1: Dus dat zit weer lekker.
2: Nou ja, dat ging beter.
1: Gaat het dan ook hierover?
2: Ja, toevallig dit keer wel.
1: Nou,
2: niet alleen over asiel. Nou ja, we merkten dat het onderwerp asiel was gewoon het onderwerp. Ja. Iedereen bleef daar een beetje in hangen. Sommigen
1: maar
2: hebben
1: dit is ook uw onderwerp.
2: Zeker.
1: Uw portefeuille.
2: Dus even pet op D66 even dan. Hè. Dan zit ik hier even niet als wethouder, maar ook als...
1: Gaat jij zeggen gelijk?
2: Heel goed, Nel. Laten we dat doen. Dat voelt veel natuurlijker. Ik heb daar ook een goed gesprek gehad. Dat was zeker beter dan de eerste keer. Dus dat was fijn om te merken. En ik heb daar vanuit D66 de drie hoofdpunten voor ons als partij kunnen toelichten. En
1: energietransitie.
2: Energietransitie, onderwijs en ons aan de wet houden.
1: Staat het straks op de agenda bij die andere partijen? Want die hebben volgens mij iets van onzin van het gas af. Dat heb ik ze wel eens horen zeggen.
2: Er is een van de partijen die heel groot is geworden, die dat inderdaad wel eens gezegd heeft.
1: En is het straks, ligt het nou straks nog wel op tafel dan? Is het nog wel een agendapunt?
2: Het interessante is dat er nog niet zo heel veel bekend is uit het coalitieakkoord. Het zou, of tenminste het hoofdlijnenakkoord. Ik weet wel dat het 12 pagina's al ondertussen is. Dus het is niet echt meer hoofdlijnen. Maar ja, of het erin staat, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Nee, dus dat voordat ik nog. Want dat betekent dat wij zijn als inwoners afhankelijk van de daadkracht van de gemeente.
2: Zeker.
1: Dat klopt, hè?
2: Ja, Ik had hier graag gezeten dat het nog sneller was gegaan. Ik zie wel dat... ik ben ook voorzitter van de regionale energiestrategie. Dat is zeg maar 21 gemeentes van Rotterdam tot Den Haag. Proberen we samen te zorgen dat we ook stappen zetten in die energietransitie, zoals dat dan met een moeilijk woord heet. Daardoor heb ik goed overzicht in de hele regio en ook nog groter in Zuid-Holland, dat het in veel andere gemeentes nog minder snel gaat. Zo kan je het ook zeggen als je het negatief zegt. En dat we het wel redelijk doen. En dat...
1: Dan kunnen wij een beetje van die energie misschien stelen. Van die...
2: Zo simpel werkt het jammer genoeg niet.
1: Nee, ik word echt een raar mens word ik hiervan bijna. Dan denk ik
3: merk het.
1: Als Utrecht een beetje zit te slapen, dan pakken we daar de energie weg of zo. Halen we daar gaan we uit de file stappen.
2: Het interessante is dus wel, en ik ga het proberen zo simpel mogelijk te zeggen, maar als de ene gemeente een bepaalde richting kiest, kan dat gevolgen hebben voor een andere gemeente.
1: Ja, zie je, het is dus wel degelijk. Fokko die zit me aan te kijken alsof die water zien branden.
2: Ik kan een voorbeeld geven. Wij hebben bijvoorbeeld een warmteprogramma waarin we zeggen van, nou, wij gaan nadenken over hoe kunnen we aardgasvrij worden op een zo betaalbaar mogelijke manier voor onze inwoners met collectieve, gezamenlijke warmtevoorzieningen. Zoals bijvoorbeeld een warmtenet, bronnet of wat dan ook. Zoals trouwens in Rotterdam al ongeveer de helft van alle huishoudens heeft. Maar dat vergeten heel veel mensen. Dat gaat allemaal prima. En Barendrecht zegt dan van, nou, nee hoor, zoek het allemaal maar zelf uit. Wij geloven er allemaal niet in, we hebben er geen zin in. Wat het resultaat is dat in onze regio netcongestie is. Mede door dat soort richtingen. Het is niet zwart-wit, hè. Het is altijd een optelsom van dingen. Tuurlijk. Maar het helpt niet. En daardoor heeft het effect, kan het effect hebben wat een andere gemeente besluit. En je moet daardoor ook proberen samen te werken met elkaar.
1: We moeten gaan afronden. Ik wou nog één vraag stellen, maar ik weet niet of je daar kort op kan antwoorden.
2: Ik ga kort antwoorden, ja.
1: Ja, moeilijk. Ja, heb je nog wel geleerd van de Drevenbuurt?
2: Zeker. Dat was ook een pilotwijk. En als er één ding is wat we hebben geleerd, dan is dat wel dat helderheid over betaalbaarheid.
1: Juist.
2: En wat het dan is, dat essentieel is.
1: Ja.
2: We proberen dat zo snel mogelijk te geven. En dat is later dan gehoopt, maar wel gelukt.
1: Oké. Okay. Ik vond het heel fijn zo met je te praten, want we waren ineens gewoon hartstikke snel.
2: Ja.
1: Geen langdradige antwoord. Ik vond, je bent al... Ja, ik heb... U bent...
2: Ja, nee, je zijn er pakken,
1: ja.
3: Alsof Koen langdradig is.
1: Nee, nooit. Hey, dank u wel voor uw komst in de studio. En,
2: graag gedaan.
1: We gaan het allemaal beleven. She comes from Silver Spring, Golden Road, Private School, Memphis, on the tape.

0: Wondering Why the Red Clay Strays. En wij gaan naar onze vaste rubriek, het woord van de week.
1: Ja, ik heb een heel leuk woord gevonden. En dat heet domuscopie. Domuscopie.
2: En we gaan nu echt moeilijke woorden doen dus. Voor
1: nee. Heb je die Latijn gehad op school?
2: Nee.
1: Jij?
2: Nee.
1: Jij? Domus, wat is domus?
3: Huis,
1: precies. Het is zo van, er is een schrijver, Marijke Schermer, die had in het Volkskrant magazine van 16 mei een opmerkelijke oproep aan lezers. Geef me uw sleutel en laat me een paar uur alleen in uw huis. Zij gaat dan rondsnuffelen, kastjes openmaken, de inhoud van de wasmand doornemen, alle foto's bestuderen, aan de pannen ruiken of er wordt ingekookt. En vervolgens zal ze de bewoner vertellen wie hij of zij is. Nou, is dat leuk?
0: Enorm.
1: Nou?
3: Maar zou je zo iemand in je huis laten, Fokko?
2: Dus, vertel me hoe je pannen ruiken. Hoe je onderbroeken in een laadje flikkert. En ik vertel je wie je bent.
1: Ja, ik vond hem wel grappig, eerlijk gezegd. Maar wat ik zelf heb, als ik dan toch even iets mag vertellen.
2: Iets privé.
1: Bijvoorbeeld als ik een tijdje met Koen praat, dan kan ik inschatten of hij broers of zussen heeft. Of die in het midden zit, of die de jongste is, of de oudste.
2: Echt waar?
3: Hoe doe je dat dan?
4: Hij heeft ook mijn hypotheek geregeld voor mijn huis. Dus ik denk
3: dat hij daar stiekem wel heeft.
4: Hij speelt een beetje vals.
1: Ik ken je vader
3: trouwens. Nee, maar ik geef hem even antwoord op de vraag. Hoe doe je dat dan?
1: Nee, maar dat mensen praten op een bepaalde manier. En dan weet je of de vrouwelijkheid in zit of mannelijkheid. En dat is een. En als je dat traint, dan zit je heel vaak goed.
3: Oké.
1: Ja.
2: Oké.
1: Maar goed, we wijken nu af van het woord domuscopie.
2: Jij hoeft dus niet te domuscopieën, want jij weet het al een beetje. Dus dat is eigenlijk waarom je dit vertelt. Daarom vertel je dit. Ziet hij? Ik moet bij de les blijven ook, soort. Want ik moet vertellen waarom hij dit doet.
1: Dat is een leuk woord.
2: Waarom hij van het pad afging.
1: Deze keer wil ik gewoon even een kort woord, dat we er niet te lang over gingen praten. Want we hebben nog twee onderwerpen zometeen.
2: Maar er zijn mensen die dit voor hun werk doen?
1: Nee, het was een oproep. Het was een opmerkelijke oproep. Ja, ik denk dat weinig mensen het zullen doen. Maar het zou mij wel wat leuk lijken dat als iemand bij mij binnenkomt, van ga maar rondneuzen.
3: Ja.
1: Ik zou er geen niet zo bezwaar tegen hebben. Dus hetzelfde van, weer wat anders. Muziek bij de buren heb ik ook gedaan. Dat mensen zeggen, je laat toch geen 30 mensen in je huis? Nou, waarom niet?
4: Dat heb ik ook gedaan. Ik vond het echt fantastisch.
1: Ja, toch?
4: Ja, heel leuk.
2: Nou, het is wel zo, als ik in een andermans huis ben, dan wil ik ook gelijk overal gluren. Dan wil ik ben wel nieuwsgierig. En ik wil dan. Ik was laatst bij onze hoofdredacteur en in zijn nieuwe huis. En ik vloog gelijk in alle hoeken. En oh, wat is hier leuk. Want er zat een verrassing in het huis. Ik hou dus wel van een huis. Ik denk jouw huis, Koen. Want we zeggen nou, je bent nou nog even onze bijzit. Dat mag ik weer Koen zeggen, denk ik.
4: Zeker.
2: Ik denk in jouw huis ga ik ook alle hoekjes en gaatjes bekijken.
1: Ja, maar dan kan je elkaar echt kwijtraken. Hij heeft gewoon vier lagen. Want die kelder is natuurlijk ook
2: Je hebt ook nog een kelder, precies. Ja.
1: Maar dat is ook een beetje domuscopie.
0: Ik kijk een beetje streng in de rond, we gaan kort muziek en dan gaan we bellen.
2: Ja, gaan we doen. We gaan digitaal bellen. Het wordt heel spannend.
0: Ja, leuk.
2: Dankjewel Fokko voor je woordje.
1: Graag gedaan hoor.

0: En bedoel je, de muziek even weg, want wij gaan helemaal naar Vlaardingen toe. Dat is een end hier vandaan, vanuit de studio Schiedam naar Vlaardingen. En dan hebben we contact met Jeroen Langerveld. Jeroen?
1: Hallo, hallo.
0: Hoi, je bent er. Helemaal.
1: Ja, zeker.
0: Hé, waar ben je op dit moment?
1: Nou, ik sta eigenlijk midden hier op een drukke Westhavenplaats bij de visbank. En eigenlijk staat hier een emmer met verf en een stempel in de vorm van een haring.
0: Ja.
1: En er kan natuurlijk maar één ding zijn waarvoor die gezet wordt. En dat is voor de haring- en bierwandeltocht morgen.
0: Mm-hmm.
1: En Jacqueline heeft hem in haar hand. Ja, dit is het begin eigenlijk van de tocht morgen, toch?
2: Ja, precies. Hier op de Westhavenplaats start er morgenochtend heel vroeg een heleboel wandelaars met heel veel enthousiasme en blije mensen, denk ik. Dus,
1: we zijn er klaar voor.
2: Bijna. Nogal wat puntjes op de i, maar...
1: Zoals dit. Dit moet dus nog gaan gebeuren.
2: Dit is inderdaad wel een essentiële, ja. Want hierdoor kunnen de mensen de route vinden. We hebben ook wel een mooi routeboekje, hoor. Maar het is toch leuk als we... Door de hele stad dit zichtbaar maken.
1: Ja, want mensen gaan best wel een stuk eigenlijk door de stad wandelen. Hoeveel kilometer is het nou?
2: Er zijn twee afstanden, 15 kilometer en 25 kilometer. Ja, en we hebben er, denk twee derde loopt de 15 en een derde loopt de 25. Ja. En die 25 is wat pittiger, zeg maar. Een wandelaar draait daar zijn hand niet voor om. Dus,
1: nee, dan komt nu dus het moment dat jullie hem kunnen gaan plaatsen.
2: Ga je me helpen?
3: Ja.
4: Is de verf niet te dik?
2: Goed aandrukken, geloof ik. De mannen zijn daar beter in. 1, 2. Niet te hard, dit is te hard. Ja, kijk, daar krijg je een vette haring van, jongen.
1: Ja, kijk, en daar staat hier de eerste haring. Wel een vette haring.
4: Vette
1: haring wordt het hier genoemd. Je ziet een gedeelte, eigenlijk dikke verf. Waar het net iets te dik is. Maar kijk, daar komt al de tweede komt er nu bij. Zo, en die staat daar. Die staat er ook. En er wordt geklapt hier. En iedereen is eigenlijk heel erg blij. Want ja, het gaat nu dus morgen echt,
4: Jeroen,
1: beginnen.
4: Jeroen, dan moeten er toch altijd drie op de stoep?
1: Drie op de stoep. Ja, de derde wordt dus nu geplaatst.
4: Oké. Okay.
1: Ja, de derde staat er nu bij.
4: Speak.
1: Dat is de bedoeling, toch? Drie bij elkaar.
2: Ja, meestal zetten de mannen er drie bij elkaar. Die gaan daar 's nachts voor op de fiets. Om heel die route te fietsen en al die stempels neer te zetten. Ja.
5: En hoeveel stempels worden er gezet?
1: Ja, want ja, hoeveel stempels moeten er nog worden gezet?
2: Paul, hoeveel stempels zetten jullie?
6: Ongeveer? Ja, ik heb ze niet geteld, maar ze gaan of per drie of per vier. Want ja, haring zwemt in scholen, dus zo werkt dat.
1: En over de gehele route, is daar duidelijk hoeveel van deze stempels er komen?
6: Ik zou zeggen, mocht er een luisteraar morgen wandelen... Laat die eens even tellen. Dan weten we het morgen.
1: En dan jullie terugkoppelen,
6: ja, precies. Want ik heb het niet geteld, ik ben het ook kwijt.
5: Hey, ik heb ook nog even een vraagje. Loopt de nieuwe burgemeester mee?
1: Nou ja, uiteraard. Ja, ik krijg je eigenlijk de vraag door of ook de burgemeester meeloopt morgen.
2: Ja, wij weten gewoon dat hij mee gaat lopen. Ja. Dus ik hoop dat hij goede schoenen heeft en de stad even gaat ontdekken, zeg maar. Daar is hij al lang mee bezig, maar... Ja,
1: waar komen mensen dan toch best wel van ver ook eigenlijk voor het evenement? Waar komen nu alle mensen vandaan?
2: We weten het niet precies, maar er komt wel ook een groot deel buiten de stad. Zelfs iemand wel weten we uit Groningen. Dus we kunnen dat niet, we halen dat niet in macht.
6: Ze komen met bussen uit Zoetermeer.
1: Er
6: is een wandelvereniging in Zoetermeer. En die heeft deze wandeltocht jaarlijks op de planning staan. En dan komt er een mannetje van 30, 40, 50 komt er naar Vlaardingen met een bus.
1: Ja, eigenlijk wat hij verder ook nog is te zien, dat er ook foto's worden gemaakt nu van de eerste haringstempel. Straks gaan de mensen verder op pad dan, denk ik. Maar dit zijn dan verf haringstempels. Maar ook zijn er echte haringen in het spel voor als mensen de route uit hebben gelopen, toch?
2: Precies, ja. Dat is de beloning die je krijgt aan het einde, zeg maar. Dus als je met of zonder blaren die mooie route hebt voltooid, dan krijg je hier op de Westhavenplaats je haring en je pinnetje.
1: Kunnen wij daar even gaan kijken?
2: Ja, wij lopen even naar...
1: Naar jullie hoofdkwartier, begrepen.
2: Hoofdkwartier, inderdaad. Zo heet dat, is die kant op.
1: Kijk eens aan. Oh ja, het hoofdkwartier is hier zo eigenlijk naast de panda, de voormalige panda.
2: Ja.
1: En Dat is eigenlijk waarvanuit alles dus vanuit hier geregeld allemaal wordt morgen. Want het is natuurlijk een hele operatie, kan ik me voorstellen.
2: Ja, best wel. We beginnen meestal in januari met een eerste vergadering. Met de vraag van, joh, heb je er allemaal zin in? En dan gaan we beginnen.
4: Jeroen.
2: Locatie van de lunchpost bepalen, de route bepalen, de sponsoren benaderen. Noem alles maar op.
4: Jeroen.
2: Dan, uiteindelijk, ja, de haring hoort erbij. Dus die is vandaag opgehaald. En dat komt ook omdat we... Ja, Warmelopen van de Drift is onze hoofdsponsor eigenlijk. En die is natuurlijk van de haring. Ja. Dat hoort er gewoon bij Vlaar.
1: Nel.
4: We moeten een beetje gaan afsluiten, Jeroen. Jullie maken toch ook nog een reportage wat mensen kunnen terugkijken op het internet?
1: Morgen loopt er uiteraard loopt er iemand van twee mee. We gaan hem afronden hier zo bij de haring, hoor.
4: Oké.
1: Dus ja, want hier staan, hoeveel haringen liggen er hierin? Dat is even een van de laatste vragen, hoor.
4: Oké.
2: Ja, dat is een goede van jou. Ik denk dat het ongeveer meer dan 2000 stuk zijn.
1: Een hele hoop,
2: inderdaad. Ze zijn vanmiddag nog schoongemaakt. Dus wat dat betreft, vers is een haring. Als hij net uit de zee komt. Maar dat is natuurlijk een heel traject met haring. Dat wordt ingevroren en noem maar op. Het is niet een nieuwe haring, want die moet nog komen. Maar het is wel een lekkere.
1: Ja, want ze staan hier dus in twee koelkasten. Staat het hier dus vol met haring. Het moet morgen allemaal eigenlijk helemaal goed gaan komen. Nog even het goede meer mee zitten, toch?
2: Dat gaat lukken. En met of zonder uitjes?
4: Nou, Jeroen, volgens mij zijn ze er klaar voor.
2: Dankjewel en tot morgen.
1: Nou, Nel, dat was het.
4: Nou, leuk, Jeroen.
1: Tot morgen, dan gaat het echt beginnen.
4: Dit was helemaal nieuw voor ons, hè? Dat we ineens een repo hadden die in de uitzending kwam. Dus het was even wennen, want jij stelt gewoon de vragen en wij blijven hier gewoon rustig zitten.
1: Yes, precies.
4: Het was even wennen.
1: Zo.
4: We gaan het erover hebben of het leuk was. En in ieder geval, ik vond het leuk om je zo in de uitzending te hebben bij die mensen daar. En we gaan het allemaal beleven en meekrijgen ook via onze Omroep 2. Dus bedankt, Jeroen. En tot gauw.
1: Dag.
4: Oké, hoi.

0: Tom Odell met Old Friend. En het laatste gedeelte van deze tafel van twee staat helemaal in het teken van voetbalvereniging Ketel Spaarland. Op bezoek Ed van Troost en Mitchell den Brinker. De eerste gaat vooral het woord voeren. Ed, van harte welkom. En Mitchell uiteraard ook.
1: Dankjewel.
0: Vertel eens even, Ed, wat jij allemaal niet doet bij Ketel Spaarland.
1: Nou, wat ik niet doe is voorzitter spelen. Sowieso niet.
0: Ja.
1: Uiteindelijk ben ik ooit gestart als voetballer natuurlijk. Ik heb een rijkelijke voetbalcarrière in het Schiedamse amateurvoetbal. Waarvan circa 15 jaar bij de diverse fusiepartners van Ketel Spaarland.
0: Mm-hmm.
1: Uiteindelijk ook meegegroeid met mijn zoons als jeugdtrainer. Na dat trainerschap en die jongens die gingen naar Excelsior Maassluis, heb ik nog 5 jaar bij Excelsior Maassluis mogen acteren als jeugdtrainer. Uiteindelijk weer teruggekomen bij Ketel Spaarland. Daar 9 jaar trainer geweest van het tweede elftal. En sinds de afgelopen 2 jaar ben ik onderdeel van de voetbaltechnische commissie. En proberen wij in de selectie de clubcultuur te bewaken.
0: Ja, dat is een hele mooie uitdrukking. Die ben ik ook regelmatig tegengekomen in diverse artikelen. Maar eventjes terug naar Ketel Spaarland als vereniging. Hè?
1: Ja.
0: Is het inmiddels een echte club geworden waarvan jij zegt, we zijn met elkaar inderdaad zo geconnect dat er dingen vanuit het verleden eigenlijk nauwelijks meer een rol spelen?
1: Ja, ik denk dat zeker de afgelopen jaren prima is gelukt. Natuurlijk waren er in eerste instantie best wel mensen die het niet zagen zitten dat de voetbalvereniging Spaarland en uiteindelijk VVK samen gingen tot Ketel Spaarland.
0: Ja.
1: Dat heeft best wel tot wat wrijving geleid. En ja, natuurlijk was er een oude garde die liever hun eigen club wilde vertegenwoordigen. En dat is ook logisch. Zeker als je jarenlang natuurlijk met een bepaalde groep mensen samen hebt gewerkt, samen lol hebt gemaakt, samen gevoetbald, samen de kantine hebt gedeeld. Uiteindelijk zijn we verhuisd naar Sportpark Willem-Alexander. Daar hebben we ook nog wel wat aanloopverschijnselen gekend. Uiteindelijk toen onze zaterdagafdeling en onze zondagafdeling prestatief samen zijn gegaan. Ja, merk je eigenlijk nauwelijks nog iets tussen cultuurverschillen in de vereniging zelf.
0: Ja. Ja, en de veldperikelen zijn ook over, geloof ik.
1: De veldperikelen zijn gelukkig ook over. Dat heeft veel extra geld gekost. Uiteindelijk denk ik een verkeerde bezuiniging geweest ooit toen het park is gestart. Mm-hmm. En de bouw is gestart. We hebben veel verzakkingen gehad, zeker op het tweede en derde veld. Daar,
0: want voor de mensen die het niet weten, jullie spelen op de A4 eigenlijk, hè?
1: Juist, ja, wij spelen op de A4. En het gedeelte wat op de A4 rust, dat gaat eigenlijk prima. Daar hebben we totaal geen last van verzakkingen, want anders zouden ze in de tunnel ook problemen hebben. Maar we hebben wel gemerkt dat juist de delen die net buiten het tunnelvlak vallen, dat daar heel veel verzakkingen ontstonden.
0: Mm-hmm.
1: En dat leidde eigenlijk ook tot dat de hekwerken rondom de velden, een stukje wat rond het veld liep, waar mensen als toeschouwer konden staan.
0: Ja.
1: Ook beneden in waar we atletiekbanen hadden. Daar hebben we gezien dat er heel veel verzakkingen plaatsvonden, waardoor er uiteindelijk na 10 jaar al behoorlijk gerenoveerd moest worden om het terrein weer helemaal up-to-date te maken.
0: Ja, precies. Nou, dat is gelukt. Helemaal in orde. Dan gaan we naar de actuele situatie. De selectie van Ketel Spaarland heeft in mijn optiek een goed seizoen gedraaid. Deel jij die opvatting?
1: Die opvatting deel ik zeker. Ik ben ook enorm trots op wat onze vereniging het afgelopen seizoen heeft laten zien. We hebben een selectie die eigenlijk bestaat uit 3 elftallen. Dus een eerste elftal, een tweede elftal en een onder 23. Dat zijn 3 prestatieve elftallen. En die hebben eigenlijk alle 3 best naar behoren laten zien dat ze mee kunnen in de klasses waar ze gespeeld hebben. Het eerste elftal heeft eigenlijk tot de laatste speeldag meegedaan om het kampioenschap. Was enigszins onverwacht. Mm-hmm. Omdat wij best wel tevreden zouden zijn met een plaats bij de eerste vier. Nadat we vorig jaar natuurlijk al redelijk boven in de middenmoot hadden meegedraaid. Hebben we het dit seizoen tot een tweede plaats geschopt. Met nogmaals tot op de laatste dag kans op een kampioenschap.
0: Ja, maar CWO ging met de eerste strijken.
1: CWO had denk ik ook gewoon wat dat betreft een iets wat kwalitatief betere. En nou, beter wil ik niet zeggen, maar in ieder geval meer ervaring in de selectie. Waardoor ze toch het kampioenschap terecht over de streep hebben getrokken. Mm-hmm. Ja, en wij hebben wat dat betreft gewoon ook hele mooie wedstrijden gespeeld. Ja, ik noem een Excelsior 20 waar we met 8-0 van wonnen. Bijvoorbeeld ook Soccer Boys, die wedstrijd daarop. Daar speelden we eigenlijk nog beter als tegen Excelsior 20. Die we met 0-6 versloegen. Ja, dat waren wel de hoogtepunten als we puur kijken naar het voetbaltechnische deel. Daarnaast hebben we tegen Berkel een ploeg die eigenlijk voor het seizoen werd getipt als een van de kampioenskandidaten. Daar hebben we zowel uit als thuis met 2-1 van gewonnen. Dus ja, de doelstelling hebben we eigenlijk zeker met het eerste elftal absoluut gehaald.
0: Ja, afgelopen woensdag speelden jullie inderdaad competitie tegen Oegstgeest.
1: Dat klopt.
0: Helaas is die wedstrijd verloren gegaan.
1: Juist.
0: Dat betekent een hele grote teleurstelling of valt het eigenlijk mee?
1: Ja, wij zijn ook realistisch. Ik bedoel, als je voor het kampioenschap dat dan net niet haalt en je speelt een na-competitie wat toch meer een loterij begint te worden. Ja. En dan is de vorm van de dag, de beschikbaarheid van spelers. Want wij hebben ook met spelers te maken die natuurlijk op vakantie gaan. Mm-hmm. Die hebben geen rekening gehouden met dat er ook nog eventueel een na-competitie zou volgen. Ja, dan moet je ook realistisch zijn dat je tegen een prima tegenstander, een geroutineerde tegenstander, ook niet bij machten was om een overwinning binnen te slepen. Ja. Hoe vervelend het ook is.
0: Nee, duidelijk. Dat is helder. Je sprak ook over het tweede en de onder 23.
1: Ja.
0: Bij het tweede wordt er ook nog, geloof ik, een assistenttrainer gezocht, hè?
1: Dat klopt helemaal.
0: En dat is een van de redenen waarom ik jullie heb uitgenodigd. Want dat lanceren we gewoon even.
1: Zeker.
0: Wie weet
1: zeker.
0: Wie er luistert, hè?
1: Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, als er mensen zijn die zich vrijwillig willen opgeven, trainer willen worden bij onze vereniging. Absoluut van harte welkom. We hebben op het tweede elftal een prima trainer staan. Dat is Attila Sisman. Ook al vele jaren binnen onze club aanwezig. Eerst in de jeugd en later in de senioren. Van eigenlijk van onder 23 uit naar het tweede elftal gegaan. Ja, en die zoekt nog een assistent. Want uiteindelijk heeft hij ook een spelersgroep van circa 20 spelers. En om natuurlijk al die spelers in de gaten te houden, hebben we meer ogen nodig dan precies de twee die hij bezit. Hij kan de trainingen uitzetten, maar het zou heel prettig zijn als daar nog een assistent bij zou komen. Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar een vaste leider voor het tweede elftal. We hebben een leider die eigenlijk deze functie part-time invult. Die heeft op zaterdag werkzaamheden en ja, die kan er niet altijd bij aanwezig zijn. En eigenlijk hetzelfde als een assistent. Mocht er iemand beschikbaar zijn die niet op iedere dinsdag of iedere donderdagavond of iedere zaterdag kan, geen enkel probleem. Een part-time invulling is voor ons ook al een zegen.
0: tcsenioren@ketelspaarland.nl. Daar moet je dan wezen.
1: Zeker.
0: Dat is duidelijk. Goed, dat is geregeld. Een van de redenen waarom ik jullie ook heb uitgenodigd is dat het natuurlijk altijd ontzettend interessant is om ook eens naar onder 1, 2, 3, weet ik veel wat, allemaal te kijken naar de jeugd.
1: Ja.
0: Ook daar zijn nog wat vacatures, daar komen we dadelijk op. Uit hoeveel teams bestaat de jeugd eigenlijk?
1: Ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen.
0: Ongeveer.
1: Maar ik denk tot wij 45. 45?
0: 45 spelers.
1: Nee, 45 teams.
0: Teams, kijk.
1: Wij zijn een vereniging die de laatste jaren natuurlijk behoorlijk gegroeid zijn. Ja. Ook dat heeft Sportpark Willem-Alexander met zich meegebracht. Heeft ons zeker geen windeieren gelegd. We zijn als club gegroeid, we zijn als vereniging gegroeid. En het is eigenlijk een bedrijf aan het worden. En met, ik denk dat we op dit moment rond 1150 leden zitten. Dus behoorlijk wat elftallen.
0: Ja, ja, dat is duidelijk. Betekent dat ook dat jullie bijvoorbeeld een soort, of niet een soort, maar een hoofd jeugdopleiding aangesteld hebben?
1: Wij zijn heel hard op zoek naar een HJO.
0: Ja.
1: Dus die functie is al een behoorlijke periode vakant. En wil je jeugd op een bepaald niveau hebben en op een gestructureerde manier vormgeven, daar is eigenlijk een hoofdjeugdopleiding onontbeerlijk voor. Ja.
0: Iemand die de grote lijnen uitzet.
1: Ja. Ja. En de trainers feedback geeft op de trainingen die ze uitvoeren. Die ze daarbij ondersteunt om een training op te zetten. Vaak gaat het natuurlijk ook om vrijwilligers, om ouders die meekomen om hun kind te begeleiden. Die uiteindelijk in de rol van trainer terechtkomen. Mm-hmm. Vaak hebben ze dan zelf ook wel een achtergrond in het voetbal. Ja, dan is het hartstikke fijn als er iemand is die daar feedback op geeft. En die zorgt dat die mensen ook misschien wel een trainersdiploma willen gaan halen. Want dat is het uiteindelijke doel.
0: Ja.
1: Zodat ze mee kunnen groeien met die leeftijdsgenootjes. En die teams kunnen blijven begeleiden totdat ze de stap naar richting de senioren maken.
0: En de vereniging Ketel Spaarland wil dat ook begeleiden. Wanneer iemand zegt van ik wil best wel wat meer te weten komen over.
1: Zeker, zeker, zeker. Ketel Spaarland is echt bereid om daar zeker te investeren. Ook stel dat er vrijwilligers zijn die een trainersdiploma willen halen.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ook
0: ja.
1: Dat wordt door Ketel Spaarland begeleid. En de opleidingskosten die nemen wij eigenlijk ook voor ons rekening.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Nou heb je bijna bij alle verenigingen in de jeugd wel op een bepaald moment dat op een leeftijd, en dat zal jullie ongetwijfeld ook bekend voorkomen, de interesse ook wel eens naar wat andere dingen uitgaat dan het voetbal. Hoe zit dat bij Ketel Spaarland?
1: Nou ja, goed. Ik denk dat bij iedere vereniging wel een bepaalde piramide te zien is. Mm-hmm. De jongste elftallen, daar is eigenlijk de groep het breedst. En hoe verder je natuurlijk, hoe ouder de kinderen worden, hoe meer interesses er ontstaan. Ook interesses die natuurlijk te maken hebben waar een financieel plaatje aan hangt.
0: Ja.
1: Dus die jongens kiezen ervoor om op zaterdag te gaan werken. En daardoor ontstaat er een piramide, waardoor je bijvoorbeeld bij een JO19 hebben wij op dit moment 1 elftal. Het komend seizoen worden dat er waarschijnlijk weer 2. Maar daar zie je wel een piramidevorming, omdat die jongens een andere stap maken.
0: Ja, andere keuzes.
1: Andere keuzes. En vroeger voetbalden wij alleen.
0: Ja.
1: En
0: niet veel anders. Hè?
1: Nee, dat was niet veel anders. En tegenwoordig hebben ze natuurlijk zoveel sporten om te kunnen doen. En zoveel andere interesses dan alleen voetbal. Dus het is ook wel een maatschappelijk verschijnsel.
0: Ja. Jeugd onder 19-1. En jij gaf het net al aan. Waarschijnlijk komt er volgend jaar ook een onder 19-2.
1: Ja.
0: En onder 16. Daar zoeken jullie met name ook nog toch wel bekwame trainers voor.
1: Ja, dat klopt. Ja. We zijn binnen de jeugdafdeling zeker ook nog op zoek naar trainers voor de JO 19-1 en de JO 19-2. Als ik nu kijk naar de JO 19-1, de twee trainers die daarop gewerkt hebben. Die hebben dat jarenlang gedaan. En die hebben besloten om uiteindelijk ook door de werkzaamheden die ze door de week uitvoeren, de drukte om een stapje terug te doen. Die willen een sabbatical inlassen. En ook een logisch verschijnsel als je natuurlijk maatschappelijk gewoon zwaar belast bent. dat er een keer een moment komt dat je zegt van joh, ik trek terug. Dus we zijn er nu heel hard op zoek om trainers voor JO 19-1, JO 19-2 en de 16-1 aan het zoeken.
0: Ja, wat is nou het meest wenselijke? Wat zou je nou het meest

0: vol enthousiasme aan de gang. En weet je, dat enthousiasme over te brengen op een hele jonge spelersgroep. Dan is dat natuurlijk ook al een pre. En kunnen we een desbetreffende trainer begeleiden om ook dat het trainen aan zich en het opzetten van een training, om dat gewoon eigen te maken.
1: Ja, en dan maak je onderdeel uit van een groeiende en ook gezellige club.
0: Zeker.
1: Zijn dat de woorden die passen bij Ketel Spaarland, Ed?
0: Wij zijn zeker een hele gezellige vereniging. We proberen natuurlijk we proberen prestatief te voetballen. Maar naast het prestatieve hebben we natuurlijk ook altijd gezelligheid. Mm-hmm. En die twee kunnen eigenlijk niet losgezien worden van elkaar. En daar sturen we eigenlijk iedere zaterdag op.
2: En een grote kantine.
0: Want
2: ik ben wel eens daar geweest.
1: Ja, ik ook.
2: Toen VFC 3 daar speelde voor hun kampioenschap. Vorig seizoen, geloof ik.
0: Ah, dat zou kunnen.
2: Niet vergis. Ja. Ja, en toen dacht ik, jeetje, wat is die mooi en groot en hoog.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, er zijn altijd wel wensen, maar uiteindelijk de kantine is wat dat betreft qua omvang natuurlijk voor de grootte van de vereniging. En ja. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de handbalvereniging Ventura en de dansschool op bij ons op de locatie.
2: Oh, die maken gebruik van dezelfde ruimte.
0: Die maken in principe ook gebruik van dezelfde kantine.
2: Heel dus goed.
0: Er zijn natuurlijk gewoon meerdere gebruikers op het complex.
2: Oké, okay. Tof.
1: Ed, toen je hierheen kwam, geregeld via Mitchell trouwens, waarvoor enorme dank. Toen dacht je, nou, ik hoop in ieder geval dat dit of dat ter sprake gaat komen. En dat is misschien nog niet ter sprake geweest. Heb je iets in gedachten waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog wel even melden?
0: Nou ja, goed. Uiteindelijk hebben we 3 selectieelftallen. En ik denk dat het best wel te vermelden waard is dat ons onder 23 elftal het afgelopen seizoen kampioen is geworden. Die promoveren naar de derde divisie. Dus dat is een hele knappe prestatie.
1: Zeker.
0: Met een groep jongens die uiteindelijk vanuit de JO19 twee jaar geleden over zijn gekomen in als blok. En die hebben zich dusdanig ontwikkeld dat ze nu ze speelden al eens derde divisie. Alleen toen was het een hele jonge groep. Mm-hmm. En nu komen ze na die twee jaar zijn ze weer terug op het niveau van de derde divisie. En dat is denk ik zeker een prestatie van formaat.
2: Zeker. Dat is hoog.
0: En met dank aan de trainers Mark Verharen en Bob Hesbach. Die dat fantastisch hebben begeleid.
1: Kijk, helemaal mooi. En ik denk dat Paul Verloenen er ook wel blij mee is. Want die zal er ongetwijfeld een paar in zijn selectie trekken. Of
0: zeker.
1: Niet?
0: We hebben het afgelopen half jaar trainen Jelte van Troost en Tim Ducano. Die trainen al met de eerste groep mee. En die maken het komend seizoen de aansluiting met het eerste elftal. Met de eerste selectie, zeg maar. Dus we proberen daar ook gewoon weer een natuurlijke doorselectie te maken. En we proberen zoveel mogelijk eigen jongens uit de eigen jeugd door te schuiven richting alle selectieelftallen. En dat doen we met de JO19 spelers die overkomen nu vanuit de jeugd. Die gaan de aansluiting vinden bij sowieso de onder 23. En mochten ze een dusdanige indruk maken, dan kan het ook zijn dat ze direct doorgaan naar het tweede. Maar het kan ook in een incidenteel geval zelfs het eerste elftal worden.
1: Ja, en ik neem aan dat er volgend jaar gewoon weer een hele goede selectie staat.
0: Zeker, zeker. We doen ons uiterste best om ieder jaar gewoon weer de selectie op peil te houden. Dat doen we met circa 90-95% zelf opgeleide spelers. En natuurlijk ontkomen we er niet aan om wanneer we een extra stapje te maken om wel eens een speler van buitenaf te benaderen. Ja,
1: dat hoort erbij tegenwoordig.
0: Dat hoort erbij. Ja. Ik wil er wel bij zeggen dat we ook totaal niet betalen. Iedereen betaalt bij ons contributie. En uiteindelijk proberen we de randzaken. En daarvoor is Mitchell eigenlijk de aangewezen persoon.
1: Om dat allemaal te regelen.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga je enorm bedanken voor je komst naar de studio. Je heldere kijk op voetbalvereniging Ketel Spaarland. Wens jullie heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: Mitchell ook bedankt voor het bemiddelen. En ik moet er rap een einde aan maken. Want we zitten tegen de klok van 6:00. Betekent dat wij...

0: Nel, Fokko en ik u een heel fijn weekend wensen. En graag tot volgende week vrijdag.
1: Je luistert naar 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog een korte file op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dromen nemen.
1: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Je luistert naar twee.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
1: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
0: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
0: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
0: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurt het lang voordat er bij het ministerie van

0: Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
1: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
0: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: why my body is like you're dying. If it's not good, you're dying.
1: Goedenavond. Het is 8 over 8 van 5 op 6. Leuk dat je luistert naar Soulbeats hier op 2. En als ik zo door de playlist kijk, die ik uiteraard zelf samengesteld heb, noem ik het vooral New Jazz, wat je vanavond kan verwachten. En ik hoop dat het je nog niks zegt, dat je gewoon lekker blijft luisteren. De eerste twee die draaiden, dat waren deze. Amethyst van het album Daydreaming uit 2024, Back in My Groove. En zojuist, de release was 2nd of May, J. Doe, Second to None. Later dit uur onder andere de classic van de week. Een stukje dance uiteraard. We kijken even wat er in de regio gebeurt. En zometeen ook D-Faz, track van het nieuwe aankomende album Belooped. Die gaat heten This Girl's in Love with You. Voor die tijd de nieuwe van Naya, Here Is More.
2: 2. Dit is Soulbeats. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Masters of Jazz, Smoking Home. Het winkelcentrum De Loper in Vlaardingen staat dit weekend in het teken van Vlaardingse smaken. Tijdens het nieuwe foodtruck festival Lokale Smakenplein zullen de nieuwste Vlaardingse proeverijen tentoongesteld worden. Er komt ook haringijs. Ja, je hoort het goed. Haringijs. Het festival wordt georganiseerd naar aanleiding van de Vlaardingse Haringmaand, dat is logisch. En er komen meer festiviteiten, onder andere in het Vlaardingse van Hogendorpkwartier, moet ik zeggen, de Dirk de Derdelaan in de Westwijk en de Franse Straat in het centrum van Vlaardingen. Wil je het hele bericht lezen? Kijk op onze site, ditis2.nl.

Soul Beats. Alex Argo was dat, Rose Hill. En daarvoor de Soul Beats Classic van deze week. Michael Jackson, Billie Jean, de long version. En toch is het ook weer geen classic, want deze week staat hij wel weer nummer 23 in de Nederlandse top 40. Komt uiteraard door de film Michael, die nog steeds draait in de bioscopen. Zometeen Marcia Kova, die ken je misschien niet, maar ze werkt wel samen met grootheid Teddy Riley. Bye, bye, bye, heet die track. Daarvoor Show Me, J.C. Soul.

0: Strength of a Lion gaat over het overwinnen van moeilijkheden en mentaal sterk blijven bij tegenspoed. Kerry James, Jaksta en Spider Meng op 2.
1: Hey everybody, this is Renelia. Check out my new single, Lights Up, featuring Canton Joe.

De nieuwe rammer van Fred Dope. Touch Me Extended Mix. Uiteraard hier in Soul Beats. Het is 9:04. Even de boekhouding doen. Daarvoor hoor je Keyless met Milkshake. En dat begint inderdaad weer zomertijd voor te worden. En daarvoor Ronelia. Ze maakt gospel hip-hop. Dit was haar nieuwe track featuring Kenton Jones.

tot twee weken terug de programma's van Dit is 2 opnieuw beluisteren. Zometeen na het nieuws, Andante met Kees Allerliefste. En Soulbeats is er komende vrijdagavond weer. Tussen 8 en 9. Wil je reageren? Kan via onze via Instagram, moet ik zeggen. Hans Erkens Soulbeats. Of via mijn mailadres soulbeats107.8@gmail.com. Soulbeats107.8@gmail.com.

0: Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
1: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
0: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het

0: hem werden verspreid, maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Tandante.
3: Kees Allerliefste.
4: Dit is 2.
5: Iedereen van harte welkom. Dit is Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Mijn naam is Kees Alderliesten. Ik ben de samensteller en presentator van dit programma. Ook is onze producer Jacques Nachtegaal vanavond weer in de studio. In dit jaar hebben wij een paar keer aandacht besteed aan componisten uit Italië. Veel waren dat wat minder of onbekende componisten. En daar gaan wij vandaag het derde deel van hebben. En we beginnen met de componist Albinoni. Die heeft een muziekstuk geschreven voor hobo en strijkers. Ik laat daarvan de tweede horen in D mineur. Dat is opus 9. Het heeft 3 delen. Allegro. Eno presto, adagio en dan allegro. En het wordt uitgevoerd door het orkest Il Fondamentino.

Il Fondamentino speelde het concert voor Hobo en Strijkers nummer 2. De componist heette voluit Tommaso Giovanni Albinoni. Geboren in 1671 en overleden in 1751. Hij was een Venetiaans barokcomponist. Een bekende gedeelte van zijn leven was hij vooral geliefd om zijn opera's. Hij heeft er zo'n 50 geschreven. Nu is hij bekend om zijn instrumentale composities. Hij is geboren in de Republiek Venetië. En dat was toen groter dan enkel het plaatsje zoals wij die kennen nu. En studeerde daar viool en zang. Over zijn leven is niet veel meer bekend. Voor 1705 schreef hij vooral triosonates en vioolconcerten. En tussen 1705 en 1719 schreef hij onder andere concerten voor hobo. Dan weet u ook een beetje in welke tijd dit vorige nummer geschreven was. En dan wordt het moeilijker. Men heeft wel een tijdje gedacht dat hij ergens in stilte rond 1720 begraven zou zijn. Later kwam er een achter dat hij heel erg diabetes heeft gehad. Dat hij daardoor de laatste jaren teruggetrokken en in vergetelheid heeft geleefd. Hoewel hij wel is blijven componeren. Maar dat zijn we kwijt. In het eind van de Tweede Wereldoorlog is er een heel groot bombardement geweest op Dresden. En daar was een grote staatsbibliotheek waar heel veel muziek van componisten was opgeslagen. Ook van hem. En daarom is al het werk wat hij geschreven heeft na 1720 is er niet meer. En daar lag ook waarschijnlijk een heleboel gegevens over zijn leven. En die zijn we dus ook kwijt. Toch was hij een componist waar wel meer componisten naar hebben gekeken. Een daarvan was Remo Giazzotti. En die heeft geschreven de Adagio d'Albanini. Het wordt gespeeld door het Kamerorkest van Parijs met Gauthier Capuçon op de cello.

hoorde Adagio Dobel Noni. Het Kamerorkest van Parijs speelde dat met Cartier Caperon op de cello. Er waren meer componisten, zei ik al, die gekeken hebben naar het werk van Obinoni. Een voorbeeld daarvan is Johann Sebastian Bach. Die heeft minstens 2 fuga's gecomponeerd op een thema van Obinoni. En ook bekend is dat hij thema's van Obinoni heeft gebruikt om zijn leerlingen verder te helpen. Die Obinoni, dat is een componist. Daar moet je eigenlijk gewoon voor gaan zitten en dan moet je luisteren. Zo ook het laatste nummer van hem. Symfonia voor strijkers in G mineur. Ook weer 3 delen. Allegro, Larghetto en Allegro. En het orkest is Le Serenissima. En Adriaan Kantler speelt de viool.

Het orkest Le Serenissima en Adrien Centreviool speelden de Sinfonia voor strijkers in G mineur van de componist Albinoni. U luistert naar Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Het is tijd voor onze concertagenda. Aanstaande zaterdag. Dat begint weer de serie Zomerconcerten in Vlaardingen. Elke zaterdag in de zomer vanaf 3:15 kunt u de Grote Kerk op de Markt binnenlopen. Daar is dan iets met het orgel of andere instrumenten erbij. U kunt schuilen voor de regen. U kunt de drukte van de stad ontlopen. U kunt de koelte van de kerk opzoeken. U verlaven aan de klassieke muziek. En wanneer u het zat bent, kunt u gewoon weer gaan. In oktober, november, dan zal waarschijnlijk begonnen worden met de verbouwing van de kerk. Dus het kan best wel eens heel goed mogelijk zijn dat deze concertserie dit jaar er voor het laatste is. Begint dus aanstaande zaterdag, 3:15, en dan speelt Aad Soutendijk. Zo ook de donderdag erop, volgende week donderdag, van 1:15 tot 1:15. Dan is er weer zijn lunchconcert. Hij speelt Preludium in D van George Wilhelm Saxer. Suite du Tiers Ton van Jacques Morvin. En dat stuk bestaat uit heel veel kleinere deeltjes. François Couperin, Tiers en Tile. En dan tot slot een improvisatie. Als u niet in de gelegenheid bent dit concert bij te wonen, dan kunt u de zondag erop om 8:30 hier op 2 nog een keer luisteren naar dat concert. Wilt u ook dat uw concert meegenomen wordt? U kunt persbericht sturen naar de redactie van ditis2.nl of naar mijzelf. En dan is het e-mailadres andantevlaardingen@gmail.com. andantevlaardingen@gmail.com. Gaan we verder met het programma. We hebben wel eens meer muziek uit Italië. En dan pakken we gitaarmuziek van Mauro Quigliani. Heel bekend bij gitaarliefhebbers. Wat zij meestal niet weten is dat hij een zoon en een dochter had die ook heel goed gitaar speelde en die ook wel eens wat gecomponeerd hebben voor dat instrument. Een paar maanden geleden toen hadden we zijn dochter, Emila, omdat hij een muziekstuk geschreven had met variaties op een thema van Mercadante die toen aan de orde was. Nu hebben wij zijn zoon, dat is Michele Quigliani, geboren van 1801 tot 1867. U hoort zijn Rondoletto opus 4. Origineel wordt dit werk dan begeleid door een strijkorkest, maar hier heeft u een solo-uitvoering. En Eva Victoria Schokmel speelt het op de gitaar.

Eva Victoria Schokmel op de gitaar speelde Rondo Leto van Michele Quiiviani. En dan gaan we van de minder bekende zoon naar de bekende vader, Mauro Quiiviani. Ik zeg niet te veel van hem, want hij is zoals meer aan bod gekomen in dit programma. Maar ik ga even terug naar vorige week. Vorige week heb ik gezegd, we hadden het toen over Händel. Händel komt onverwachts volgende week terug. En dat is dus nu. Quiiviani heeft variaties geschreven op een thema van Händel. En dat is een heel bekend stuk voor bepaalde mensen. Dat stuk heet De Harmonieuze Smid. Dat is de populaire naam van het slotdeel van suite nummer 5, voorgeschreven voor klavercimbal. Als zodanig is het niet bekend. Er is ook een uitvoering voor een heel groot orgel. Daar is het wel bekend van. En is het zelfs dit stuk met de koekoek en de nachtegaal zijn dan twee bekende orgelstukken van Händel. De variaties, ik laat u daar een gedeelte van horen, wordt gespeeld door Samuel Heinz.

Samuel Heinz speelde variaties op een thema van Händel. Bekend thema. En het componist is Mauro Quigliani. Dan gaan we nu al naar de laatste componist vanavond. Mario Castelnuovo Tedesco. Geboren op 3 april 1895. Overleden op 16 maart 1968. Een Italiaans componist, pianist en schrijver. Hij is bekend als een van de voornaamste gitaarcomponisten van de 20e eeuw. Hij heeft bijna 100 gitaarcomposities geschreven. Geboren in Florence. Zijn familie was een hele rijke bankiersfamilie. Als je dan naar zijn opleiding in de muziek gaat kijken. 1914 zijn diploma piano. En 1918 zijn diploma compositie. Dan past daar die gitaar niet bij. Dat klopt. Hij heeft ontmoet de gitarist Andres Segovia. En Andres Segovia was een Spaanse gitarist die de hele wereld is rondgereisd en die voor veel mensen de eye-opener is geweest dat die gitaar die je in allerlei bandjes zo vaak tegenkwam als begeleidingsinstrument, dat er ook zo ontzettend veel klassieke muziek voor is geschreven. En hij heeft een aantal componisten in zijn leven ontmoet en heeft die ertoe aangezet om ook voor die gitaar te gaan componeren, want Andres Segovia was een heel innemelijke man. Hele tijd geleden hebben we muziek laten horen van Manuel Ponsen. Dat was een componist uit Mexico. Dat is hetzelfde verhaal. Zo is dus Mario Castelnuovo Tedesco gaan schrijven voor de gitaar. En alles ging goed tot 1938. Toen ging Mussolini zijn raciale wetten invoeren. En toen kwam deze componist in de problemen. Want hij heeft misschien wel gehoord aan zijn familie, rijk, bankiers. Ja, hij was van Joodse afkomst. Dat betekende dat zijn muziek na 1938 niet meer op de Italiaanse radio mocht worden gespeeld. Daarom is hij in 1939 geëmigreerd naar de VS. Hij is een componist die muziek geschreven heeft voor de combinatie orkest-gitaar. Daar heb ik iets van staan. Dat gaat naar een kliekjesdag. Dan vertel ik er nog wel wat over. Wat ik wel nu aan u wilde laten horen, dat is een ander muziekstuk. En dat is gebaseerd op een opera van Rossini, van de barbier van Sevilla. Daar heeft hij een bewerking voor gemaakt, voor piano en cello. Het heet toepasselijk Figaro. Heel bekend, Tom Anders, weet wel, Doris, die heeft dat ook gebruikt voor dat hele bekende lied Niemand de deur uit, waar is mijn mes? Louis Fernando Venturelli, cello, en Lian Yuan, piano.

hoorde van Mario Castelnuovo Tedesco zijn Figaro uit de opera van Rossini. En het werd gespeeld door Luis Fernando Venturelli op de cello en Lian Yuan op de piano. Je hoort heel zachtjes de achtergrondmuziek ook alweer. Dat betekent dat dit weer het laatste muziekstukje was van deze avond. Muziek die ik ook uitgekozen heb.

rest mij u goede nacht te wensen. U kunt ook blijven luisteren naar de Omroep. Naar dit nieuws om 10 uur is er een programma met muziek en actualiteit. Volgende week vrijdag hebben we weer de vaste indeling. Om 8 uur Hans Erkens met Soulbeats. En wij hopen wij dan weer om 8:30 te zijn met Andante. Wat ons betreft...

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
1: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
0: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
0: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.